Egypte met veel moeite en na een late comeback met 3-2. Het weer nog. Vannacht wat wolken, minimaal rond 19 graden. In de ochtend vrij zonnig in het westen, elders nog bewolkt. In de namiddag krijgen we dan overal de zon te zien. En maximaal tot 29 graden. Ook donderdag veel zon. En nog wat warmer, 30 graden dan. Vrijdag en zaterdag temperaturen tot 33 graden. Ik wens je nog een rustige nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: bij Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
3: Knaldi.
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: M&M, live.

0: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Oost-Ekelo hebben sommige inwoners veel last van Colorado-kevers. Die komen massaal uit de grond van aardappelvelden in de streek en overspoelen er tuinen op zoek naar voedsel. De warmere en droge winter en de warme zomer zijn een mogelijke verklaring voor de plaag. Aardappeltelers moeten het goed aanpakken, zegt Ilse Eekhout van Via Verda, een organisatie die zich bezighoudt met teeltadvies.
1: In de eerste plaats, als die kever na de winter uit de grond komt gekropen, dan gaat hij op zoek naar aardappelplantjes die op het veld zijn blijven liggen, dan is het een zaak om die aardappelopslagplanten zoveel mogelijk te vernietigen. Als die Colorado-kever dan terechtkomt in het aardappelgewas, is het een zaak om ook daar de kever te gaan bestrijden met insecticiden.
0: In Frankrijk vrezen de wijnbouwers voor een mindere oogst door de extreme hitte. Vooral in de Champagne-streek, de Bourgogne en Bordeaux groeien de druiven amper nog. De boeren verwachten veel vroeger aan de oogst te moeten beginnen. En mogelijk is de opbrengst ook zo'n 10% lager. Bij jonge wijnstokken is er vaak ook schade. Naast de verminderde opbrengst hebben de hoge temperaturen ook een invloed op het suikergehalte. En dat heeft dan weer invloed op de smaak en het alcoholpercentage van de wijn. De situatie zou wel nog kunnen verbeteren als het de komende weken zou regenen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales. Het klopte Colombia na strafschoppen. Na de reguliere speeltijd en na de verlengingen stond het nog steeds 0-0. Het was een match waar amper iets vermeldenswaardigs gebeurde. Er zal wel nog gesproken worden over Argentinië-Egypte. Die match werd met 3-2 gewonnen door Argentinië gisteravond. Maar de regerende kampioen kroop door het oog van de naald. Diep in de tweede helft stonden ze nog 0-2 achter. Messi zorgde voor de ommekeer met een assist en een doelpunt. Het weer dan nog. Hier en daar wat wolken, minimaal rond 19 graden. In de ochtend is het vrij zonnig in het westen. In de rest van het land bewolkt, maar na de middag klaart het overal op en wordt het zonnig met maximaal tot 29 graden. Ook donderdag zon en temperaturen tot 30 graden. Vrijdag en zaterdag wordt het nog wat warmer, 33 graden dan. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
2: Solde bij Zalando.
3: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Solde bij Zalando.
4: M&M Live.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Dus 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. VS heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reeks krachtige aanvallen en zijn ze een antwoord op de Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz maandag en dinsdag. Die aanvallen zijn gevaarlijk, onterecht en een schending van het staakt het vuren volgens de Amerikanen. Iraanse staatsmedia maken melding van explosies in Sirik en in Bandar Abbas, 2 plaatsen die aan de straat van Hormuz liggen. Iran claimt dat het als enige land de straat van Hormuz mag beheren en valt regelmatig olietankers aan die tegen de zin van het regime door die zeeengte varen. In Houston heeft de Amerikaanse immigratiepolitie dinsdag een Mexicaanse man doodgeschoten. De man werd tegengehouden bij een verkeerscontrole. Volgens de politie probeerde hij te ontkomen en negeerde hij de bevelen van de agenten, waarna hij werd doodgeschoten. Of het ook echt zo gebeurd is, valt nog af te wachten. Eerder dit jaar waren er ook al 2 dodelijke schietincidenten waar agenten van de immigratiepolitie bij betrokken waren. Toen beweerden de autoriteiten ook dat het om zelfverdediging ging, maar videobeelden weerlegden de versie van de politie toen. De Belgische Voetbalbond is nog eens teruggekomen op de zaak Balogun en Heysa over zijn rode kaart op het WK en de inmenging van Trump om hem toch speelgerechtigd te krijgen. België won van de VS met 1-4 en verdere juridische stappen lijken er niet meer te komen. Maar de bond zegt wel dat duidelijke procedures, respect voor de rechten van de verdediging en een consequente toepassing van de reglementen essentieel zijn. De bond zal zich ook verder inzetten voor rechtszekerheid, transparantie, gelijke behandeling en fair play, klinkt het in een statement. En nog op het WK voetbal heeft Zwitserland zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales. Het klopte Colombia na strafschoppen. Na de reguliere speeltijd en na de verlengingen stond het nog steeds 0-0. Het was een wedstrijd waar amper iets vermeldenswaardigs gebeurde. Er zal wel nog gesproken worden over Argentinië-Egypte. Ook dinsdagavond. Die match werd met 3-2 gewonnen door Argentinië. Maar de regerende kampioen kroop door het oog van de naald. Diep in de tweede helft stonden ze nog 0-2 achter. Messi zorgde uiteindelijk voor de ommekeer met een assist en een doelpunt. De komende uren minimaal rond 19 graden. In de ochtend vrij zonnig in het westen van het land, elders nog bewolkt. Tegen de namiddag wordt het overal vrij zonnig en ook warm met maximaal tot 29 graden. Donderdag ook zonnig en nog wat warmer, 30 graden dan vrijdag en zaterdag, temperaturen tot 33 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en ochtend. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
2: Solden bij Zalando.
3: Wat doe ik aan voor die barbecue?
4: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
4: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
5: M&M Live.

0: 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. In Houston in de Amerikaanse staat Texas heeft Amerikaanse immigratiepolitie ICE een Mexicaanse man doodgeschoten. De man probeerde volgens de politie te ontkomen aan een controle. Binnenlandse Zaken zegt ook dat de man met zijn auto een ICE-agent een auto probeerde te rammen en daarop is er geschoten. De man overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De gebeurtenissen doen denken aan twee dodelijke schietpartijen begin dit jaar waarbij ook ICE-agenten betrokken waren. Ook toen zei Binnenlandse Zaken dat het om zelfverdediging ging, maar beelden van de schietpartijen spraken dat tegen. De VS heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die een antwoord op Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz de afgelopen dagen. Er waren toen verschillende meldingen van schepen die werden aangevallen. Wie erachter zat was niet meteen duidelijk. De VS ziet die aanvallen alleszins als een schending van het staakt het vuren. Vlaanderen gaat de strijd opvoeren tegen de wasbeer. Dat heeft minister van Omgeving Broens gezegd in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering heeft maatregelen goedgekeurd om wasberen sneller op te sporen en efficiënter te bestrijden. Zo mogen er bepaalde vallen gebruikt worden. Het aantal wasberen is in Vlaanderen nog beperkt, tot enkele tientallen. Maar het is volgens minister Broens belangrijk om nu in te grijpen, voor de populatie niet meer in te tomen valt. Zoals in Wallonië, waar er naar schatting 70.000 wasberen rondlopen.
1: De ruimtelijke verspreiding is voorlopig relatief beperkt. Er is daarom momenteel ook nog geen sprake van een overmatige impact op volksgezondheid, op landbouw of de biodiversiteit. Maar het toont wel het belang om snelheid te maken. De wasberenpopulatie in Vlaanderen is nog zeer beperkt en het is een basisregel bij invasieve soorten dat ingrijpen in een vroeg stadium zorgt voor lagere kosten.
0: De wasbeer kan ernstige schade toebrengen aan landbouw en natuur. Ze roven nesten leeg van uilen en ooievaars, kunnen huisdieren aanvallen en ziektes verspreiden. Op het WK voetbal zijn nu ook de laatste 2 kwartfinalisten bekend. Argentinië en Zwitserland. Argentinië klopte Egypte na een waanzinnige comeback. Zwitserland had strafschoppen nodig tegen Colombia. Geert Hermans vat de wedstrijden samen.
2: We hebben gisteren een hele goede en een hele slechte wedstrijd gezien. Argentinië kroop in een zinderende partij door het oog van de naald tegen een scherp counterend Egypte. Toen een kwartier voortijd de wereldkampioen 0-2 achterstond, gaf niemand nog een stuiver voor de kansen van Argentinië. Toch werd het nog in een geweldig slot 3-2 met onder meer de 8e goal van Lionel Messi op dit WK. Messi die ook eerder een strafschop had gemist. In de kwartfinale treft Argentinië Zwitserland, dat zich voor het eerst in 72 jaar voor een kwartfinale kon plaatsen. Het klopte Colombia met de strafschoppen na een saaie en zwakke wedstrijd.
0: Vanmorgen eerst alleen vrij zonnig in het westen. In de namiddag wordt het overal vrij zonnig bij maxima tot 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Massa, zonneschone lounge set.
1: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: M&M Live.

0: Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Drie nieuwe winkels.

0: De VS heeft Iran opnieuw aangevallen. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran in het Midden-Oosten, ook al is er eigenlijk een gevechtspauze tussen de VS en Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig omdat Iran de voorbije dagen 3 commerciële schepen heeft aangevallen in de zeestraat van Hormuz. De VS beschouwt die aanvallen als een schending van het staakt het vuren. In de golfstaten Kuwait en Bahrein is vanmorgen vroeg het luchtalarm afgegaan, dat melden ze via X. Mogelijk valt Iran daar Amerikaanse legerbasissen aan als reactie op de aanvallen van de VS. In Frankrijk is Marine Le Pen dan toch kandidaat bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar, ondanks haar veroordeling voor fraude. Ze gebruikte Europees geld voor haar eigen partij, het uiterst rechtse Rassemblement National. Het Hof van Beroep bevond Le Pen gisteren opnieuw schuldig, maar haar onverkiesbaarheid, die eerst 5 jaar zou duren, is teruggebracht tot 15 maanden en die zijn intussen voorbij. Ze mag daardoor campagne voeren met een enkel band, maar Le Pen wil dat zonder doen en trekt naar het Hof van Cassatie. Daardoor wordt haar straf voorlopig opgeschort en kan ze dus zonder enkelband campagne voeren. De OCMW's in ons land bestaan vandaag exact 50 jaar. De centra bieden hulp en bijstand aan wie het moeilijk heeft in de samenleving. Maar de OCMW's staan, naar eigen zeggen, steeds meer onder druk van het beleid. Ze moeten nog meer mensen naar werk begeleiden en de druk groeit om te controleren en sancties op te leggen. En daardoor wordt het moeilijk om mensen nog echt te helpen, zegt OCMW-experte Sarah van Hooyland.
1: Wij hebben als samenleving een artikel in onze grondwet gezet waarin dat wij zeggen dat iedereen daar recht op heeft. En tegelijkertijd doen wij allerhande maatregelen binnen een beleid die menselijke waardigheid onder druk zet. Dus in plaats van mensen op een waardige manier te laten leven, en dat gaat inderdaad niet over duizenden euro's die mensen krijgen, maar dat gaat echt over een minimaal inkomen dat je nodig hebt om waardig te leven, dat negeren we volledig.
0: En op het WK voetbal zijn nu ook de laatste 2 kwartfinalisten bekend, Argentinië en Zwitserland. Argentinië klopte Egypte met 3-2 na een opvallende comeback. Tot 10 minuten voor het einde stond Argentinië 0-2 achter, maar dan scoorde Argentinië toch nog 3 keer, onder meer dankzij Messi. Zwitserland had strafschoppen nodig tegen Colombia, na verlengingen was er nog altijd niet gescoord. Uiteindelijk haalde Zwitserland het in de strafschoppen met 4-3. Het is eerst nog bewolkt, daarna komt de zon erdoor en we halen tot 29 graden. Morgen veel zon, dan opnieuw 30 graden en ook vrijdag en tijdens het weekend zonnig en warm.

0: bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Massa, zonneschone lounge staat.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?

0: Maar sa, zonneschone lounge staat.
1: Mm-hmm.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
1: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, DriftTabs Platinum Plus Gigapak tot

0: Hij heeft mij verkocht voor kolen.
1: Dit is het verhaal van Limburg.
2: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
1: Van mijn familie.
3: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
1: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
4: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
6: Ah, wat, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, dus de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, top, hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. KDIT, KBC, beweegt met je mee.

0: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
1: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be.
1: Krevel.
0: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel -50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
1: Krevel. Leef beter.

0: topic. De VS en Iran vallen elkaar opnieuw aan. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran in het Midden-Oosten, omdat Iran de voorbije dagen 3 olietankers zou hebben aangevallen in de straat van Hormuz. Die is belangrijk voor de wereldwijde oliehandel. Iran heeft door de voorbije uren geantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire basissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. De VS en Iran hadden eigenlijk sinds midden juni een akkoord om elkaar 60 dagen niet aan te vallen en te onderhandelen over een permanenter vredesakkoord. Het is niet duidelijk of die gesprekken nu nog doorgaan. In Frankrijk is Marine Le Pen dan toch kandidaat bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar, ondanks haar veroordeling voor fraude. Ze gebruikte Europees geld voor haar eigen partij, het uiterst rechtse Rassemblement National. Haar onverkiesbaarheid van 5 jaar is wel teruggebracht tot 15 maanden, en die zijn intussen voorbij. Ze mag daardoor campagne voeren met een enkelband. Maar ze wil dat zonder enkelband doen en trekt nu naar het Hof van Cassatie. Steven de Kranen geeft meer uitleg.
1: Die veroordeling die is er 2 keer bevestigd, maar het vonnis is niet definitief en vooral die strafuitvoering die wordt opgeschort. Dat wil zeggen dat die enkelband dat die voorlopig niet aan moet. En dan zegt ze, ja, zonder enkelband kan ik campagne voeren en dan wacht ik wel het oordeel van het Hof van Cassatie af. Het Hof van Cassatie normaal dat duurt tussen de 8 maanden en 1 jaar. We zitten op 9 maanden van de presidentsverkiezingen. Het Hof van Cassatie liet al weten, we gaan sneller werken. Ze gebruikt dus een juridische truc en ook wel de tijd.
0: De OCMW's in ons land bestaan vandaag 50 jaar. Ze bieden hulp en bijstand aan wie het moeilijk heeft in onze samenleving. Maar de OCMW's staan, naar eigen zeggen, steeds meer onder druk van het beleid. Ze moeten nog meer mensen naar werk begeleiden en de druk groeit om te controleren en sancties op te leggen. De coalitie Humaan OCMW-beleid klaagt dat aan. Experte Sarah van Hooyland legt uit waarom OCMW's belangrijk zijn.
2: Omdat het OCMW eigenlijk het laatste vangnet is van de samenleving. Als we merken dat mensen door omstandigheden niet kunnen werken of niet meer op de werkloos zitten, dan verdienen we eigenlijk als samenleving dat laatste vangnet. Maar weet dat we als samenleving zeggen, wij laten u niet aan uw lot over. En een OCMW, die hebben eigenlijk alles in handen om mensen op maat goed te begeleiden naar opnieuw die integratie in de samenleving. En dat is wat we op langere termijn willen.
0: En op het WK voetbal zijn nu ook de laatste 2 kwartfinalisten bekend, Argentinië en Zwitserland. Argentinië klopte Egypte met 3-2 na een opvallende comeback. Tot 10 minuten voor het einde stond Argentinië 0-2 achter, maar dan scoorde Argentinië toch nog 3 keer, onder meer dankzij Messi. Zwitserland had strafschoppen nodig tegen Colombia. Na verlengingen was er nog altijd niet gescoord. En uiteindelijk haalde Zwitserland het in de strafschoppen met 4-3. Het is eerst nog bewolkt. Later vandaag komt de zon erdoor en we halen tot 29 graden. Morgen veel zon, dan opnieuw 30 graden. En ook vrijdag en tijdens het weekend zonnig en warm.
3: Ik zou mij voor het verkeer even willen richten tot de Tom. Die stuurt namelijk good morning.
4: Hallo.
3: En ik neem mij voor vandaag om iedereen te antwoorden in een app die vriendelijk goedemorgen zegt.
4: Hola, dat is...
3: Dat is misschien niet zo slim, maar toch doe ik het.
4: Oké. Okay.
3: Dag Tom. Zegt Tom en al de rest, file rijden richting Brussel op de E19 tussen Kontich en Mechelen, Noord, door werken 10 minuten extra daar. En op de E34 richting Antwerpen is in Maldegem de weg vrijgemaakt. Nog door werken op de N41 in Hammen gaat het 15 minuten trager richting Sint-Niklaas.
5: M&M.
6: Wakker worden!
5: Wakker worden!
6: Met Robin en Julie's ochtendshow.
4: Goedemorgen, woensdag, de week in 2 en jij bent uit je bed geraakt. Proficiat, goed gedaan.
6: The official sound of summer.
3: Goedemorgen Lisbeth. Goedemorgen Eline. Goedemorgen Jan.
6: M&M.
3: Nog iemand? Ja, goedemorgen.

0: Goedemorgen, Julie.
1: Ah, toch nog.
0: Ah ja.
1: Ja, want daarnet...
0: Hoe?
1: Ja, toen we elkaar daarnet kruisten, toen we hier toekwamen. Dirkie en ik, het hondje en ik.
0: Mm-hmm.
1: Dan was het toch maar... Jij bent niet zo aangenaam voor uw eerste koffie, precies.
0: Ja, dat is echt zo. Ja, dat wil ik gerust bekennen. Ik moet altijd even warm draaien.
1: Ja,
0: ik heb goeiemorgen gezegd, toch?
1: Ja, goeiemorgen. En dan gewoon zo doorlopen. Dirk was aan het kwispelen en we waren aan jou komen. En jij werd zo van, yo.
0: Ah, gaan we even blijven staan?
1: Een speciale plek voor mensen in de hel. Die niet hallo terug zeggen.
0: Wacht even, want we hebben elkaar gezien aan de VRT-toren.
1: Wacht, dat onderbreken, dat is ook niet iets dat ik apprecieer.
0: Ja, maar nee, wacht. Dus, we hadden elkaar aan de toren. En dan was je Dirk aan het uitlaten.
1: En ik zwaaide.
0: Ik ook.
1: Ja, maar, niet vriendelijk.
0: Was verschoten.
1: Dan, waarom?
0: Omdat ik dacht, amai, die is hier.
1: Ja, maar ik werk hier toch? Ja,
0: ik weet het, maar meestal als je elkaar...
1: Ah, oh, alsjeblieft, Charlie, kom er even tussen. Want deze discussie... Goedemorgen, dag Charlie. Of Charlie, wat moeten we zeggen?
2: Hey, goeie fucking morgen.
1: Hey. Onderweg naar...
2: Ik ben onderweg naar de haven Antwerpen voor het werk. De laatste dagjes voor ik je vakantie vertrek. Dus het is echt een goede fucking morgen. Het kan gewoon niet beter.
1: Aan het aftellen, denk ik. Nog twee keer opstaan hierna, denk ik dan.
2: Ja, ik hoop dat ik nog mag opstaan. Dat zou leuk zijn.
1: Ja.
2: En als ik daar mijn vakantie mag gaan, dat zou nog beter zijn.
1: Vroeg opstaan, hè, Charlie. Oké, plezant. Allee, geniet ervan.
2: Ja, super. Hoe is het met jullie?
1: Ja, ik ben blij dat er toch een keer iemand dat vraagt.
0: Vrolijk.
1: Ik ben ook wel best moe. Allee, we mogen toch... Ik doe dit graag, maar ik ben ook best moe, Charlie. Die ochtendshow.
2: Oh, ik snap dat.
1: Ja.
2: Ik snap dat.
1: Heb jij zo'n goed trucje misschien of zo? Om zo goed...
2: Oh, ik weet eigenlijk dat komt, maar mij is zo ogen open en dat is gewoon gaan. Ik kan dat niet afdoen. Sommige mensen vinden dat echt mega irritant aan mij, maar ik heb zelfs geen koffie nodig. Dat is gewoon ogen open.
1: Geen?
2: Nee, gewoon gaan.
1: Nooit. Jij drinkt nooit koffie.
2: Ja, ze te biedt wel, maar niet als ik opsta. Snap je?
1: Ja, ik snap het, maar ook niet, want ik heb dat wel nodig. Bij mij is dat echt nodig om te functioneren. Dus jij bent gewoon zo geboren, dat is eigenlijk een tip.
2: Hier had toch wel een beetje, ja.
1: Oké.
0: Je bent echt wel een zalige mens, Charlie. Ik wil dat wel even zeggen. Wat een enthousiasme.
2: Jullie zijn ook zalig. Love jullie. Ik luister elke ochtend.
1: Love jullie. Zalig. Oh, Charlie, we love you too. Echt waar. Merci.
2: Ah, super. Dat is heel lief.
1: Allee, geniet van de laatste dagen daar.
2: Ja. Groetjes aan Dirkje en tot over 2 weken.
1: Dat is Charlie, hè.
0: Dat is Charlie.
1: Is tenminste vriendelijk.
0: Ja, is
1: Ja, goedemorgen aan iedereen behalve Robin Keijaert. Het is vandaag woensdag 8 juli. De vakantie is volle mak bezig. Ik hoop dat je ervan aan het genieten bent, want het is belangrijk, hè. We hebben voor iedereen die nog een leuke activiteit zoekt, trouwens deze vakantie, een cadeautje.
0: Mm-hmm.
1: Straks 2 cinematickets binnen. Hoe dat werkt, ja, dat vertellen we straks wel.
0: Zeker. Was gisteren ook voetbal, zoals altijd tegenwoordig. Argentinië heeft van Egypte gewonnen met 3-2. Dus heel goed nieuws voor alle fans van Messi. En dan Donald Trump, die is blijkbaar nog steeds een beetje boos. Omdat we dus omdat wij de Verenigde Staten geklopt hebben, in de pan hebben gehakt, zou je kunnen zeggen.
1: Patat hebben gegeven.
0: We hebben die echt een mella patat. Maar het ding is, ja, de NAVO-top is natuurlijk bezig in Turkije. Trump is daar, daar moet wel wat besproken worden over defensie en zo. En veel mensen hebben nu schrik, waaronder ook onze premier Bart De Wever, dat dat een impact zou hebben, zijn humeur van de voetbal, op hoe dat hij de wereld top bijwoont.
1: Zou ik even de vergelijking mogen maken met een kleuter die zijn goesting niet heeft gekregen en dan nu moet iedereen daar een klein beetje rekening mee houden?
0: Hij is in Europa, hè? Misschien is hij aan het luisteren.
1: Wow, hij mag.
0: Okay.
1: Maar hij verstaat me toch niet. Maar en dan nog, hij mag.
0: Oké. Okay.
1: Hij mag luisteren.
0: Toch...
1: Vraag zelfs. Bel even ook. Oh, Donald.
0: Je hebt toch van niemand schrik eigenlijk, hè?
1: Ja, tot als ze voor me staat.
0: Ja.
1: Wel een beetje bang.
0: Ja,
1: maar jij bent hier en Dirk is hier en Charlie, die luistert waarschijnlijk ook.
0: Dat is waar.
1: Zo meteen een nieuwe jobstudent aan de lijn, die waarschijnlijk mij dan ook zal verdedigen.
0: Mm-hmm.
1: Zij zijn de ruggengraat van de zomer, hè. Ze staan op terrasjes achter hotelbalies in de supermarkt. En straks ook eentje in deze show.

0: Onze track record is best goed. We hebben een talent om te raden wat de jobstudent doet. Dus random student in ons land. Wij raden meteen die job. En we zaten er al vaak dichtbij.
1: Ja, gisteren was het wat moeilijker. Maar ik ben ervan overtuigd dat het vandaag meteen gaat lukken. Dus als jij een jobstudent bent die nu aan het luisteren is, dan stuur je nu, pak je gsm, ja, oké. Stuur nu jobstudent in de app van M&M. En wij kunnen binnen de minuut raden welke vakantiejob jij doet.
0: Bam.
2: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
3: Ricci, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.

0: Kingdom of Fear. Van?
1: Cameron Whitcomb.
0: Het is toch een bijzondere naam, hè?
1: Whitcomb.
0: Whitcomb. Of without comb. Hit.
1: Hit. Banger. Deze vooral, de laatste, kijk hè.
0: Heb jij die ook zelf ingezongen? Want je bent zanger.
1: Nee, dat hou ik voor ongeveer 9:45.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: M&M live.
2: Nee, nog niet. Ik ga zelfs naar de bakker gaan, denk ik.
3: Oh, heb je daar tijd voor? Moet je dan niet werken vandaag?
2: Nee, vandaag niet, gelukkig.
3: Oké. Dus niet elke dag moet je die vakantiejob doen.
4: Uh-huh. Ja, dan beginnen.
3: Oké.
4: Minuutje. 1 minuutje, let's go. Oké. Word jij vuil tijdens jouw job, Michelle?
2: Heel soms een beetje, maar dat is beperkt.
3: Wat is de naam van uw baas?
2: David.
4: David, is er een zin of een woord dat je vaak zegt tijdens je job?
2: Nee, eigenlijk niet. We babbelen veel.
4: Er wordt veel gebabbeld.
3: Heb je veel collega's waarmee je moet babbelen?
2: Ja.
3: Ja,
2: ja, ja. Ik heb wel heel veel collega's.
4: Hoeveel?
2: Hoeveel? Ja, 50 of zo, denk ik.
4: 50. Maar hoe ruikt jouw werkplek? Voilà, de geur.
2: Heel lekker. Vind ik zelf.
3: Lekker, ja. Lekker. Naar zoete broodjes misschien, Michel?
2: Nee, niet naar zoete broodjes.
3: Niet naar eten dan? Wel?
2: Wel naar eten, ja. Ja.
4: 50 collega's.
2: Maar geen broodjes.
4: Mag je tijdens je werk je gsm gebruiken? Domme vraag.
2: Nee, ja. Nee, dat mag niet.
3: Ach, maar ja, naar waar ruikt het wel, uw werkplek? Even
4: vragen.
2: Naar middag eten.
4: Naar middag eten of na middag eten?
3: Ja. Allee,
4: alle koeken.
2: Naar middag eten ruikt het.
4: Naar middag eten ruikt.
3: Lunchke.
4: Lunch. Wordt soms een beetje vuil ook, moeten we ook niet vergeten. Een beetje vuil.
3: Dat is in de keuken misschien om lunchjes te maken.
4: Opscheppen of zo.
3: Opscheppen?
4: Ja, zo in zo'n lunchroom dat je zo het eten opschept op de borden.
3: Ah, jij maakt het direct zo niet gezellig.
4: Ja.
3: Ze klinkt supergezellig, Robin.
4: Dat is waar. Misschien in de bak, hè.
3: In de gevangenis.
4: Ja, wie weet.
3: Hey, dus ik zeg gezellig, jij zegt gevangenis.
4: Ja, ik weet, ja.
3: Wat een slechte...
4: Ja, maar soms moet je tegenovergestelde zeggen om het gesprek open te trekken, hè.
3: Denk ja, is dat echt uw tactiek? Nee. Oh, misschien moet ik even veranderen van tactiek. Dus, lunch. Ze wordt soms vuil. Ze mag niet op haar gsm zitten.
4: 50 collega's.
3: 50.
4: 50, hè.
3: Dat is wel veel.
4: Dat is een groot keuken,
3: dat
4: hè.
3: Dat is een gevangenisvolle.
4: Ja, inderdaad.
3: Of... Ja, restaurant, hè. Brasserie, restaurant.
4: Ja, of zo'n grote winkelketen waar dat je
3: Ikea.
4: Ook eet. Ja.
3: Ah, mag ik dat dan niet zeggen?
4: Oh, ik weet niet. Ik dacht zo dat ineens met de balletjes en zo. En met al die collega's.
3: Hmm.
4: Dat zeggen?
3: Zeg jij dat?
4: Ik zeg dat. Of nee, ik zeg gevangenis. Werkt in de gevangenis, Michel.
3: Ik zeg gewoon brasserie. Wat is er juist,
2: nee,
3: Michel?
2: Ik werk niet in de gevangenis en ook niet in een brasserie.
3: Waar dan wel?
2: Ik werk in de keuken van een ziekenhuis.
3: Ah! Hoe kunnen we dat nu vergeten? Oh, ze helpt dan ook nog een keer mensen.
4: Ja, top.
3: Maar Michel,
4: moet je ze opscheppen? Je schept op mijn lepel, hè? Nee,
2: ik maak het eten. Ik help bij de bereiding van het eten.
3: Mocht het. Amai.
4: Top. En in welk ziekenhuis werk je?
2: In Noorderhart, in Pelt.
4: Schitterend.
3: Amai. Zeg, ik weet niet of ik het mag zeggen. Ik ga jou misschien schofferen, maar er wordt vaak over ziekenhuis eten gezegd dat dat niet zo super lekker is. Of kan je dat tegenspreken, Michel?
2: Dat vind ik altijd heel jammer om te horen, want mm-hmm. wij doen zo'n best en het is echt bijna allemaal vers dat wij dat maken. Dus ik vind, als het in de keuken is, nog lekker. Dus ik denk dat daar onderweg dan misschien iets gebeurt. Maar waarschijnlijk, je voelt je ook gewoon slecht als je in een ziekenhuis ligt. Dus ik denk dat het daaraan ligt.
3: Ah, mooi dat je dat zegt.
4: Ja, en je moet ook rekening houden dat wat je bereidt, goed is voor mensen die... aan het revalideren zijn.
3: Mm-hmm.
4: Dus je bent dan misschien ook een beetje beperkt in hoeveel pikant en hoeveel kruiden en al die dingen.
3: Ja.
2: Goed. Klopt, ik denk, er zijn ongeveer zo'n 14 verschillende diëten dat we moeten rekening mee houden. Dus
3: Mai.
2: Als er geen zout op zit, dan ligt dat niet aan ons, maar aan de diëtisten natuurlijk, hè, die dat hebben voorgeschreven.
3: Voilà, Michel, ze hebben het allemaal gehoord. Goed dat je dat nog een keer recht gezet hebt. En dan zo op het einde het geheime ingrediënt nog eens zo...
4: Ja,
3: een kusje erbij zwieren. Dat helpt altijd voor de revalidatie.
4: Zeker. Michel, dankjewel dat je jouw job mocht raden. Merci om een lans te breken.
3: Ja.
4: En geniet nog van je dag, hè.
2: Ja, dankjewel jullie.
3: Yo, ook.

0: Er is hinder op het knooppunt Machelen, voor wie van de binnenring rond Brussel komt en de E19 naar Antwerpen op wil, door een ongeval op de rechter rijstrook. Dan door werken op de E19 Antwerpen-Brussel verlies je in beide richtingen 10 minuten aan de werken in Mechelen-Noord. En door werken op de N41 in Hammen gaat het 10 minuten trager richting Sint-Niklaas.
1: 8:30. Goedemorgen, dag Melina.
2: Goedemorgen.
1: Wat zijn de hoofdpunten?
2: Wel, de Verenigde Staten en Iran vallen elkaar opnieuw aan in het Midden-Oosten, hoewel er eigenlijk een gevechtspauze is tussen die twee landen. De OCMW's in ons land bestaan 50 jaar, maar ze zijn bezorgd over de vele hervormingen in de sector. En op het WK voetbal zijn nu ook de laatste twee kwartfinalisten bekend. Dat zijn Argentinië en Zwitserland.
1: Ja, het WK, dat is bezig. De Tour de France, dat is bezig. En meestal, ben jij dan zelf niet echt bezig. Zou je denken? Want vier wielrenners uit Wielsbeke die hebben in één dag tijd, hou je vast, hè, één dag tijd door 7 landen gefietst. Dat is 250 kilometer in 22 uur en 56 minuten. Waarom zou je dat in godsnaam doen, zou je dan denken? Wel, we gaan het gewoon eens vragen. Goedemorgen, dag Clint de Laren uit Wielsbeke.
3: Goedemorgen, dag jullie, dag Robin.
0: Hey.
1: Waarom doen jullie dat, Clint?
3: Waarom niet? Eigenlijk ben ik al een eindje bezig met te kijken wat er mogelijk is, wat dat de limieten zijn. Momenteel had ik de limieten nog niet bereikt. Dus,
1: van jezelf bedoel je dan?
3: Van mezelf en ik zit in een bende vrienden die ook zo'n beetje dezelfde afwijking heeft, zal ik maar zeggen. Zijn we eigenlijk op zoek gegaan naar wat er misschien mogelijk is op één dag tijd.
0: Okay, maar crazy, maar dus 7 landen, maar wacht, want ik neem aan, waarschijnlijk zit je dan zo België, Luxemburg, Frankrijk... En dan Duitsland misschien ook nog een stukje?
3: Ja, zeker, zeker.
0: Oké, en wat dan nog? Wat zijn dan die andere drie?
3: Dan hebben we nog Zwitserland, Oostenrijk en Liechtenstein.
0: Ah, Liechtenstein, Pitou. Ja, ik snap het. Ja,
1: dus bijna 23 uur lang fietsen, Clint. Wanneer eten jullie?
3: Wij hebben om de 50 kilometer een korte stop ingelast. Wij hadden ook een heel goed ondersteunend team mee, dus telkens als wij op de stopplaats aankwamen, stonden allemaal bakken klaar met rijstaartjes, pannenkoeken en zo. Dus wij moesten enkel maar aan fietsen denken, al de rest werd geregeld voor ons.
0: Leuk, en dan toch de vraag bij coureurs, ook in de Tour de France zie je het soms. Pipi? Kaka? Hoe?
1: Sanitaire stop.
0: Sanitaire stop,
3: Clint. Het was geen wedstrijd natuurlijk, dus we konden daar wel af en toe een minuutje voor uittrekken om eens te stoppen onderweg.
1: Okay.
3: Het parcours lag ook veel in de bossen en zo, dus dat was niet zo'n grote uitdaging.
0: Zeg, en wie van de groep heeft het meest een pipi-stop gehouden, Clint?
3: Dat zal Philippe zijn, onze bakker.
1: Philippe de Passer.
3: Philippe de Passer, kijk, misschien zijn nieuwe bijnaam vanaf nu.
1: Dat is graag gedaan. Die limieten zijn nu gevonden. Wat is de volgende challenge?
3: Dat is een vraag die ik waarschijnlijk al 100 keer gekregen heb ondertussen. Maar ik heb altijd het idee om eerst lichamelijk te herstellen van het vorige, voordat ik begin te denken aan het volgende.
1: Ah, okay.
0: Super. Misschien 8 landen, hè, Clint? Allee, dat is maar een idee, hè.
3: Maar mijn vrouw luistert mee, dus ik ga niet te veel en beloven.
0: Die weet sowieso al wat hij wil doen, maar hij moet het gewoon er nog in masseren.
3: Zeker niet.
1: Zeker niet. Geen saaie dagen dus, ten huize Clint de Laren uit Wielsbeke. Dankjewel Clint, om je leuke nieuws te delen met ons en de wereld en die daardoor ook wat plezanter te maken. Daar draait het toch uiteindelijk om, hè. Salut Clint, geniet van het uitrusten, hè.
3: Dankjewel, jullie ook.
1: Yo.
4: Met Robin en

0: schone lounge staat.
1: Mm-hmm.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
1: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
5: Hey, zin in een nieuwe keuken?
6: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando.
7: Bij Zalando.
8: Wat doe ik aan voor die barbecue?
9: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
8: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
9: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
10: Solden bij Zalando.
11: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
12: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
11: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
13: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog? Zijn we terug in de jaren 30?
11: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
14: Favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
11: Luister, lees en kijk nu alles van het nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
15: M&M.

0: Shagira.
1: Let's go.
2: Robin en Julie's ochtendshow.
1: Hallootjes. Wij zijn hier met cadeautjes. Het wordt zeer warm vandaag. En stel dat je ze een beetje zou willen afkoelen deze week, is er één plaats die daar perfect voor geschikt is. En dat is de cinema. Dus er zijn een paar goede redenen om naar de cinema te gaan. Reden 1. Er zijn veel goede films op dit moment. Het was gisteren nog première van The Odyssey met een fantastische sterrencast. Volgende week is die in de zalen. Toy Story 5 is in de zalen. Je hebt dan ook nog vanaf volgende maand, of eind deze maand, Spider-Man.
0: Oh,
1: die eraan komt.
0: Ja.
1: En er zijn ook gratis toiletten daar. Ik vind dat altijd dat wel
0: verzorgd. Dat is waar.
1: Dat zijn zo best verzorgde toiletten ook.
0: Dat is eigenlijk wel waar, wat je zegt. Daar heb ik nog nooit over nagedacht. Nochtans, ik moet heel veel naar het toilet gaan op een dag.
1: Voilà, en daar is dat altijd wel best verzorgd. En
0: iedereen
1: ook
0: gaat nu aan u denken.
1: Als ze daar pipi aan toe zijn. Ja, weet je wat je ook kan doen? Je kan daar je waterfles bijvullen als je echt cheap bent.
0: Dat... Wie doet dat?
1: Ik.
0: Oh, dat...
1: Ja, hey, 6 euro voor zo'n half flesje...
0: Maar pak dat gewoon mee van thuis.
1: Ja, maar dat is dan op bij mij. Want je kan niet zo'n blaf van een fles meenemen, omdat het dan valt het te veel op. Dat je dat niet hebt van thuis.
0: Natuurlijk.
1: Dus dan neem je zo'n kleintje dan tijdens de pauze. Vind ik trouwens het beste aan cinemas. Als er pauze is, halverwege de film. Als je zo weet van, 15 minuutjes.
0: Ah, ik ben daar geen fan van.
1: Wil jij een intrek door?
0: Ja, want dan zit het eruit.
1: Ja, maar dan kan je ook soms met vrienden even bespreken. Wat denk jij dat er gaat gebeuren zo?
0: Ja, maar ik heb geen vrienden.
1: Ah, met Dirk of zo?
0: Die mag niet mee.
1: Dat is pas spijtig.
0: Als er mocht er cinemabazen luisteren, dat vind ik nu een keer belangrijk. Dat een keer honden mee binnen mogen. Want dat is zo, als ik ooit minister kan worden van dieren, is dat een van de eerste dingen dat ik ga doen. Ik vind dat honden overal binnen mogen.
1: Top. En ik vind gratis water in cinemas.
0: Voilà. Cinemabazen, noteer het.
1: Noteer het, bel ons.
0: Wij gaan hier tickets weggeven. Hè? Ja,
1: zeker.
0: Twee cinematickets als jij kan raden. Welke films zijn wij nu gaan naspelen? Dat is eigenlijk superduidelijk, toch?
1: Ja, voilà, wij hebben allebei acteerlessen gevolgd in ons leven.
0: Oké, hier gaan we.
1: Alright.
0: Welke film spelen we nu na?
1: Wat ben je aan het doen?
0: Blijf nu stilzitten, Buzz. Wacht. Oh nee, ik heb een raket aangestoken. Raketten exploderen. Oh nee, dit is het moment waarop we gaan ontploffen.
1: Niet vandaag, Woody.
0: Hey, Buzz. Je vliegt.
1: Dit is niet vliegen. Dit is vallen met stijl.
0: Tot in het oneindige en verder. Wauw. Mooi.
1: Ja, applaus.
0: Yeah. Iedereen is aan het applaudisseren op die cinemabazen.
1: Zeker, zeker.
0: Oké, uit welke film kwam deze scène? Het is voor 2 cinematickets. Gratis water in de wc's. Gratis wc's. Geen honden binnen. Je mag het nu meteen doorsturen in de app van M&M.
1: M&M was best makkelijk ook, hè.
0: Dank je toch.
1: Cadeautje.
0: Ja, voilà. Dus voor 2 tickets. Nu doorsturen. M&M.

0: en Julie's ochtendshow.
1: Maar is het juist? Dag Daphne.
2: Goedemorgen.
1: Daphne, hallo. We waren bezig over cinema's. We hebben twee vragen voor jou, denk ik. Vraag 1, vul jij soms jouw waterflesje bij in het toilet?
2: Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Ik neem wel soms mijn flesje mee naar de cinema.
1: Yes, toch een beetje cheap.
3: Heb je een huisdier dat je zo graag voor de huiselijke sfeer in een cinemazaal zou willen meenemen?
2: Ik heb een hele lieve kat.
3: Een poes? Chanel.
2: Ja, flanel.
3: Flanel.
1: Ja. Heel mooi. Heel mooi.
2: Ja.
1: Oké, Daphne. De vraag is natuurlijk... Weet jij welke filmscène we hebben nagespeeld? Welke film zoeken we?
2: Oh, ik denk dat jullie Toy Story hebben nagespeeld.
3: Is dat zo?
1: Maar ja, natuurlijk. Jij gaat naar de cinema.
3: Met flanel. En een waterfles.
1: Ja. Ah ja, je hebt wel twee tickets. Wie ga je meenemen? Flanel of iemand anders toch ook nog?
2: Ja, het was eigenlijk de bedoeling om mijn vriend mee te nemen.
3: Kan ook.
1: Mag ook.
3: Mag ook, ja. Zeker.
1: Zeker.
3: Heel goed gedaan. Heb je al een idee welke film je graag zou willen zien?
2: Momenteel nog niet, maar misschien moet ik Toy Stories gaan kijken.
1: Dat kan. De vijf speelt. Er is ook een nieuwe van Christopher Nolan. Het was de première gisteren met de grote vedetten allemaal. The Odyssey, en die komt volgende week uit. Misschien een aanrader.
2: Ja, misschien moet ik er even kijken om die te gaan zien.
3: Voilà. Geniet van de film. Veel groetjes aan Flanel.
2: Ja, ga ik zeker doen. Dank je wel.
1: Perfect.
3: Zeg, salut.
1: Hela.
3: Oh, dit is heerlijk, hè? Het is bijna 8:00. Het wordt een mooie dag.
1: Dat is Toy Story, hè?
3: Ah, is dat zo?
1: Ah, ja.
3: Is dat zo, Robin?
1: Prachtig.
3: Merci om het uitleggen.
1: Yes. God.

0: Alex Warren. Onze vriend. Vriend van de show. Een passenger.
1: Onze copain.
0: Zeker.
1: Zometeen nieuws. Ja, ik ben geboren met een krant in mijn hand, dus ik ga door het nieuws. En er is nieuws over sportkampen. Ben jij ooit op sportkamp geweest?
0: Sportkampen, echt specifiek.
1: Allee, kinderkampen, sorry. Ja, ik associeer het met sport.
0: Ja, ik ging veel op kamp vroeger. Scouts, ook met sportkampen, heb ik ook gedaan.
1: En blijven slapen ook?
0: Zeker.
1: Dat denk ik niet, hoor.
0: Dat je te veel heimwee.
1: Ja.
0: Oh, schattig.
1: Dat te veel papa missen.
0: En mama.
1: Ja, en mama ook, ja.
2: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein...

0: Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
1: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
2: Oh nee, onze buren zijn er ook.
3: Movento, wat een chique mobilonza.
1: Een chique wat?
4: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
1: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
2: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
4: Ja, charmant. Maar bezit dat maar eens.
2: Massa, zonneschone lounge staat.
3: Mo, hij komt ook van de Weber.
2: In Gent of Deinzen?
4: Maar nee, in Tongeren.
5: Nu solde bij Weber.
6: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Ego
7: Keukens. Medi Market.
8: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
9: Lagere prijzen, keuze, advies. Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
10: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
11: 30 ideeën voor pastaschotels
10: in Libelle Lekker naar
11: de 5 beste beleggingen van het moment
10: in Trends of naar
11: Belgische politiek achter de schermen
10: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
12: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
13: Hoe dat?
12: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
13: Oh, cool.
12: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
14: Acht uur, goedemorgen.
15: VRT Nieuws.
14: Met Melina Verbeek.
16: In het Midden-Oosten zijn er opnieuw aanvallen tussen de VS en Iran. De Verenigde Staten hebben opnieuw tientallen doelen in Iran gebombardeerd, omdat Iran de voorbije dagen 3 olietankers zou hebben aangevallen in de zeestraat van Hormuz. Iran heeft daarop Amerikaanse militaire basissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein aangevallen. De VS en Iran hadden nochtans afgesproken om elkaar 60 dagen lang niet aan te vallen en te onderhandelen over een permanenter vredesakkoord. Het is niet duidelijk of die gesprekken nu nog doorgaan. De OCMW's bestaan vandaag 50 jaar, maar in een open brief klagen ze aan dat ze steeds meer moeten doen zonder er extra geld voor te krijgen van de regering. Zo zijn er nu meer mensen die een leefloon komen aanvragen, nu de werkloosheidsuitkeringen beperkt zijn tot 2 jaar. En ze voelen ook meer druk om te controleren of mensen wel recht hebben op een leefloon. Dat zegt de Federatie van Vlaamse OCMW Maatschappelijk Werkers.
17: Het ganse verhaal dat momenteel op ons afkomt, maakt dat onze kerntaak eigenlijk verschuift van begeleiden naar controleren en sanctioneren. Wij zijn zeker niet tegen maatregelen die misbruik aanpakken. Alleen de grootste groep van mensen maakt geen misbruik. Dus alles ophangen aan die controle en die sanctionering lijkt ons gewoon geen goede zaak.
16: In Frankrijk is Marine Le Pen dan toch kandidaat bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar, ondanks haar veroordeling voor fraude. Ze gebruikte Europees geld voor haar eigen partij, het uiterst rechtse Rassemblement National. Het Hof van Beroep bevond Le Pen gisteren opnieuw schuldig, maar haar onverkiesbaarheid, die eerst 5 jaar zou duren, is teruggebracht tot 15 maanden. En die zijn intussen voorbij. Ze mag daardoor campagne voeren met een enkelband, maar Le Pen wil het zonder doen en trekt naar het Hof van Cassatie. Daardoor wordt haar straf voorlopig opgeschort en kan ze dus zonder enkelband campagne voeren. En op het WK voetbal zijn nu ook de laatste 2 kwartfinalisten bekend. Argentinië en Zwitserland zijn dat. Argentinië klopte Egypte met 3-2 na een opvallende comeback. Tot 10 minuten voor het einde stond Argentinië 0-2 achter. Maar dan scoorde Argentinië 3 keer, onder meer dankzij Messi. Egypte zag een doelpunt afgekeurd worden. Het voelt zich benadeeld en spreekt zelfs van een vervalste wedstrijd. Bert Sterks analyseert.
18: Ik heb nu ook wel het gevoel dat er wat lakser wordt opgetreden tegen Argentinië dan tegen andere landen, dat ze wat meer beschermd worden. Er wordt ook gezegd, Argentinië heeft een makkelijke weg naar de finale, een makkelijke groep. Ja, ik mag hopen dat het niet allemaal geleid gebeurt. Laat ons iets van naïviteit overhouden tijdens dit wereldkampioenschap.
16: Zwitserland won tegen Colombia na strafschoppen met 4-3. Het is eerst nog bewolkt, daarna komt de zon erdoor en we halen tot 29 graden vandaag. Morgen veel zon, dan opnieuw tot 30 graden en ook vrijdag en tijdens het weekend zonnig en warm.
5: Er is hinder op het knooppunt Machelen voor wie van de binnenring rond Brussel komt en de E19 naar Antwerpen op wil door een ongeval. Op de rechterrijstrook en op de E19 Antwerpen-Brussel verlies je in beide richtingen 10 minuten aan de werken in Mechelen-Noord. Richting Antwerpen is de staart van de file. In de staart van de file is er een ongeval gebeurd op de middenrijstrook. En door nog werken op de N41 in Hammen gaat het 10 minuten trager richting Sint-Niklaas.
13: Met Robin en Julie's ochtendshow.
14: Gisteren even gebeld met Sabine Hagedoren over die tweede hittegolf die er zit aan te komen, maar ze kon niet opnemen.
5: Oei.
14: Ja, dat is jammer, ze heeft het druk natuurlijk. Maar blijkbaar heeft ze iets ingesproken op onze voicemail. Straks samen luisteren?
5: Goed idee.
14: Straks samen luisteren.

0: zeker.
1: Ja, je bent nooit alleen. Iemand stuurt het, de bouwvakkers in de Betani-lei. De Brasschaat hebben er moed in. Ze zijn al volop aan het metsen met, jawel, M&M op de achtergrond.
2: Hey, de metsen.
3: M&M. Robin en Julie's ochtend.
2: Metsen en more.
1: Goedemorgen. Kom er gezellig bij aan iedereen die aan het metsen is of aan het niet metsen is. Alles mag. Het is woensdag 8 juli. De tijd vliegt toch wel, hoor. Voordat je het weet is die zomervakantie voorbij. Dus het is echt belangrijk om heel goed te genieten. Hard te genieten, mocht je dat kunnen, natuurlijk. Lekker weertje komt eraan. Of ja, moeten we toch wel wat waakzaam voor zijn. Want in verschillende kranten wordt er over een tweede hittegolf gesproken. Niet iedereen kan dan genieten van zijn biertje in het zwembad met een barbecue. Zoals sommigen dat dan zeggen. Dat het niet moet zagen en dat gewoon moet doen.
2: He? Ah, wow. Ja, nu heb ik hem. Ik dacht al, lekker bier. En dan, juist, ja.
1: Frank. Heel veel mensen moeten daar toch de nodige maatregelen in treffen. En dat is heel belangrijk. Veel water drinken is superbelangrijk.
2: Zeker. We hebben een goede vriendin. Die heet Sabine. Die is weervrouw. Een van de bekendste weervrouwen van Europa. En die heeft op onze voicemail iets achtergelaten speciaal voor jou. We gaan eens luisteren.
3: Dit is de voicemail van Robin en Julie. U heeft 3 nieuwe berichten.
4: Goedemorgen, Robin en Julie. Sabine hier. De vorige hittegolf die is nog maar net gepasseerd. Of we zitten waarschijnlijk alweer in de volgende. Het wordt warm vandaag, 28 graden. Dus een goed idee om vroeg op te staan. Niet te blijven zweten in ons bed. En het is altijd leuk om met jullie op te staan. Groetjes.
3: Bericht bewaard. Volgend nieuw bericht.
5: Goedemorgen, Robin en Julie. Leuk dat ik met jullie kan opstaan deze week. De week is half weg, dus zijn we nog een paar dagen strijden en dan is het weekend.
3: Bericht bewaard. Volgend nieuw bericht.
6: Hey Robin en Julie, Sarah Mouamou hier. Ik heb nog een tip voor alle ouders met kindjes die nog leuke dingen zoeken om te doen in de zomer. Het is eigenlijk een beetje een ouder hack. Ga altijd naar plaatsen waar ze ook ijsjes hebben. Bij ons werkt dat altijd. Ik vind ijsjes een beetje de universele munteenheid van alle ouders. Het perfecte omkoopmateriaal. En het goede aan die hack is ook dat daar waar ze ijsjes hebben, ze meestal ook lekkere wijntjes of cocktails hebben. Dus klinkt als 2 vliegen in 1 klap.
3: Bericht bewaard.
2: Hela.
1: Mij ook altijd wel omkopen met ijsjes eigenlijk. Dat is niet alleen voor kinderen.
2: Is dat ook jouw universele munteenheid? Leuk. Wat is je favoriete ijs?
1: Pistache. En als ik dat is crème. Ja. Crèmig, melkerig. En als ik zin heb in fris, is het citroen of limoen. Een sorbetje. En van jou?
2: Mijn vraag was, sorry, want ik ben nog niet tevreden met mijn antwoord. Wat is het als het niet schepijs is? Dus als het echt zo...
1: Ah, je bent niet tevreden met mijn antwoord?
2: Ja, sorry. Ja.
1: Sukkel?
2: Ja, sorry. Allee, nee, niet sorry. Ik wil het gewoon weten. Als je dus ook zo uit een bak mocht kiezen.
1: Uit een bak?
2: Ja, dus als het zo al voorverpakt is. Dus niet zo schepijs.
1: Hè?
2: Wat wil je dan?
1: Wat je bedoelt?
2: Wel, dus je hebt schepijs, dat je de smaken hebt. Vanille, pistache, bla bla bla. Maar je hebt ook ijsjes die voorverpakt zijn. Cornetto, Magnum. Calypso.
1: Calypso. Ook daar weer heb ik een tweedeling in melkerig.
2: Okay.
1: En dan ga ik inderdaad voor een Magnum-ijsje. Mm-hmm. Het liefste, je hebt er zo met speculoos. Mm-hmm. Die vind ik lekker. En nootjes. En als ik dan weer fris wil, een raket-ijsje. Vind ik goed. Of dan ook weer... Mm. Citroen.
2: Ja.
1: Waterijsje.
2: Een Solero, dat is lang geleden.
1: Oh ja, op een stok. En jij?
2: Een Solero.
1: Okay.
2: Ja, zeker. Als je ook een berichtje wil nalaten, waar we dan heel lang over gaan praten, zoals dit. Dat kan, hè. Je kan ons bellen op 0800 63, leeftijd van mijn schoonvader, 222. Dus 0800 63 222. Bel ons vandaag nog.
1: Moet jij dat altijd zeggen?
2: Dat de leeftijd van mijn
1: zoon.
2: Ja, anders weten mensen dat nummer niet. 0800 63 22.

0: veel zon, heel veel gsm-nieuws ook wel. Dat is wat er in de kranten staat vanmorgen.
1: Ja, absoluut. GSM's en ook camera's. Want je hebt dat al in sommige auto's, maar er zijn zo van die camera's die je gezicht in de gaten houden en dus ook zien of dat je afgeleid bent of dat je op je gsm zit tijdens het rijden, dat soort dingen. Maar vanaf nu is dus eigenlijk sinds gisteren elke nieuwe auto die in de EU geproduceerd wordt, heeft verplicht zo'n camera erin. Dus dan ga je een soort van alarm te horen krijgen van zodra dat je afgeleid bent of van zodra dat je met je gsm bezig zit. Dus die camera registreert dat. Er zijn veel vragen over. Zeker op het gebied van privacy. Want ja, die auto mag die data zogezegd niet verder verspreiden. Dan mag de auto niet verlaten, dat moet daarin blijven. Maar er zijn al wel datalekks geweest. Dus ja, veel mensen die zich afvragen, ja, maar wat gebeurt er dan met die beelden van ik die aan het rijden ben?
0: Ja, en in hun neus aan het peuteren zit of zo.
1: Ja, of met je mond open.
0: Mocht dat niet doen, mocht nooit door je mond ademen, dat is kei slecht.
1: Ik weet het.
0: Maar je doet dat, hè?
1: Ja, ik weet het. Gisteren hadden wij een fantastisch interview met Average Rob. En je ziet mij echt met open mond luisteren naar Average Rob. En ik denk, allee, doe nu je mond toe.
0: Ja, maar dat is omdat je klaar zit om te praten. Maar bon.
1: Dat is beelden daarvan op Instagram. maar dus die... het MNMBE. Ja, dus dat is een dingetje.
0: Oké, maar wacht. Je begon met dat dat al bestaat. Er zijn dus al auto's die dat al hebben.
1: Ja, ja, zeker. Er zijn zo van die Tesla's en dergelijke die dat in de gaten houden. Onze auto, want wij hebben ongeveer dezelfde, heeft ook iets vergelijkbaar. Maar ik vraag me af of dat is bij ons dan. Omdat wij scheef rijden, dat hij zegt. Het is niet Robin en Julie. Of dat is omdat wij met onze mond open naar ergens anders aan het kijken zijn.
0: Dat is dus grappig. Je hebt mij dat daarnet ook gevraagd. En ik heb gezegd dat dus niet die camera is. En toch geloof je dat niet als ik dat zeg.
1: Zeker, ben niet zeker.
0: Ik ben wel, Robin.
1: Oké, okay, ik geloof.
0: Gewoon, je zet te veel aan het zwalpen. Allee, min niet extreem. En daardoor geeft je een auto... Dat je, ik weet zelfs niet wat je zegt, want ik let daar niet meer op.
1: Driver alert.
0: Ja, dat je moet zien dat je rechtdoor blijft rijden natuurlijk. Hè.
1: Omdat dat zegt hij bij mij zo vaak dat ik denk, maar ik ben toch super recht aan het rijden. Dit is waarschijnlijk omdat mijn ogen aan het dichtvallen zijn of zo.
0: Wat stoppen.
1: Ja, dat is gevaarlijk.
0: Maar bij ons is het niet met onze ogen. Okay. Binnenkort komt er dus echt een systeem waar er een camera echt jouw ogen gaat in de gaten houden. En ik moet nu wel zeggen, als ik dat artikel zag, dacht ik ook wel meteen, ja, er zijn wel veel mensen, en dan bedoel ik echt niet mezelf, die andere dingen doen in de auto die camera dan ook gaat registreren.
1: Ah, nu ben ik mee. Wat doe jij nog in je auto dan?
0: Maar ik niet.
1: Ah, niet jij.
0: Maar er zijn mensen die basisbehoeften doen in de auto. Hè. Ik heb het niet over sanitaire stops. Hè. Ah, je snapt toch wat ik bedoel?
1: Ah, sorry. Nu wel.
0: Seks.
1: Ja, nee. Ja, wat bedoel je? Toch?
0: Ja. Ik ben Noah.
1: Oh my, en dat. Maar wacht, want je kan het uitzetten. Dus je kan die camera uitzetten. Het ding is, iedere keer als je hem start, start het wel terug op.
0: Ja, maar ja, als je het kunt uitzetten, dan... Maar waarschijnlijk niet tijdens het rijden.
1: Maar stel je zet je auto aan, dan kan je het uitzetten in een systeemmenu. Maar dan, de volgende keer dat je je auto terug opstart, springt het weer aan.
0: Maar wat stom systeem. Als je het uitzetten, dan gaat het helemaal niet helpen.
1: Ja, maar dan moet je dat iedere keer doen. Mensen
0: zijn
1: lui. Mensen zijn lui, hè. Mensen denken van, goh, ik kan het nu niet.
0: Maar pas op, mensen die echt per se op hun gsm willen zitten of zo. Want het zijn er echt wel heel veel. Als je zo tegenwoordig kijkt, dan...
1: Voorzichtig.
0: Echt gevaarlijk, ja.
1: Ik heb nog gsm-nieuws. Gsm's op de zomerkampen. Cazoo, dat is een grote organisator van zomerkampen. Die gaat dat verbieden voor kinderen jonger dan 13 jaar. Er zijn een paar redenen voor. Enerzijds hebben ze zoiets van... Ja, ze moeten focussen op het groepsgevoel, op de vakantiebeleving. Ze moeten echt daar zijn en niet met hun gsm bezig. Dat snap ik wel. Ik heb dat zelfs in het dagelijks leven vaak. Dat ik denk, ik leg hem even weg, gewoon om...
0: Kunnen je dat? Amai.
1: Ja, ik dwing mezelf daartoe.
0: Ja, ik weet dat ik dat moet doen, maar ik doe dat niet.
1: En dan heb je hem gewoon bij. Dat is toch vaak dat je ernaar kijkt zonder dat het nodig is.
0: Ik heb zelfs twee gsm's.
1: Ah ja?
0: Dus dan zit ik soms, is er iets aan het laden op met een ene gsm. En dan heb ik zo die, dat begint dan zo te jeuken. En dan denk ik, ik ga die andere pakken om die tijd op te vullen.
1: Oh, ja. Dat is niet
0: ik
1: goed.
0: Heb echt een zwaar probleem. Ik meen dat echt. Ik heb echt een zware gsm-verslaving.
1: Daar zouden we eens iets aan moeten doen.
0: Mijn schermtijd is ook gigantisch hoog.
1: Hoeveel?
0: Ja, ik denk dat toch twee cijfers is. Ja, ik...
1: Twee cijfers? 10 uur?
0: Zeker een werkdag. Zeker 8 uur. Ja. Het is echt een probleem bij mij.
1: Wow, maat.
0: Ja, dus ik snap die sportkampen wel dat moet.
1: Ja, supergoed idee. Want enerzijds heb je natuurlijk dat van dat ze niet echt helemaal in het moment zijn en bij de beleving. Maar dat ze ook soms heimwee kunnen versterken. Dus dat je je gsm mee hebt als jongere. En dat je dan de hele tijd met thuis aan het communiceren bent.
0: Ja.
1: Maar ik begrijp anderzijds ook wel ouders die zoiets hebben van... Ja, maar ik wil misschien toch wel een beetje contact hebben. Af en toe eens inchecken van hoe gaat het daar.
0: Tuurlijk.
1: Want als je dan zo'n week weg bent...
0: Tuurlijk.
1: Dus het is een dubbele.
0: Ja, er kan misschien een gulden middenweg in gevonden worden.
1: Misschien, misschien. Maar ik ben wel benieuwd hoe andere mensen het aanpakken. Als er ouders zijn die aan het luisteren zijn en die denken van, ah ja, bij ons zeggen wij sowieso, neem je gsm niet mee. Laat hem thuis, zodat je kan spelen.
0: Maar er zijn ouders die dat toch meegeven, ze kinderen. Ze. Dat toch doen.
1: Zo verstopt.
0: Of tegenwoordig hebben ze zo toch sportwatch-achtige dingen, een app of zo, dat je zo toch nog kunt communiceren, dat je ouders wel weten dat je oké bent.
1: Zo de essentiële functies ervan.
0: Ja.
1: Dat kan ook. Maar laat het gerust weten in de app van M&M. Wat doe jij met de gsm's op sportkampen? Meenemen of niet?
0: En misschien ook hoe lang jij op je gsm zit, dan kan ik me net iets minder slecht voelen over wat ik net gezegd heb.
1: Ah joh, 10 uur.
0: Ja, sommige dagen wel, ja.

0: Jij wil de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
1: M&M Live.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Adventure is everywhere.
4: Het is solden bij AS Adventure.
5: Solden bij AS Adventure.
4: AF Adventure.
5: AS, je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
4: Ik weet het.
5: Zeg het dan.
4: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
5: Sorry.
4: Dus niks.
5: Alla jong.
4: Korting tot min 70%.
5: Procent?
4: Dat is straf, hè? Ja, het is straf.
6: Ice Adventure. De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa. Met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie. M&M.

0: Ja, dat is waar, er zijn uitschieters.
1: Van
0: maar
1: vijf uur.
0: GPS en zo zitten ook op. Maar ja, het is geen excuus. Ik weet dat. Ik kan dat soms zelfs voelen aan mijn hoofd en mijn ogen dat ik er te lang heb opgezeten.
2: Dat is geen, hoe is mijn duimen ook? Zie je, ben je dat ook te zien?
0: Nee, maar wel aan mijn pink.
2: Omdat je die zo vasthoudt en dat laat steunen.
0: Ik heb een smartphone pinkie.
2: Toon eens. Oh ja,
0: zo'n een bobbel.
2: Er zit gewoon een gat in.
0: Maar een gleufje.
2: Allee, een kleine gleuf.
0: Ja, ja, dat is echt raar, hè.
2: En dat is aan de andere hand niet.
0: Nee. Ah, jawel. Oh my god, nog erger zelfs.
2: Dat je daar ook mee begint, hè. Met je linkerhand, hè. Met je twee telefoons.
0: Ah, maar dat is wel positief dat ik dan ook linkshandig word door mijn gsm. Eigenlijk is het keigoed.
2: Super.
0: Zwat, we zijn dat niet zomaar aan het vertellen, want het staat vandaag in de kranten.
2: Ja, zeker. Dus dat er heel veel zomerkampen zoiets hebben van die gsm's, we gaan ze verbieden. Het is niet goed om in het moment te leven en het versterkt ook de heimwee. Ik kwam een berichtje binnen van Maartje, die op een kamp werkt, een schoolkamp, en die zegt, we hebben de gsm's ingenomen. En als iemand dan naar huis wilt bellen of contact wilt met het thuisfront, dan geven ze even terug. Dus op de weg, hè, zoals dat je daarnet
0: zei. Dat is goed. Nathalie, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Zeg het eens, jij hebt daar ook een mening over.
3: Ja, ik vind het toch wel vervelend als je daar geen telefoon mee mogen nemen. Want ik heb natuurlijk een kind met autisme. Mm-hmm. En ja, het contact tussen mij en mijn kind zou ik dan wel graag willen weten. Oké, hoe was de dag? Hoe was het gegaan?
0: Ja.
3: Dus ja, ik vind dat wel heel belangrijk.
0: Ja, dat snap
3: tuurlijk,
0: ik dan.
3: Tuurlijk, als je de hele dag op een gsm zit, dan snap ik, ja, oké.
0: Ja.
2: Want hoe sta je daarin thuis dan? Is er daar veel gsm-gebruik als je, mee, van je twee kinderen?
3: Nee, op zich niet. Wij kunnen... Ja, dank je. En op zich gewoon een normale contact. Mm-hmm. Mijn kinderen spelen nog heel veel buiten, dus op zich is dat ook allemaal wel goed. Hun mogen misschien maar 2 uurtjes per dag op hun gsm. Mm. De mijnen spelen nog gelukkig veel buiten.
0: Oké, dus wel goede regels daarin. Vind ik
3: wel
0: goed.
3: Zeker.
2: Sorry, het is een niet gerelateerde vraag, maar Nathalie, wat ben je aan het doen ondertussen? Want ik hoorde zo iemand jou iets geven of zo, of alsjeblieft zeggen.
3: Ik sta bij de autokeuring.
0: Ah! Dat moet ook gebeuren natuurlijk.
2: Super.
0: Sterkte daar. Maar ja, dan zit je wel veel op je gsm waarschijnlijk, hè?
2: Ja.
3: Nu wel, ja. Ik ben netjes aan de kant.
0: Ja. Dat zal wel. Kwam nog een berichtje binnen?
2: Absoluut. Ja, ja, we hebben ook nog Stefanie aan de lijn. Stefanie, de schepper. Hallo, dag Stefanie.
4: Hallo, goedemorgen.
2: Hey. Jij werkt in een kinderdagverblijf. Je zit er middenin. Vertel eens, wat vind je? GSM's mee op kamp, ja of nee?
4: Nee.
2: Thuis laten.
4: Thuis laten, die handel. Ik heb dat vroeger ook nooit meegepakt.
2: En wat vind je daar goed aan?
4: Dat je gewoon volledig in het kamp zit en dat je niet op je gsm zit te toppelen, want dat wordt een beetje asociaal. En als de ouders iets willen weten, kunnen we altijd brieven sturen.
0: Ja, dat is waar. Maar ja, als er zoiets dringend moet... Allee, of die, ben je zelf mama?
4: Nee, dat was niet.
0: Nee, ja. Ja, ik snap de beide kanten eigenlijk wel. Het is inderdaad, we zitten er te veel op. Iedereen, ik ook. En de andere kant, ja, mocht ik mijn kind als een hond dan een gsm kunnen meegeven, ik zou het ook doen. Ja, ja. Om updates te krijgen als ik er niet bij ben. Dus ik snap ouders ook wel.
2: Begrijp ik. Maar vroeger, ik snap wel dat het vroeger ook wel ging. Het is altijd gelukt met brieven te sturen.
0: Ja, dat is waar.
2: Dus ja. Vroeger was het toch allemaal beter, hè? Weet je niet? En waar is Stefanie ook? Vroeger was het toch beter, hè?
4: Ja. Heel gemakkelijker.
2: Goeienavond. Al die kak
4: daarom.
0: Al die kak daarom.
2: Ah, de kak.
4: Al die kak daarom.
2: Ah, het woord kak is weer gevallen. Oké.
0: Dus we hebben al seks gehad en we hebben al kak gehad.
2: Perfect.
0: Ja, het is nog even tot 10. Voor dat andere woord natuurlijk, hè? Huh?

0: Dat is mijn dagelijkse gemiddelde op mijn gsm-schermtijd.
1: Oh, het is toch een pak minder dan...
0: Ça va nog, hè.
1: Ja, maar je had ook uitschieters. Hij had een dag die ook veel meer was.
0: Wijzen aan mij vind ik niet tof.
1: Ah.
0: Vind ik echt niet tof.

0: Ja, toch nog een berichtje van Caroline dat ik even ga meegeven voordat ik hier richting de orde van de dag ga. Dochter gaat elk jaar op sportkamp. Er mogen geen gsm's mee. Er wordt wel een WhatsApp-groep gemaakt voor de ouders en daar worden dan foto's geplaatst van het einde van de dag. En dat werkt wel heel goed, zegt hij.
1: Oké. Okay. Dat is een goeie.
0: Dat snap ik, ja. Nog veel berichten die hierover binnenkomen.
2: Ja.
0: Maar ook veel verkeer. Vertragen naar Brussel op de A12 tussen Londerzeel en Meissen. Doorwerken 50 minuten extra daar. Op de E19 Antwerpen-Brussel verlies je in beide richtingen 20 minuten aan de werken in Mechelen-Noord. En door een ongeval op de E314 richting Genk is bij Zolder de linkerrijstrook afgesloten. Je verliest er een kwartier. Maak een reddingstrook.
1: Het is iets over 8:30, Melina. Wat zijn de hoofdpunten?
2: Wel, de Verenigde Staten en Iran die vallen elkaar opnieuw aan in het Midden-Oosten, hoewel er eigenlijk een gevechtspauze is tussen de twee landen. In Egypte dient een klacht in bij Wereldvoetbalbond FIFA na hun uitschakeling op het WK-voetbal. Egypte verloor in de achtste finales van Argentinië, maar zegt nu dat de match vervalst is.
1: Het is allemaal gaande. Een tweede hittegolf, ja of nee?
2: Het is eerst nog bewolkt vandaag, later vandaag wel veel zon en tot 29 graden.
3: M&M. Rate the song.
1: Een nieuw liedje om te beoordelen. Dat is wat jij moet doen, lieve luisteraar. Vandaag moet je Henri Péver beoordelen. Dat is een Brusselse DJ en producer die we uiteraard al wat langer kennen ondertussen. En nu dus speciaal voor deze warme zomer een nieuw nummer heeft gemaakt. De vraag is nu, wat vind jij ervan? Punten op 10, even doorsturen in de app.
3: Rate the song.
1: Sola. Zo heet dit nummer. Sola.
0: Sola.
1: Ja.
0: Allee.
1: Ja.
0: Betekent dat alleen?

0: Eva.
1: Alsjeblieft, zeg wat een naam ook. Hè. Sola betekent?
0: En wel, blijkbaar in het Swahili dansen, genieten.
2: M&M.
0: Alsjeblieft. De song.
1: Reacties op dansen genieten in het Swahili.
0: Jerry Rodriguez, die zegt 10 op 10 voor mij, wat een topschijf. Joachie, die zegt 7 op 10, leuke summer vibes. Jari geeft het een 10 op 10. Marianne zegt 7 op 10, ik voel de vibe, maar niet wauw. Dank u, ik vind het leuk als mensen hun mening nuanceren. Ruben zegt 10 op 10, zomerschijf, ogen dicht. Ik voel me aan het strand in Ibiza met een cocktail in de hand. Jeroen die zegt dikke 10 op 10. Julie en Robin op het scherm, Sola door de speakers. Laat die hete golf maar komen.
1: Dus...
0: ja.
1: Gaat die door? Zeker wel, met een 9 op 10. Dus straks nog eens raten bij Brahim.

0: over liefde, relaties en seks.
1: Je moet daarmee oppassen met een man hard te maken, want als die hard is, is er geen weg terug, hè.
2: Met onder meer Brechtje Ieding en Jano met een J.
3: Making out with someone, het beste wat er is. Dat is zo leuk. Gewoon lip op lip, dat is het leukste wat er is.
4: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
2: Nu op VRT Max.
5: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
6: Solden bij Zalando.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
8: Solden bij Zalando. Wat doe ik aan voor die barbecue?
5: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
8: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
5: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
6: Solden bij Zalando.
9: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau. Info in je winkel of op xina.be.
10: Solden bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs.

0: moet er een prank call doen? Dat is de vraag. Professioneel deugniet Alexander Klaus is een vriend van deze show. Hij is jong, hij is grappig. En hij geniet ervan om ons ongemakkelijke prank calls te laten doen.
1: Ja, doe niet liever, hè.
0: Ja, vandaag een nieuwe opdracht. Hij heeft dat ingesproken op onze telefoon, voicemail.
2: Robin en Julie, een nieuwe dag, een nieuwe prank call. Dus dat betekent ook een nieuwe challenge. Dus je belt naar de dienst toerisme en vraagt of dat je het strand van Oostende mag afhuren voor een BV-feestje. Ik ben heel benieuwd naar hun reactie. Doei doei!
0: Wat vertekent wat?
1: Ja, ik ben ook heel benieuwd naar hun reactie. Dus bellen naar het strand van Oostende en vragen om daar een BV-feestje te organiseren. Wie van ons twee moet het doen, Robin of Julie? Ik denk, ja, sowieso jij, want jij hebt gewoon... Dat is veel geloofwaardiger.
0: Maar heb jij iets te denken hierover?
1: Ja, luisteraar beslist, hè, maar ik wil graag al even denken...
0: Nee.
1: Allee, mijn redenering meegeven. Nee. Jawel, jawel. Want jij hebt veel meer... Ik denk dat je meer BV-mensen kent.
0: Maar we moeten toch niet zeggen wie we zijn aan telefoon? Jij kunt toch zeggen, hey, goedemorgen met Tom Waas hier. En dan bellen naar Oostende en zeggen, ja. Ah ja, sorry... Dat is geen argument. En iedereen die nu Julie stuurt, ik praat nooit meer met jullie.
1: Dat werkt niet. Dat... Allee.
3: Wakker worden.
0: Met Robin
4: nooit meer,
0: en
4: Julie.
0: Wie mag bellen? Sasha, die nu stuurt, 100% Julie, praat nooit meer met u.
1: Blijven sturen.

0: plezant om te horen, hè. Suavemente.
1: Suavemente.
0: Maar wie gaat er nu bellen naar Oostende? Wie van ons twee moet er bellen naar het strand van Oostende om dan vragen of we daar een bv-feestje mogen organiseren en het hele strand afhuren? De luisteraar moest beslissen. En we hebben Matt, de vertegenwoordiger van alle luisteraars, aan de lijn. Goedemorgen, dag Matt.
2: Goedemorgen, Julie.
0: Ja, jouw betoog start nu.
2: Yes, ik vind eigenlijk gewoon dat Robin moet bellen. Julie, je moet hem maar rust laten. Hij is zo stoer aan het doen dat hij zelf belt naar het strand van Oostende en eigenlijk gewoon zegt, kom, ik doe dat.
0: Nee. Voilà. Jij spreekt voor het hele volk, de hele bevolking die nu aan het luisteren is. Iedereen is unaniem het daarover eens.
3: Dirk is tegen mijn been aan het spreken.
0: Omdat jij te stoer doet.
3: Te stoer, maar waarom ben ik te stoer, Mats Kalkoen?
2: Ja, gewoon, jullie moet bellen en hij zegt dan, oké, ja, je kent veel meer bv's. Nee, ik vind echt dat hij, en zeker uw mama, kunt je perfect zelf bellen naar het strand van Oostende. Ja. Komt in orde.
3: Oké, dan.
0: Voilà, beslist is beslist. Dankjewel, Mats, om deze taak op jou te nemen. Jij kan voor de rest van de dag rusten als vertegenwoordiger van alle luisteraars.
2: Perfect.
0: Goed, ja. Ik ben ook wel super blij.
2: Ja.
0: Even gewoon kan luisteren, net zoals de hele wereld op dit moment. Heb jij een plan in je hoofd?
3: Wel, ben een beetje aan... Want ik kan niet als mezelf bellen, dat gaat niet werken en dat is niet geloofwaardig. Maar ik vond Tom Waas kan ik ook niet zo goed nadoen, maar ik ga misschien bellen als de manager van Tom Waas.
0: Ken je die?
3: Wel, ja, ik kan mij daar iets bij voorstellen.
0: Oké.
4: Hallo, met de manager van Tom Waas.
3: Ah, maar oké. Ah, we gaan nu meteen... Ah ja, super.
0: Ah ja, toch?
3: Ja, ja, we gaan. Ja, ja.
5: Welkom bij het stadhuis van Oostende. U wordt zo dadelijk geholpen. Een ogenblik geduld, alstublieft. Momenteel zijn alle medewerkers in gesprek.
4: Super.
5: Gelieve even geduld te hebben.
4: Hallo. Hallo. Hallo, goedemorgen.
6: Goedemorgen, stad Oostende.
3: Hallo, goedemorgen meneer. U speelt mij de Paul Vertichelt, management van Tom Waas. Ik had een vraagje omtrent het organiseren van een mogelijk evenement voor een Tom. Om het strand af te huren van Oostende, een klein stukje. Ben ik daarvoor bij u aan het juiste adres om zo een afbakening te regelen?
6: Nee. En het gaat maar om 9:00 open.
3: Strand of de dienst?
6: De dienst.
3: Ah ja, strand is vroeger open, toch?
6: Jo. Strand is... wacht, hé.
3: Ja, maar is geen probleem, maar gewoon al even informatieve vraag. Bent u zelf van de kust, meneer?
6: Ik ben van de kust, ik ben van Oostende.
3: U bent ook vertrouwd zo met de getijden en zo, eb en vloed, want dat is eigenlijk mijn hoofdvraag een beetje. Dus een Tom zou met zijn boot, die zit nou op een boot, hè. Je weet dat misschien voor de VRT.
6: Ja.
3: En je zou met die boot ook willen aanmeren daar in Oostende, dan van die boot springen en dan zwemmen naar de kustlijn en daar eigenlijk uit wandelen. Maar mijn vraag is een beetje voor de getijden, eb en vloed gewijs, om de cateringtafel te kunnen zetten, dat een Tom ook direct om die cateringtafel flesje champeter kan aftrekken. Hoe zit dat momenteel? Hoe laat trekt ze terug, de zee? Ongeveer, hè, à peu près.
6: Wacht even, een klein secondje, hè.
3: Nou, doe maar op gemak. Zo'n beetje à peu près, is dat zo rond 6-7 dat hij begint terug te trekken? Of is dat eerder later?
6: Ja. Wacht. Oftewel, een klein momentje.

0: rechtstreeks. Ja, bon. Zou jij gaan, mocht Thomas een feestje geven op strand?
1: Denk het wel, ja. Ik denk dat ik daar nooit voor zal uitgenodigd worden, maar ik zou wel gaan.
0: Ik ook.
1: Ik denk dat die meneer ons misschien ook gewoon nu aan het coasten is.
0: Denk je dat? Dat weet ik niet.
1: Pas op, ik heb daar wel een tentakeltje voor.
0: Zo, een...
1: Maandag...
2: Hallo.
3: Ja, ik ga jou het nummer van toerisme geven, want
0: ja.
3: die gaan daar meer over weten ook.
0: En want ga zelf mee, u woont toch aan de zee?
3: Ja, maar ik ga hier zeggen, ik ben blind, meneer, dus...
0: Oké. Okay. Ah, meneer, oh, excuseer. Wacht, meneer, sorry, ik kan even iets verduidelijken. Ja, excuseer, u spreekt met Robin Keijhard van de radio van M&M. Het was eigenlijk een mopje. Amai, die had ik... Sorry, het was een kleine prank call, maar u was wel gigantisch vriendelijk heel de tijd.
1: Ja, eigenlijk is het een soort test op hoe vriendelijk de mensen zijn. Dankjewel. Wat is jouw naam, meneer?
3: Ik ken je. Christophe, maar ik ken Robin. Hij is ook stadionomroeper bij Blauw-Zwart bij Club Brugge.
0: Kijk, dus je bent niet kwaad op mij, Christophe.
3: Zeker niet. Robin, heb je nog in dat schoenplaat Antwerps van naast zich?
0: Ja, wel. Ik dacht, ik kom een beetje vermommen.
3: Zeg, als West-Vlaming ook. Ja. Amai, je kunt toch goed zijn, die Antwerp.
0: Allee, ja, merci Christophe. Ik heb mijn best gedaan. Maar mocht dus er ooit een feest komen van Thomas... Inderdaad, Christophe. Ik heb mijn best gedaan. Alleen merci om ons zo goed bij te staan. Maar dus mocht ik echt het strand willen afvuren, dan moet ik bij de dienst toerisme zijn.
3: Ja, inderdaad, want die gaan daar ook meer over weten, Robin. Dus,
0: ik snap het.
3: Dus ja.
0: Toppie.
3: Dat vond ik nu formidabel.
0: Zalig, Christophe.
1: Toch blij zijn.
0: Merci. Allee, jij was ook formidabel. Je hebt dat echt... Want we dachten eerst van, is die nu ons ontlijntje aan het houden? Maar je bent het echt gaan checken voor ons. Dus dat is heel lief van u.
1: Dank je wel.
3: Het zal wel zijn dat ik het gaan checken.
0: Goed. En Christophe...
3: Gaan we nog horen op...
0: Ja?
3: Gaan we nog horen op Blauw-Zwart?
0: Klaar. Live op de radio ook. Ja, ik kom zeker terug als stadionomroeper volgend seizoen. En als je me nu wilt horen, we ben hier nog een uur met Julie op de radio op M&M.
1: Blijf luisteren, Christophe.
3: Oké.
0: Okay. Is het goed?
3: Oké.
0: Okay, Christophe, merci.
3: Allee, nog veel succes, hè.
0: Ja.
1: Yo, dat Christophe. Amai. Ik ben benieuwd naar morgen.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed. Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
6: Krevel.
7: Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
6: Krevel. Leef beter.
8: Goedemorgen.
9: VRT Nieuws.
8: Met Melina Verbeek.
10: De VS en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen. De Verenigde Staten hebben Iran aangevallen omdat Iran enkele schepen in de straat van Hormuz zou hebben aangevallen. Daarop heeft Iran dan Amerikaanse doelen aangevallen in de golfstaten Bahrein en Kuwait. De Amerikaanse president Donald Trump is momenteel in Turkije voor de NAVO-top. Ook daar zal het conflict besproken worden, dat zegt NAVO-topman Mark Rutte. Hij noemt de Amerikaanse aanvallen absoluut noodzakelijk.
11: I also expect allies today to discuss Iran. I expect allies to reconfirm that Iran should never ever get its hand on a nuclear capability.
10: De VS en Iran hadden eigenlijk een gevechtspauze van 60 dagen afgesproken. De OCMW's in ons land bestaan vandaag 50 jaar. Maar in een open brief klagen ze aan dat ze steeds meer moeten doen zonder er extra geld voor te krijgen van de regering. Ze voelen meer druk om te controleren en sancties op te leggen. En daardoor wordt het moeilijk om mensen nog echt te helpen, zegt OCMW-experte Sarah van Hooyland.
4: We hebben als samenleving een artikel in onze grondwet gezet waarin dat we zeggen dat iedereen daar recht op heeft. En tegelijkertijd doen wij allerhande maatregelen binnen een beleid die menselijke waardigheid onder druk zet. Dus in plaats van mensen op een waardige manier te laten leven, en dat gaat inderdaad niet over duizenden euro's die mensen krijgen, maar dat gaat echt over een minimaal inkomen dat je nodig hebt om waardig te leven, dat negeren we volledig.
10: In Houston in de Amerikaanse staat Texas heeft de Amerikaanse immigratiepolitie ICE een Mexicaanse man doodgeschoten. De man zou gevlucht zijn van een controle en volgens Binnenlandse Zaken probeerde hij met zijn auto een ICE-agent aan te rijden. En daarop is er dan geschoten. Binnenlandse Zaken noemt het wettige zelfverdediging van de agenten. Begin dit jaar waren er al 2 gelijkaardige dodelijke incidenten. En op het WK voetbal spreekt Egypte van een vervalste wedstrijd tegen Argentinië in de 8e finales. Tot 10 minuten voor het einde stond Egypte 2-0 voor, maar dan scoorde Argentinië 3 keer en werd Egypte dus uitgeschakeld. Egypte zag een doelpunt afgekeurd worden na een fout, maar verschillende fouten van Argentinië werden niet gefloten, zegt Egypte. Egypte dient een klacht in bij Wereldvoetbalbond FIFA. Het lijkt soms alsof Argentinië wat beschermd wordt, zegt Sportza-collega Bert Sterks, maar Egypte kwam zelf ook al goed weg.
12: Egypte stond nu in rep en roer en was heel hard aan het protesteren, was veel frustratie, die ik absoluut begrijp na zo'n rollercoaster van emoties. Maar ik heb toevallig de vorige wedstrijd van Egypte tegen Australië ook becommentarieerd. Maar die verdedigers van Egypte hebben toen ook wat afgeschopt in die match zonder 1 gele kaart te krijgen, waardoor ze tot op het einde van die match toch nog scherp konden blijven verdedigen. Daar mochten ze toen ook zelf niet klagen.
10: Naast Argentinië plaatste ook Zwitserland zich voor de kwartfinales na strafschoppen tegen Colombia. Het is eerst nog bewolkt, straks meer zon en tot 29 graden. Morgen krijgen we heel veel zon en dan tot 30 graden.
13: M&M.
14: Met Robin en Julie's ochtendshow.
0: Gegroet, het is exact 9:03. Zometeen kan je meebrullen met een waanzinnig lied. Teenage Dirtbag. Dat is voor na Bibi Rexha.
14: The official sound of summer.

0: dus. Nee, daar hoort in dat nummer. Maar het nummer waar we nu al zeker 6 minuten op wachten.
1: Yes.
0: Teenage Dirtbag. Sorry, wat? Als je nu niet meezingt, dan ben je het niet waard om te luisteren naar deze ochtendshow. Gezegd is gezegd.
1: Burn. Burn. Burn.
0: Zet een blad.
2: Wat was haar naam?
0: Her name is Noelle. Zing je mee?
2: I've
0: a dream about her. She rings my bell. Nu sta je. I got you.

0: waren wel geboren bij dit nummer?
1: Wij waren al geboren, zeker. Ja, we waren al zeven.
0: Zeven?
1: Dat is 2009.
0: Ja, ik mocht daar nog niet naar kijken, want dat was toch van die ene film. Met dat vieze...
2: M&M. Robin en Julie's ochtendshow.
0: Ik mocht toch niet naar alles kijken vroeger, zo met S-E-K-S en al zo.
1: Ah, ik... Ik weet niet wat daar bij mij dingen op stond. Verbod, dingen.
0: Mocht van alles wat
1: ik weet niet of dat echt mocht, maar... Maar ik ga er niet voor uit.
0: Waaghals.
1: Waaghals.
0: Zeg, daar net aan bellen met het strand in Oostende. Kei leuk trouwens. Ik wou nog een tip van de dag meegeven. Mijn zomervakanties. En ook, daarnet hadden we het ook over die gsm'en en zo. Dat we daar veel mee bezig zijn en niet in het moment leven. En iemand stuurde ook nog. Mensen kunnen zich niet meer vervelen tegenwoordig. Nu, maar soms verveel je je te veel. En is het leuk om iets te gaan doen? Dus tip van de dag.
1: Zeg maar.
0: In Zeebrugge. Momenteel kan je elke donderdag gaan kijken naar een openluchtcinema op het strand.
1: Leuk!
0: Dat vind ik... Allee, bedoel, als je nu spreekt over zo je leven romantiseren, een openluchtcinema, dat is echt peak romantische komedie. Hè? Dan kun je echt je main character moment pakken, toch?
1: Amai, en het is donderdag. Dus kijk, het is vandaag woensdag. Je kan gewoon nog perfect plannen.
0: Ja, je kan ook nog naar... En Ieper is dat ook blijkbaar. Dus elke dag op een geheime plek, zie ik. En in Antwerpen op de Scheldekaaien. Maar dat is wel pas allebei in augustus dat je dat kan doen.
1: Ja, perfect.
0: Ja, maar nog leuke dingen dat je kan doen. Hè? Open luchtzwembaden met het warm weer dat eraan komt. In Harelbeke, Mechelen, Gent, Antwerpen. Zo alle grootsteden toch wel. Rommelmarkten.
1: Heel leuk.
0: Dat is nu wel echt ook heel leuk om te doen, inderdaad.
1: En eigenlijk, de beste koopjes zijn altijd 's ochtends vroeg, voordat iedereen is geweest. En dan is het ook nog best cool. Dus misschien kan je dat doen, als je dan toch eens wakker bent van de hitte of whatever. Vroeg opstaan, rommelmarkt doen. Chique vaas kopen.
0: Chique vaas.
1: Blijkt Chinese porselein te zijn, doorverkopen. Miljonair, alsjeblieft.
0: Ah, oh, jongens, toch. Dat is zo de droom natuurlijk van iedereen op een rommelmarkt. Ja. Ik kom iets tegen en ik verkoop dat voor zoveel geld. Ja.
1: Yep, yep, yep.
0: En nog één leuke tip van de dag. Bloemen en fruitvelden waar je zelf kan gaan plukken.
1: Perfect.
0: Ja, dat is weer zo, vind ik, zo'n romantische filmdingen. Ik deed dat ook nog toen ik in Kortrijk woonde. Daar kon je dat ook doen. Zelf bloemetjes plukken.
1: Met een mandje dan?
0: Met een... Ah, ja, ik vond dat zo leuk.
1: Leuk?
0: Ja, nee, dus je moet niet de hele tijd op je gsm bezig zitten eigenlijk, hè. Toch?
1: Is dat vooral dat we willen zeggen, inderdaad.
0: Dat is wel plezant. Er is blijkbaar een site waar je dat allemaal kan bekijken. Dat is uitinvlaanderen.be. No spon, dat is gewoon, wij geven dat even mee.
1: Nou, voilà. No, non spon, zeker.
0: Non spon?
1: Non spon?
0: Of no spon?
1: Maar pak no spon.
0: Toch pakken?
1: Ja, toch. Zeker. Dat pakken.

0: Ode aan het luisteren zijn. Ode is een kleine vriendin van mij die dit nummer altijd meezingt. Dan heb ik dit speciaal voor jou gedraaid, Ode. Hallo aan iedereen die ook niet Ode heet.
1: Leuk.
0: Dit is een boodschap voor de werkende mens. Ode is ook 4 of zo, dus die werkt nog niet.
1: Nee.
0: Als jij een werkende mens bent, zijn uw oren gespitst?
1: Ja.
0: Want wij draaien heel graag, heel luid, een liedje voor jou.
1: Ja, dat kan van alles zijn. We hebben al gehoord dat er heel veel metsers naar ons aan het luisteren zijn. Metsen en more. Dus voilà, blijf dat doen. Maar je kan ook een meezinger zijn voor op de bureau. Hè. Als je bijvoorbeeld bij Lionel van de boekhouding zit en je denkt, die moet eens losgaan. Daar moet wat leven in komen.
0: Lionel is zo'n goede naam. Ik heb die naam echt niet meer gehoord sinds de lagere school.
1: Familie Bakkeljauw, hè. Lionelleke.
0: Mocht daar ook niet aan kijken. Naar
1: ook niet, maar echt waar.
0: Spijtig, hè. Big Brother mocht ik ook nooit kijken.
1: Ah, ik ook niet, maar ik deed wel.
0: Met de S-E-K-S en al.
1: Ja, Debbie. En Spilly.
0: En Linske.
1: Spilly?
0: Nee. Betty!
1: Betty! Ah, ik bedoelde Betty.
0: Amai, ik moest er even komen.
1: Oh, hoe zijn we hier nu weer beland? Door Lionel van de boekhouding. Dus voilà, dat willen we eigenlijk. Dat mensen liedjes aanvragen voor op hun werk of voor als ze aan het werk zijn. Dus titel en artiest van dat lied dat jij wilt laten draaien voor Lionel van de boekhouding. Of een soortgelijk figuur. Nu doorsturen in de app van M&M.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beterbed.
4: Solden bij Zalando.
5: Wat doe ik aan voor die barbecue?
4: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
5: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
4: Ja, die look, dat komt helemaal goed.

0: van Marshmallow en Bestil. Hallo, met welke werkende mens spreken we?
1: Hallo, met Douwe.
0: Douwe toch?
1: Nederland, ja.
0: Douwe, in Nederland?
1: Nederland.
0: Internationaal, ja. Oh my god. Wat ben je daar aan toe in Nederland?
1: Ik werk in de supermarkt, in de Jumbo. Ja, ben jullie ook wel in België? De
0: ja.
1: Jumbo?
0: Ja, zeker. Hebben we zeker. Ja. Is nog wel een leuke winkel zelfs ook.
1: Oh, dat is fijn.
0: Hoe lang moet je daar nog werken?
1: Ik werk nu tot 4 uur.
0: En heel de zomer?
1: Ja, het is een vaste job, dus ja.
0: Ah ja, je hebt geen vakantie?
1: Ook. Ja, die heb ik net gehad.
0: Ah, oké.
1: Ja, ik ben net een week terug in Griekenland geweest. Zeg, dus ik ben gewoon weer volle bak.
0: Maar Douwe, jij bent een Nederlander daar aan het werken in de Jumbo. Hoe in godsnaam kom jij bij ons terecht?
1: Ik heb jullie stiekem aanstaan. Oh, ik werk bij de kassaafdeling, dus ik heb bij mijn kassa stiekem mijn telefoon. Dat mag eigenlijk ook al niet. En ik stiekem op M&M aanstaan.
0: Mo!
1: Als mijn baas dit hoort, ik zit nu ook stiekem in een kantoortje waar de grote kluis staat met het geld.
2: Ah ja, oh, pas op, niet te veel details geven, Douwe, niet te veel details. Ah ja, dus je luistert stiekem naar ons en in de winkel zelf staat daar dan ook geen muziek op?
1: Ja, dat is een bandje, dus elke keer.
0: Maar
1: elke keer dezelfde nummers.
0: Hebben ze geen leuke radio in Nederland dan, nee, dat je naar ons moet luisteren? Dat vind ik wel leuk om te horen.
1: Belgische radio is leuker.
0: Vooral
1: M&M, hè?
2: Ja, zeker, zeker.
0: Heel goed, Douwe.
2: Zeg maar, Douwe, fix dat eens met je baas, dat hij daar gewoon M&M opzet. Dat is gratis, hè? Dat is prima, hè?
1: Ik kan het vragen, hè? Want ik ga volgende over 3 weken gaan verbouwen. Dus ik kan vragen of we een andere radiosysteem mogen.
2: Je moet daar niet per se een heel nieuw radiosysteem in gebouwen steken, maar dat kan, hè? En wij laten ook mensen de muziek bepalen, Douwe. Dus mogen wij nog iets draaien voor jou en voor heel Nederland?
1: Ja, Noordkaap. Ik hou van u.
0: Oh,
1: dan
0: Belgisch.
1: Inhaken hier en dan...
2: Ja, lekker inhaken. Ja.
0: Ben je superfan van België of zo, Douwe?
1: Ook. Ja, één keer per jaar ga ik sowieso naar België met een vriend.
0: Oh.
1: Dus dan... Leuk. Naar Antwerpen doen we altijd een weekendje.
2: Oh.
1: Oostende.
2: Supporter je nu ook voor ons? Nu dat wij nog wel door zijn met WK en jullie
1: ja,
2: niet.
1: Ja, nu wel, hè. Ja.
2: Ja. Perfect. Douwe, ja. je hebt dit interview perfect afgerond.
0: Ja, dat is eigenlijk
2: 10 op 10.
0: De beste Belgische reclamespot dat we konden hebben voor ons land. Dankjewel, Douwe. blijf nog even
1: te wegen, hè?
0: Blijf nog even stiekem daar luisteren. Deze is voor jou. En binnenkort luid in de winkel, hè?
1: Ja, ik ga weer door met de kassa.
0: Oké.
2: Is goed. Succes, hè?
1: Ja.
0: Yo.
1: Salut.
0: Yo.
2: Salut.
0: Salut. Doeg.

0: allemaal een beetje nood aan meer liefde. Leef me. Ik hou van u, van Noordkaap, speciaal ook wel voor Douwe.
1: Er staat 30 minuten file op de E17 richting Kortrijk tussen Deinze en Kruisem door een ongeval op de linkerrijstrook. En op de Boomse Steenweg richting Boom is ter hoogte van Wilrijk de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval.
0: Heb jij zin om te zingen?
1: Zeker, altijd.
0: Je moet nog zingen, hè.
1: Ja, zometeen.

0: dan.
1: Ja, wie misschien binnenkort ook zal genomineerd zijn.
2: Ja, ja.
3: Robin en Julie's ochtendshow.
1: Dat is hier Robin Keijer, hier aanwezig in de studio, want jij bent ook een zanger.
2: Ja, dat klopt.
1: Zou je dat willen?
2: Dat is de artist life, hè? Ja, zeg maar.
1: Het is ook zo goed dat jij meteen een andere persoon wordt. Mm-hmm.
2: Ja.
1: Ja. Zou je jezelf omschrijven als een artiest?
2: Songwriter? Misschien wel... Ja, nee. Ik heb gewoon eigenlijk... Ja, eigenlijk is dit allemaal functioneel, hè. Ik maak strandballades om strandballen weg te geven. Ja, dat is eigenlijk toch wat het is. Het is niet dat dat hiermee... Alleen dat dit van heel diep of zo komt, deze songwriter-carrière.
1: Wat? Pas op.
2: Ja, ik doe pas het wel op. Graag. Pas op, geniet ervan. Hè.
1: Ja, nee, maar ik wil zeggen, de liedjes tegenwoordig. Ik ga nu even zeggen wat Miguel Wils ook altijd zegt.
2: Ja.
1: Soms gaat het, moet het ook niet diep gaan. Hè.
2: Nee, dat is zo.
1: Je kunt ook over een nooduitgang zingen.
2: Pas op,
1: zo,
2: ik wil wel... Oef.
1: Nee, er zijn verschillende mensen die dat doen. Eén iemand, niet dat... één iemand.
2: Ah, dat is juist. Dat is juist.
1: Dus ik heb niemand geviseerd.
2: Slim. Ik wil wel zeggen, mijn strandballades, ik leg daar wel iets in. Van mezelf ook. Ik probeer de liedjes die vaak heel vrolijk zijn, heel feestelijk, heel zomers, een beetje kleiner te maken, een beetje intiemer. Soms ook te vertalen. En dat allemaal om jou een strandbal te geven, lieve luisteraar.
1: Dat is tof.
2: Met onze hoofden erop.
1: Ja, gewoon raden welk liedje Robin vertaald heeft in deze strandbal.

0: Dat was een cover, maar van welk lied? Nu doorsturen in de app van M&M.
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissen.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Robin en Julie's ochtendshow.
1: Ik was daarnet toch wel even ontroerd. Het was echt heel mooi, die strandballade van Robin.
2: R-O-B-I-N.
1: Nee, Robbie pas beter.
2: Nee, dat is niet waar. Robin Keijaert.
1: Klonk zo.

0: Maar van welk lied was deze een briljante herwerking? Goedemorgen, dag Zoe.
1: Goedemorgen.
0: Hey, alles goed?
1: Ja, maar jullie?
2: Zeker.
3: Toppie.
0: Robbie, ja. Goed, Zoe. Is het Zoe of Zoe?
1: Zoe.
0: Zoe.
1: Ja.
0: Welk liedje heb je herkend?
1: Ik denk dat het is En Dans van Clouseau.
0: Waarom?
2: Goeie vraag.
1: Ja, omdat ik de tekst herkende en tuintje. Ik ben wel fan van Clouseau.
2: Fan van Clouseau.
0: Of toch wel nog fan van Clouseau.
2: Was je ook, vrijblijvend, fan van de herwerkte strandballadenversie?
1: Ja, vond ik wel goed.
2: Ah, oké. Okay.
0: Wat vind jij, Zoe, van mensen die vragen naar complimenten? Eerlijk nemen?
1: Ja, meestal reageer ik daar een beetje sarcastisch op.
0: Dat heb je nu niet gedaan in dit geval, omdat je misschien nog iets moet winnen.
2: Waarvoor dank, want inderdaad, Zoe, jij wint de strandbal. Bij ons hoofd op. Zeg,
1: merci.
2: Ja, met plezier. Ah, Zoe, waar zou je die strandbal gebruiken? Kan je die ergens gebruiken?
1: Ja, thuis in de zomer, maar ik ga ook nog op reis met mijn vriendinnen.
2: Leuk.
1: En ja, het gaat wel van pas komen.
2: Zeker. Waar gaan jullie heen met de vriendinnen?
1: We gaan naar Ibiza gaan.
0: Ela.
2: Ibiza.
0: Ela.
2: Wow, en dan met die exclusieve strandbal, dat wordt fantastisch.
1: Ja, ja, ja.
2: Is exclusief. En wat ga je...
0: Exclusief?
2: Wat?
0: Exclusief.
2: Exclusief.
0: Ah. Pardon?
2: Is exclusief.
0: Ah.
2: Ja, ja. Zoe, Ibiza, wat voor reis wordt het? Wordt het rustig Ibiza of wordt het party Ibiza?
1: Ik denk een beetje een combinatie van beide.
2: Okie dokie.
1: Het is al niet meer de eerste keer dat we gaan. Oh. Dan,
2: het gaat plezant worden.
1: Het is altijd een beetje een combinatie.
2: Ja, ja, ja, ja. Oké.
0: Okay. Combineren in het leven is altijd goed. Heel goed. Onze hoofden staan op de strandbal. Misschien nog één finale vraag. Op welk hoofd ga je het hardste kloppen, Zoe? Dat van mij of van Robin?
1: Dat van Robin natuurlijk.
2: Super.
0: Klopt. We love you. The official sound of summer. M&M. En omdat jij wel fan bent van Clouseau, ook nog deze. Speciaal voor jou, Zoe.
1: Merci.
0: Groetjes in Ibiza. Salut. Met drieën door natuurlijk, hè.
2: Ja, vlucht halen. Adios.
0: Adios. Ga je morgen eentje vertalen in het Spaans anders?
2: No. Kijk, morgen is voor een ouder lied gegaan. Een classic. Misschien iets gelinkt aan de orde van de dag of zo.

0: sowieso. Een dans. Nu wel benieuwd naar welke prachtige ballade jij morgen gaat brengen, Robin Keijaert.
1: Het gaat te maken hebben met de orde van de dag, het onderwerp van morgen.
0: Het onderwerp van morgen?
1: Ah ja, hey Fonsi. Wat er morgen gaat leven, wat morgen mensen mee bezig gaan zijn, daarover gaat het gaan.

0: ben er hoor.
1: Jij ook?
2: Ja, ik ben er ook.
3: Robin en Julie's ochtendshow.
2: Je hebt de voorbije week al wel wat nieuwtjes gedeeld over de trouw van Taylor Swift.
1: Ja.
2: Over wie daar allemaal was van speciale gasten en zo. Maar de nieuwsmolen blijft draaien. Ik begin het zelfs om mijn sociale media tegen te komen. Omdat het over een tombola ging. En als er nu één ding is dat ik fantastisch vind, dan is het een tombola. Blijkbaar was er dus op de trouw van Taylor Swift en Travis Kelce. Mm-hmm. Een tombola. Wat een fantastisch leuk ding om te doen.
1: Ja, en zo niet showbiz eigenlijk om te doen.
2: Ja, dat klinkt inderdaad een beetje. Maar het zou waarschijnlijk wel heel blitz en glamoury en zo.
1: Blitz?
2: Ja, blitz.
1: Dat is zo'n woord dat ik niet meer gehoord heb sinds 2001.
2: Zoals het woord. Tombola. Dus die heeft een tombola gedaan en mensen konden daar prijzen winnen. Maar ja, als je denkt aan tombola prijzen, denk je aan 400 gram gekapt. Of,
1: een croque-monsieur-machine.
2: Een croque-monsieur-machine. Ja, maar bij Tay-Tay gaat het over een chacos van $6,700.
1: Sorry?
2: Hallo, dat kon je dus gewoon winnen. Dat gaat over een Chanel 25 small handbag. Met genervst kalfsleer. Oei, vies als je het zo zegt. Ja, ter waarde van dus $6,700, omgerekend €5,800.
1: Maar nee.
2: Een van haar gasten heeft dat gewonnen en die heeft daar een foto van gedeeld op de gram. En zo is dat dan weer gelekt tot bij mij en andere mensen die dat gezien hebben. Was nog een andere prijs in de tombola. Ja, maar hou je even vast, want het wordt dus alleen maar beter. Ja. Kon niet alleen chacossen winnen, maar ze hebben dus ook een auto weggegeven.
1: Oh, allee, jawel. Dat is wel decadent allemaal.
2: Ja, een Chevrolet Chevelle uit 1970. Maar ja, ze zeggen dan zelf... Allee, dat is nog een rumor. Dat is nog niet bevestigd, maar ja.
1: Rumor. Ja, een gerucht feitelijk.
2: Het ding is, die auto zou een speciale betekenis hebben voor Tay-Tay en Travis. Want in dat merk zijn ze...
1: Hebben ze een kindje gemaakt? Nee,
2: zijn ze... Ja, misschien dat ze daarin... Dat weet ik niet. Maar ze zijn wel eens weggereden na een wedstrijd van de Chiefs. Dus zo'n rugbyteam in Amerika. Dus ze waren samen gaan kijken naar die wedstrijd. Ja. En dan daarna zijn ze in zo'n Chevrolet Chevelle 70 weggereden met hun tweetjes.
1: Dat is de betekenis.
2: Ja, dus ze hebben daar eens ingezeten. Dus dat is juist...
1: Dat is de betekenis.
2: Super speciaal voor hun, hè.
1: Maar...
2: En daarom dachten ze, kom, we geven dat weg op onze trouw.
1: Maar...
2: Zot, hè. Zot.
1: Ja, maar dan kan alles een Kijk, Ire, die drinkbus. Ik heb dat hier nu vastgepakt. Dat heeft keiveel betekenis.
2: Ja, zo snel
1: Kijk,
2: gaat dat.
1: Kijk, Ire, die tas. Ik heb dat hier nu inderdaad even... Ja. Ah, mijn been is er tegen geweest.
2: Ik weet wel niet wat de betekenis is van de handbag. Maar ze hebben het toch maar mooi weggegeven.
1: Ze al eens gedragen op haar schouder, wie weet.
2: Ja, of er tegengelopen in de winkel.
1: Oh, stel u voor.
2: Per ongeluk.
1: Taylor Swift. Oh, sorry, dat was wel echt allemaal zot.
2: Crazy.
1: Allee, benieuwd wat er nog allemaal gaat lekken.
2: Ik volg het op de voet.
1: Dankjewel daarvoor, Robin Keijaerts. Dit was het Showbiz Journaal. Het is ondertussen bijna 10 uur en je kan nu genieten van een nieuw liedje van Taylor Swift.
2: Boop.
1: Straks. Uw love story.

0: Dit vind je een goed liedje?
1: Ja, leuk. Brahim is ook grote fan.
0: Ja, Brahim is ook gewoon groot. Als je hem graag wil horen, hij is er.
2: Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solden bij Zalando.
3: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
4: Dit is het verhaal van Limburg.
5: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
4: Van mijn familie.
6: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
4: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
7: Ontdek de Tomorrowland Academy. Met gloednieuwe cursussen voor DJ's en producers. Van beginner tot pro. Leer de beste tips en technieken van topartiesten. Krijg feedback van experten en verbeter jouw skills. Zet je eerste stappen richting de grootste stages ter wereld. Ga naar academy.tomorrowland.com en start vandaag nog.
8: Een heel goedemorgen, het is 10 uur.
9: 14 uur.
8: Dit is Milina Verbeek.
10: De staking bij brouwerij AB InBev is voorbij. Bij brouwerij AB InBev hebben de vakbonden en de directie een akkoord bereikt na 6 dagen overleg. Het personeel van verschillende verdeelcentra was al sinds eind vorige week aan het staken uit protest tegen de toegenomen werkdruk. Maar nu is er dus een akkoord, zegt de Christelijke Vakbond.
11: Daar komen een aantal mensen bij, vast in dienst. Er worden een aantal vervangingen gedaan. Er is een hitteplan afgeklopt dat aanvaardbaar is en dat dan geëvalueerd kan worden op het einde van het jaar. En het ontslag dat gevallen is vorige week, die man wordt ook uitgenodigd om te kijken naar een andere functie.
10: Het personeel krijgt nu meer uitleg van de vakbond en zou daarna weer aan het werk gaan. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen, ondanks het staakt het vuren. De VS viel Iran aan omdat Iran enkele schepen in de straat van Hormuz zou hebben aangevallen. En daarop heeft Iran dan Amerikaanse doelen aangevallen in Bahrein en Kuwait. Het staakt het vuren is nog niet voorbij, zegt Midden-Oosten-kenner Inge Franke. Maar de aanvallen zullen wel invloed hebben op de verdere vredesonderhandelingen.
12: Het echte werk moet nog altijd beginnen. Echte onderhandelingen, een echt duurzaam akkoord, ja, daar sta je nog maar op stap 1 of zelfs stap 0. Dus het was te verwachten dat er nog heel wat wederzijdse aanvallen zouden zijn, maar we verwachten eigenlijk toch wel dat het allemaal een beetje met de handrem op is en dat het vooral de bedoeling is om heel veel druk te zetten.
10: Het conflict zal ook besproken worden op de NAVO-top in Turkije, waar ook de Amerikaanse president Trump aanwezig is. In Houston, in de Amerikaanse stad Texas, heeft de Amerikaanse immigratiepolitie ICE een Mexicaanse man doodgeschoten. De man zou gevlucht zijn van een controle en volgens Binnenlandse Zaken probeerde hij met zijn auto een ICE-agent aan te rijden. En daarop is er dan geschoten. Binnenlandse Zaken noemt het wettige zelfverdediging van de agenten. Begin dit jaar waren er al 2 gelijkaardige dodelijke incidenten. En op het WK voetbal spreekt Egypte van een vervalste wedstrijd tegen Argentinië in de 8e finales. Het dient een klacht in bij Wereldvoetbalbond FIFA. Tot 10 minuten voor het einde stond Egypte 2-0 voor, maar dan scoorde Argentinië nog 3 keer. En dus werd Egypte uitgeschakeld. Egypte zag een doelpunt afgekeurd worden, maar verschillende fouten van Argentinië werden niet gefloten, zegt Egypte. Naast Argentinië plaatste ook Zwitserland zich voor de kwartfinales na strafschoppen tegen Colombia. Eerst nog bewolkt, straks meer zon en tot 29 graden. Morgen krijgen we veel zon en dan tot 30 graden.
9: M&M.
8: Aha. Of om het in de woorden van Katrien Jacobs te zeggen in de app van M&M. Feestje. Het zou wel zijn. Zometeen met Khalid en eerst...

Diego, Khalid, and Griffin. Zeg. Zeg dat maar zeker van vrienden. Een heel goedemorgen, woensdag 8 juli. We gaan samen knallen vandaag. Of je nu aan het werk bent, aan het chillen bent, rustig aan, welverdiende vakantie. Ik zorg voor de muziek. Ja, dat is zeker dat. De muziek die gaat niet stoppen. Ik heb er extra veel meegebracht voor jou. Zo meteen van Shanna Spyro. Lucas en Steve, Jordan Shaw en Heart First. Dat ook voor je klaar. Maar eerst even losgaan op deze van Rihanna. Don't Stop the Music.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
5: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
6: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
7: 500?
6: Schatke, dat is €25.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
6: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
7: Allee, gracias, Kate.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC. See.

Lucas en Steve met... En Jordan Shaw, Heart First. De M&M-app, het is toch ja, iets magisch, hè. Het is ook leuk, hè. Berichtje van onze vriend Christophe Labeo uit Zwevegem, die toch even via deze weg, de M&M-app, goed gedaan, vriend. Lize, proficiat wil wensen met de 15e huwelijksverjaardag. Hey, proficiat voor jullie tweetjes daar. En de dochter, die wordt ook vandaag nog eens 12 jaar. Dat wordt daar één big party. Hey, maar niet zonder veel muziek. Dit is Harry Styles, American Girls.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: M&M Live.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Massa, zonneschone lounge staat.
3: Mo, hij komt ook van de Weba.
2: In Gent of Deinze?
4: Maar nee, in Tongeren.
5: Nu solden bij Weba.
6: M&M Live.

Damiano David, Born with a Broken Heart. Zometeen feestje met Milk Inc. en Madison. Maar eerst naar Antwerpen. Daar komt er een kwartiertje bij op de 1-10 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. Boomsesteemweg richting Brussel is voorbij Wilrijk. De weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. En door Werken is er zo'n 20 minuten file op de N41 van Dendermonde naar Sint-Niklaas in Hamme.

Smoking, Reggie featuring Linda. Hey, feestje nu zaterdag op het Fantasia Festival, waar je trouwens nog tickets van voor kan winnen. Moet op ons M&M kanaal zijn op VRT Max. En nu even uitblazen, maar toch met scheurende gitaren van de Aerosmith. I don't wanna miss a thing.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Lotto is op zoek naar handen.
2: Wat?
3: Handen? Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
2: Oh, een cabrio.
3: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
2: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
4: C'est bon.
3: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekans handdoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Hey, hallo allemaal. Capnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via capnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.

dan ook. Maximum Babette. En ik kom hoe dan ook vanavond niet aan. Ah, genomineerd. Hoe dan. Ja. VRT Zomerhit maakt dus kans om de VRT Zomerhit te worden. Stemmen via VRT Max en nu lopen.

Madonna en Justin Timberlake. 4 minutes. Ja, geen 4 minutes, wel 3,5 uur in de wagen richting Friesland, zegt Meloni. Hey, veel veilige kilometers, geniet ervan. En Mira is bezig met een grote kuis op deze zonnige woensdag. Succes daar. Oh, deze gaat je ook helpen. Sam Fender en Olivia.

0: Solden bij AS Adventure.
1: Solden bij AS Adventure.
0: AS Adventure.
1: AS. Je vergeet de S van Solden. Het is daar Solden.
0: Ik weet het.
1: Zeg het dan.
0: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
1: Sorry.
0: Dus niks.
1: Allo, jong.
0: Korting tot -70%.
1: Procent.
0: Dat is straf, hè? Ja, het is straf.
2: AS Adventure.
3: Voilà, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
4: Amai, schoon.
3: Ja, ja.
4: En dat paste binnen jullie budget?
3: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
4: Mm, slim.
3: Prachtige keuken, hè?
4: Ja.
5: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
6: Eggo Keukens.
5: Nu solde tot 30% korting.
7: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
10: Hey, goedemorgen. Het is 11 uur. Dit is Melina Verbeek.
11: Het staakt het vuren is voorbij, zegt Trump. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat het staakt het vuren met Iran wat hem betreft voorbij is. Al zegt hij tegelijk ook dat zijn onderhandelaars nog mogen doorwerken. Dat heeft hij allemaal gezegd van op de NAVO-top in Turkije. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar vanochtend opnieuw aangevallen nadat Iran volgens de VS de voorbije dagen enkele schepen had aangevallen in de straat van Hormuz. Midden juni hadden Iran en de VS nochtans een gevechtspauze van 60 dagen afgesproken.
12: I think it's over. I don't want to deal with them anymore, but they're scum. You know what scum is? They're scum, they're sick people. I'll speak to our negotiators, they want to negotiate, they're good people. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them, they're liars.
11: Volgens Trump zijn de Iraniërs dus uitschot en leugenaars. De dodelijke brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kortsluiting toen er gewerkt werd aan een elektriciteitskast. Dat heeft de branddeskundige nu officieel vastgesteld, zegt het parket van Antwerpen.
13: Dankzij de inspanningen van de branddeskundige weten we nu dat de brand ontstaan is tijdens het vasthangen van een nieuwe elektriciteitskast, waarbij dan een koper waterleiding is geraakt die gezorgd heeft voor kortsluiting en extreem hoge temperaturen tot gevolg, waardoor de brand is kunnen ontstaan. Momenteel loopt er een gerechtelijk onderzoek. Die feiten worden gekwalificeerd als onopzettelijke brandstichting en onopzettelijke doding. Dat onderzoek is nog volop lopende.
11: Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. Hun familie en bewoners van het getroffen gebouw kregen gisteravond meer informatie over het onderzoek. Bij de bosbranden in Frankrijk is een brandweerman omgekomen. De vrijwilliger van 22 was aan het blussen bij een brand in een bos in het departement Savoie. Hij werd meegesleurd door een steenlawine op een steile helling. En in Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 7 mensen gedood bij Russische raketaanvallen. Op verschillende plaatsen in het land zijn mensen ook gewond geraakt. Oekraïne heeft een tekort aan luchtafweerraketten om ballistische raketten uit Rusland te onderscheppen. In Rusland zou ook iemand gedood zijn bij een Oekraïnse droneaanval. Daar is ook brand uitgebroken in 2 olieraffinaderijen. Straks ontmoet de Oekraïnse president Zelensky de Amerikaanse president Trump op de NAVO-top in Turkije. Eerst nog bewolkt, straks wat meer zon en tot 29 graden dan. Morgen krijgen we veel zon en dan tot 30 graden.
10: Je hoorde het net bij Melina. Zon, zon en nog eens zon. Ik heb nog meer zon voor jou geklaarstaan. Van One Republic, Sunshine. Goedemorgen.

Little Lefty. Boston. Daar is onze vriend Kevin van Hoven uit Kampenhout ook heel blij mee. Heerlijk om zo te werken. Hey vrienden, en we gaan echt overal naartoe. Van de country naar de dance, house, trance, pop, maar ook hip-hop. Dit is Dr. Dre en Snoop.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: De genomineerden, die zijn er al.
3: Nu nog de zomerhit.
2: Wie wint VRT Zomerhit?
3: Dat bepaal jij.
2: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
3: Het is pas echt zomer met...
4: Solden bij Zalando.
5: Wat doe ik aan voor die barbecue?
4: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
5: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
4: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
6: Solden
7: bij Zalando. Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
8: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
9: Oh nee, onze buren zijn er ook.
10: Maar vent, wat een chique mobiloom, zeg.
8: Een chique wat?
11: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
8: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tijdsetje.
9: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
11: Ja, charmant. Maar bezien dat maar eens.
9: Maar sa, zonneschone lounge set.
10: Mo, hij komt ook van de Weber.
9: In Gent of Deinze?
11: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
12: Fantasia Festival.
13: Op zaterdag 11 juli in Hammezoge.
12: Met Omdat Het Kan en Average Rob.
13: Andro Medic, Lil Kleine,
12: Poef,
13: André Hazes,
12: Koen,
13: Mark Whittaker en guests. Reggie featuring Linda en vele anderen.
12: Tickets via fantasiafestival.be.
13: Samen.

Tate McRae, zometeen de Magician, Years and Years met Sunlight. Teddy Swims en David Guetta staan ook voor je klaar. Maar ook een van de 20 genomineerden voor de VRT Zomerhit. Ja, het is de nieuwste van Aaron Blommaert en Zoe Liebheim. Tranen van Goud komt eraan. Stemmen kan. M&M. Tel de dagen zonder jou hier. Je VRT Max.

0: Dorso. Ergonomisch slapen.
1: Beste luisteraar, zie jij de bomen al door het energiebos?
2: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
1: Jawel, Anna Green biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
2: Oké.
1: Okay. Bespaar tot 85% op je energiekosten met Anna Green. Surf naar annagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het BeBright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: M&M Live.

En Daddy Swims, Gone, Gone, Gone. En blijf lekker hangen zo meteen voor Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. En als je op de weg zit, Drive Safe op de E40 van Jabbeke naar Duinkerke. Daar is zo'n kwartiertje file tussen Aalbeke en de grens met Frankrijk. Komt de Antwerpse ring een kwartier erbij richting Gent tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. En op de Boomse Steenweg richting Brussel, daar is voorbij Wilrijk de weg gedeeltelijk versperd. Komt door een ongeval.

Hey, merci, stuurt Stefanie in de app van M&M. Het lijkt wel alsof deze net op het juiste moment komt. Want wij zijn op weg naar het zuiden van Frankrijk. Vrienden, drive safe. Veel plezier daar op vakantie. Hey, trouwens, ik ben heel benieuwd wat jij aan het uitspoken bent op deze woensdag 8 juli. Aan het werk, aan het chillen, op weg, als passagier dan. Dan mag je iets sturen in de app van M&M. Laat weten, wat ben je aan het doen? Waar ben je? Wat zie je? Laat het zien of laat het weten met een foto in de app van M&M. Hey, ik ben benieuwd.

0: Info en tickets via livenation.be.
1: Samen met M&M.
2: Massa, zonneschone lounge staat.
3: Mo, hij komt ook van de Weba.
2: In Gent of Deinze?
4: Maar nee, in Tongeren.
2: Nu solde bij Weba.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
2: Hoe dat?
5: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh cool!
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
7: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
8: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
7: In Libelle naar...
8: De 5 beste looks van nu.
7: In Feeling of naar...
8: De hotste adresjes in je buurt.
7: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
9: Ik ben toch rustig!
10: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.

McNerk, hard aan het werken, hè? Alex is momenteel in de haven aan het werk daar. Timo is hagen aan het scheren, elke dag van de zomer. En Pascal, ja, die is niks speciaals aan het doen, wel wat huishoudelijke taken. Ah, Brent, succes daar, vriend. Vrachtwagenchauffeur van dienst. En zie ze genieten, Claret. Mannekes toch, in volle zon op het strand aan het zeitje. Geniet ervan. Hey, ik zorg voor de muziek, voor erbij, hè. M&M. Zometeen van Laureen, Euphoria. Maar eerst deze van Pommelien Thijs. Dit is het midden.

blijft de schijf, hè. Zometeen. Kylie Minogue en Bazaar met Begin opnieuw. Maar eerst... genomineerd, een van de 20 genomineerden voor een VRT Zomerhit. Stemmen kan via VRT Max. Bas Serra nu, All Because of You. Morning light is falling on your sweater. Coffee stains remind me of the passing of our time. In the kitchen where I

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
3: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.

0: Een heel goedemiddag, het is 12 uur. 14 uur. Dit is Stijn de Voort.
1: Trump zegt dat het staakt-het-vuren met Iran voorbij is. Als het van de Amerikaanse president afhangt, is de pauze in de gevechten met Iran gedaan. Hij zei dat op de NAVO-top in Turkije. Trump zegt wel dat zijn onderhandelaars mogen blijven praten met Iran. De twee hebben elkaar vanochtend weer aangevallen, ondanks dus dat er in juni een staakt-het-vuren van 60 dagen was afgesproken. De Iraniërs zijn slechte mensen, zei Trump.
2: For me, I think it's over. The bad people. And frankly, I don't want to waste my time with them. Now, I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it.
1: En op die NAVO-top herhaalde Trump nog eens dat hij erg ontgoocheld is dat de andere landen hem niet steunen in de oorlog tegen Iran. Maar de NAVO heeft daar niets te zoeken, zegt ook onze premier De Wever.
3: De NAVO, artikel 5 zegt, word je aangevallen, dan gaan we ons allemaal samen verdedigen. Het artikel zegt niet dat als je zelf beslist eenzijdig om een ander land aan te vallen, dat alle andere partners daaraan moeten meedoen. Dat is niet de geest van de NAVO. Als dat wordt verwacht, dan is dat eigenlijk niet terecht.
1: De staking bij enkele verdeelcentra van brouwerij AB InBev is voorbij. De vakbonden en de directie hebben een akkoord bereikt om de hogere werkdruk aan te pakken. En nog een aantal problemen is opgelost, zegt de Christelijke Vakbond.
4: Daar komen een aantal mensen bij, vast in dienst. Er worden een aantal vervangingen gedaan. Er is een hitteplan afgeklopt dat aanvaardbaar is en dat dan geëvalueerd kan worden op het einde van het jaar. En het ontslag dat gevallen is vorige week. Die man wordt ook uitgenodigd om te kijken naar een andere functie.
1: De dodelijke brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kortsluiting toen er gewerkt werd aan een elektriciteitskast. Dat heeft de branddeskundige nu officieel vastgesteld, zegt het parket van Antwerpen.
5: Dankzij de inspanningen van de branddeskundige weten we nu dat de brand ontstaan is tijdens het vasthangen van een nieuwe elektriciteitskast, waarbij dan een koper waterleiding is geraakt die gezorgd heeft voor kortsluiting en extreem hoge temperaturen tot gevolg, waardoor de brand is kunnen ontstaan. Momenteel loopt er een gerechtelijk onderzoek. Die feiten worden gekwalificeerd als onopzettelijke brandstichting en onopzettelijke doding. Dat onderzoek is nog volop lopende.
1: Bij die brand kwamen 5 mensen om het leven. In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 7 mensen gedood bij Russische raketaanvallen. Op verschillende plaatsen in het land zijn mensen ook gewond geraakt. Oekraïne heeft 2 Russische oliefabrieken bestookt met drones en ook 9 Russische tankers. Bij die aanvallen vielen 1 dode. Straks ontmoet de Oekraïnse president Zelensky ook de Amerikaanse president Trump op die NAVO-top in Turkije. Zon en wolken deze namiddag bij temperaturen tot 30 graden in het centrum en aan zee is het zonnig. Morgen wordt het ook een zonnige dag met stapelwolken, 31 graden dan. En ook vrijdag en het weekend brengt veel zon en warm. M&M.
0: Ja, zo duiken we samen jouw middag in. En wie middag zegt, tijd voor een espressootje. Wat denkt u zometeen van Sabrina? Maar eerst Olivia Dean.
6: Official sound of summer.

Utrecht. Juist op tijd, zo net na de middag, een espressootje. Hey, de M&M-app pakt hier even bij voor dit. M&M. Rate the song. Dat is wel een dingetje. Jij en alleen jij beslist mee of we hier op M&M een song meer of minder laten horen in Rate the song. Letterlijk dan. Punten op 10 mag je geven. En je ongezouten mening is altijd leuk om te lezen in de app van M&M bij het horen van Sola van Henri PFR. Ja, je kent hem, de Brusselse DJ-producer die intussen al een tijdje meegaat. In de 10 scoorde hij nog met Until the End of In the Mood onder andere. Maar nu dus Sola, frisse op tempo, zomertrek, net op tijd. Zeker met deze temperaturen. Ja, voor Henri zelf wordt het ook een drukke zomer. Hè, want hij staat op de mainstage van Tomorrowland volgende week. En op het hoofdpodium van de Lokerse Feesten in augustus. Is goed bezig. Maar hoe vind je deze song? Jouw punten op 10 en je mening laat ze achter in de M&M-app bij het horen van deze. Rate the song.

0: Lola.
1: M&M. Read the song.
0: Ja, dat heb je gedaan. Doe je nog steeds in de app van M&M. Dit is zo vet, zegt Evelien. Zo zomers. Ik ben er helemaal voor. En ik wil hem meer horen. En 8 op 10. Ingrid is nog niet helemaal overtuigd. Gaat voor een 5. En Rosalie moet nog even gewoon worden, denk ik. Dat kan. Ruben, die gaat voor een dikke 10 op 10. De temperaturen in de wagen stijgen hier met de seconde. Nog een dikke 10 voor Henri. Zomerhit, zegt onze Steffen. Rudy is ook helemaal wild. 10 op 10, 11 op 10 zelfs voor mij, zegt Anne-Michel. 5 op 10 dan weer voor Imke. Is niet helemaal mijn smaak, maar Els gooit er weer een 10 op 10 tegen. Net zoals Els Cornet, die ook voor de dikke 10 gaat. Echte summer vibes. En Gerry, Tim en Rudy gooien er ook nog even een 10 op 10 tegen. Ja, ik heb het gezien. Oh, ja, het is straf. Maar we zitten, vrienden, op een dikke 9 op 10. Ja, en dat is goed genoeg uiteraard om door te gaan naar een volgende ronde in Rate the Song. Na 6 uur opnieuw en dat allemaal dankzij jou.
2: Rate the Song.

0: Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
1: Krevel, leef beter.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatke, dat is €25.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
2: Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening.
4: Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Oh ja, gracias Kate.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

0: Pascal en Wolf, Somebody Without You. En voilà, nog een van die 20 genomineerden voor een VRT zomerhit zou kunnen gebeuren voor Meteor en Nooduitgang. Stemmen via VRT Max.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: M&M Live.

0: I just might. Bruno Mars. Zometeen Olivia Rodrigo's Drop Dead, maar eerst naar de weg. Vandaar naar Antwerpen komt er een kwartier bij op de E17 vanaf Zwijndrecht. A12 in Golven, vanaf Aartselaren om de E19 tussen Mechelen-Zuid en Mechelen-Noord. Op de Antwerpse ring 25 minuten extra richting Nederland tussen Linkeroever en Berchem. Ruim drie kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel door een defect voertuig op de rechter rijstrook. In Brussel is er nog hinder door een brand. Dat is in de buurt van de Badoubrug. De Budabrug. De politie geeft de raad aan de Vilvoortse steenweg te vermijden met de wagen en ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. Door de brand stoppen er ook geen treinen in het station Buda.
1: M&M. Brahim.

Ja, nee, nog niet, hè, vrienden. Vooral blijven dansen. Zometeen met Offenbach en Miles Away. En nu Maroon 5, Christina. Aguilera moves like Jagger. Hey, heel goedemiddag. Waar je ook bent, wat je ook doet.

0: goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
1: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet. Adventure is everywhere.
4: Het is solden bij AS Adventure.
5: Solden bij AS Adventure.
4: AF Adventure.
5: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
4: Ik weet het.
5: Zeg het dan.
4: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
5: Sorry.
4: Dus niks.
5: Alla, jong.
4: Korting tot -70%.
5: Procent.
4: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
6: AS Adventure.
7: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting.
8: Ego Keukens.
9: Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.

leuk. Mooi ook. Claudia uit Moorsleden is aan het genieten van de namiddag. Oh ja, tenminste, want ze moet niet werken in de namiddag. Bezig op dit moment met een koude visschotel klaar te maken voor vanavond. Oh, dat gaat smaken. Dat is perfect hè, voor bij dit weer. Goed bezig. Ik zorg voor de muziek voor erbij. Zo meteen van Joel Corey, Lady Gaga en Gracie Abrams nu. Okay.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
3: Ritchie, citroen met framboos.
4: Ritchie, Belgische limonade.
0: Altijd verfrissen.
5: Ritchie. Italië heeft mij verkocht voor kolen.
6: Dit is het verhaal van Limburg.
7: De Vlamingen die wonen nummer in de mijn gaan werken.
6: Van mijn familie.
8: Die werkte in temperaturen tot min 20 graden.
6: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
9: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
10: Goedemiddag, het is 1 uur.
11: 14 uur.
10: Dit is Stijn de Voort.
12: Er komen meer maatregelen tegen online oplichting. Vanaf begin volgend jaar zal je maximaal 5000 euro per dag kunnen overschrijven. Je kan die limiet wel zelf verlagen of verhogen, maar dan moet je 4 uur wachten voor je een nieuwe overschrijving kan doen. Je zal ook zelf kunnen kiezen om kleine bedragen via een instant overschrijving te doen en dan gaat het heel snel, of via een standaardbetaling en dan duurt het wat langer. Het zijn allemaal maatregelen in een nieuw actieplan van de banken samen met de minister van Consumentenbescherming Beenders. De bankenkoepel Fabelfin legt uit waarom deze maatregelen fraude kunnen tegengaan.
13: Verschillende van die maatregelen zijn eigenlijk een soort traag bankieren maatregel, waardoor dat er een extra pauze wordt ingevoerd of een extra vertraging wordt ingevoerd, waardoor er iets meer tijd overgaat alvorens de fraudeur eigenlijk kan gaan handelen en ja, de klant, het slachtoffer, ook wat meer tijd krijgt om te reflecteren en eventueel toch wel te zien dat het hier gaat om fraude.
12: De jongerenorganisatie Kazoo verbiedt vanaf deze zomer smartphones op kamp voor jongeren jonger dan 13 jaar. Ze willen dat kinderen zich focussen op het plezier en op de groep en niet op hun gsm. Volgens Kazoo zoeken kinderen nog te vaak contact met het thuisfront, zegt Florence Slok van Kazoo.
14: Het is eigenlijk vooral wat we zagen dat het een beetje versterkend was qua heimwee. Dat het eigenlijk heimwee wel wat ging versterken bij kinderen. En we willen ze juist stimuleren om de problemen op vakantie met de monitor te bespreken en niet rechtstreeks naar de ouders te sturen.
12: Op de NAVO-top in Turkije heeft de Amerikaanse president Trump nog eens gezegd dat hij zwaar ontgoocheld is dat de andere landen hem niet steunen in de oorlog tegen Iran. Maar de NAVO heeft daar niets te zoeken, zegt ook onze premier De Wever.
15: De NAVO, artikel 5 zegt, word je aangevallen, dan gaan we ons allemaal samen verdedigen. Het artikel zegt niet dat als je zelf beslist, eenzijdig, om een ander land aan te vallen, dat alle andere partners daaraan moeten meedoen. Dat is niet de geest van de NAVO. Als dat wordt verwacht, dan is dat eigenlijk niet terecht.
12: De VS en Iran hebben elkaar vanmorgen opnieuw aangevallen. Nochtans was er een staakt het vuren. Maar Trump zei op de NAVO-top dat die pauze in de gevechten voor hem voorbij is. En in Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 7 mensen gedood bij Russische raketaanvallen. Op verschillende plaatsen in het land zijn mensen ook gewond geraakt. Oekraïne heeft 2 Russische oliefabrieken bestookt met drones en ook 9 Russische tankers. En bij die aanvallen viel 1 dode. Straks ontmoet Oekraïnse president Zelensky ook de Amerikaanse president Trump op die NAVO-top in Turkije. Zon en wolken deze namiddag. Bij temperaturen tot 30 graden in het centrum aan zee is het dan zonnig. Morgen wordt het ook een zonnige dag met stapelwolken, 31 graden dan. En ook vrijdag en het weekend brengt veel zon en wordt het warm.
11: M&M.
10: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Maar eerst even Total Loss gaan met No Broke Boys. Moet lukken zo net na 1. Disco Lines nu.
16: The official sound of summer.

0: Kingdom of Fear. Shahid heeft even een pauze gedaan als jobstudent aan het werk in een restaurant. Shahid, veel succes, vriend. Hey, zometeen zit hem luider voor Turn the Lights Off. Maar eerst...
1: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
0: Manu Chao, mi gustas tú.

0: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
1: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
0: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
2: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
0: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
3: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
0: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.

0: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot -70% op onze expo-keukens.
1: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be.
2: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: M&M Live.

en My Big Mouth. Zometeen gaan we zo doen met Gordo en Reinier Zonneveld. Eerst gaan we naar de weg samen. Daar naar Antwerpen is 3 kwartier file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. Antwerpse ring komt er 40 minuten bij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een kwartiertje extra tussen Sint aan de Linkeroever en Berchem. Op de buitenring rond Brussel ruim een half uur file rijden daar tussen Eigenbrakel en Waterloo door een ongeval. En door een brand in Haren kan wie in de buurt het best, het raam en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen.

0: Ja, goede vooruitzichten daar bij onze Dieter in de app van M&M. Alles aan het voorbereiden voor de barbecue vanavond, zeg. Ja, dat gaat zweten worden, maar wel genieten, vrienden. Succes daar. En voilà, ik zorg voor de muziek om alles te fixen. Burna Boy en Shakira, eerst Louis Capaldi. M&M.
1: Feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: over liefde, relaties en seks.
1: Ik heb totaal geen kinderwens. Nooit gehad.
2: Met onder meer Leen den Dievel en Merel.
3: Nou, en ik heb ook veel orgasmes gefaked in mijn leven. Ja, wie hou ik voor de gek? Ik vind het gewoon zielig voor mezelf. En ik vind het eigenlijk ook niet eerlijk naar je bedpartner toe.
4: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
2: Nu op VRT Max.
5: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.
7: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede

Frey, How to Save a Life. Zometeen Afrojack, Never Forget You. James Arthur staat ook voor je klaar met Impossible. En de nieuwste van Antoon. Onze Nederlandse vriend heeft een nieuwe. De enige, die krijg je zometeen. Vanaf 2 uur staat ze weer voor je klaar. DJ Dorian Awesomes. En Maud is ook mee aan het genieten van al deze geweldige muziek. Merci ervoor in de app van M&M. Zo kan mijn dag beginnen. Maud, maak er een fijne vandaag. Geniet! M&M. This is the official sound.

0: Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Solden bij Zalando.
2: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
5: Solden bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
6: Everywhere. Het is solden bij AS Adventure.
7: Solden bij AS Adventure.
6: AF Adventure.
7: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
6: Ik weet het.
7: Zeg het dan.
6: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
7: Sorry.
6: Dus niks.
7: Alla, jong.
6: Korting tot min 70%.
7: Procent.
6: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
8: AS Adventure. Lotto is op zoek naar handen.
9: Wat?
8: Handen? Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
9: Oh, een cabrio.
8: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
9: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
10: C'est
8: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €8.500.000. Lotto, omdat het kan.
11: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel just?
12: Ah, wat, ik zat eens op zoek.
11: Nee, niet doen. Nee, hé, de secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
12: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
11: Ah, top hè, die Kate.
8: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC, beweegt met je mee.
13: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
14: 30 ideeën voor pastaschotels.
13: In Libelle Lekker naar...
14: De 5 beste beleggingen van het moment.
13: In Trends of naar...
14: Belgische politiek achter de schermen.
13: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
15: Goedemiddag, het is 2:00.
16: 14 uur.
15: Trek van Stanford.
17: Cazoo verbiedt smartphones voor kinderen jonger dan 13 jaar. Vanaf deze zomer mogen kinderen jonger dan 13 hun smartphone niet meer meenemen op vakantie met Cazoo, de jongerenorganisatie van CM. Cazoo wil dat de kinderen zich focussen op het plezier en op de groep, zegt woordvoerster Florence Slok.
18: De reden daarvoor is eigenlijk dat we zagen dat kinderen dat een beetje moeilijk vinden in het contact met de ouders thuis. Dus we willen eigenlijk liever dat ze in het moment zijn, dat ze vriendjes maken op vakantie en anders zochten ze te veel contact met het thuisfront. En we willen juist stimuleren om de problemen op vakantie met de monies te bespreken en niet rechtstreeks naar de ouders te sturen.
17: Jongeren ouder dan 13 mogen wel nog hun smartphone meenemen, maar ook voor hen zijn er regels. Vanaf begin volgend jaar komen er extra maatregelen tegen online oplichting. Zo zal je bijvoorbeeld maximaal €5.000 per dag kunnen overschrijven. Je kan die limiet wel zelf verlagen of verhogen, maar dan moet je 4 uur wachten voor je een nieuwe overschrijving kan doen. Je zal ook zelf kunnen kiezen om kleine bedragen over te schrijven via een instant overschrijving of toch via een standaard overschrijving die dan een beetje langer duurt. Het zijn allemaal maatregelen in een nieuw actieplan van de banken samen met de minister van Consumentenbescherming Beenders. De bankenkoepel Fabelfin legt uit waarom deze maatregelen fraude kunnen tegengaan.
19: Verschillende van die maatregelen zijn eigenlijk een soort traag bankierenmaatregel, waardoor dat er een extra pauze wordt ingevoerd of een extra vertraging wordt ingevoerd, waardoor er iets meer tijd overgaat alvorens de fraudeur eigenlijk kan gaan handelen en ja, de klant, het slachtoffer, ook wat meer tijd krijgt om te reflecteren en eventueel toch wel te zien dat het hier gaat om fraude.
17: Op de NAVO-top in Turkije heeft de Amerikaanse president Trump nog eens gezegd dat hij zwaar ontgoocheld is dat de andere landen hem niet steunen in de oorlog tegen Iran. Maar de NAVO heeft daar niets te zoeken, zegt ook onze premier Bart De Wever.
20: De NAVO, artikel 5 zegt, word je aangevallen, dan gaan we ons allemaal samen verdedigen. Het artikel zegt niet dat als je zelf beslist eenzijdig om een ander land aan te vallen, dat alle andere partners daaraan moeten meedoen. Dat is niet de geest van de NAVO. Als dat wordt verwacht, dan is dat eigenlijk niet terecht.
17: De VS en Iran hebben elkaar vanmorgen opnieuw aangevallen. Nochtans was er een staakt het vuren. Maar Trump zei op de NAVO-top dat die pauze in de gevechten voor hem voorbij is. In de Ronde van Frankrijk starten de renners over enkele minuten aan de vijfde rit. Het is een vlakke etappe van 158 kilometer met de aankomst in Po. De sprinters zoals Tim Merlier en deze Jasper Philipsen maken dus een grote kans.
10: Ja, betekent dat het een belangrijke dag is vandaag, dat ik resultaat kan rijden. En we hebben even op moeten wachten, maar kijk er wel naar uit.
17: Zon en wolken deze namiddag bij temperaturen tot 30 graden in het centrum en aan zee is het zonnig. Morgen wordt het ook een zonnige dag met stapelwolken, 31 graden dan. En ook vrijdag en het weekend brengt veel zon en wordt het warm. M&M.
15: Ze vond vlakbij het stadion waar de Rode Duivels overmorgen spelen, Miley Cyrus, zou ze afkomen. Alleszins wel hier nu.

0: vind dat wel een goede manier van aanpakken, Maud. Gelukkig heb ik M&M op tijd laten opstaan om de tijd te laten lopen, want we staan in de file. Wat is dat ook? Jullie moeten mensen niet overal ergens zijn, behalve op de snelweg. Mag ook thuis blijven, dat is geen enkel probleem. Dat is big hit, sorry papi. Even meegeven dat de politie waarschuwt voor een ladder op de snelweg. Dat is op de A19 van Ieper naar Kortrijk tussen Wervik en Menen. Dus opgelet daar.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super.

0: genomineerden, die zijn er al.
1: Nu nog de zomerhit.
0: Wie wint VRT Zomerhit?
1: Dat bepaal jij.
0: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
1: Het is pas echt zomer met...

0: en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.

toch even zeggen, ik ben hier 24 uur later op M&M met 3 uur meer slaap dan afgelopen nacht en ik voel mij oprecht wel frisser. Ik weet niet of het bij jou ook het geval is. Gisteren was het ook heel snel heel stil s'avonds. Dat veel mensen toch bij hebben geslapen.

al sinds 2025 in je leven en is zo'n nummer dat je best nog eens een keer zou kunnen opzetten na deze keer. Zometeen een lekker lange Justin Timberlake. Met veel liefdesverdriet. Maar eerst, het is 2:30. Politie waarschuwt voor een ongeval op de E314 van Lummen naar Genk, net voor Park Midden-Limburg op de linkerrijstrook. En op de E40 richting kust is er 10 minuten file tussen Wetteren en Merelbeke. De rechterrijstrook is versperd door een defecte vrachtwagen. Naar Antwerpen moet je 20 minuten erbij rekenen op de E313 vanaf Massenhoven. En op de Antwerpse ring is dat een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de A12 van Antwerpen naar Brussel is er een kwartier file tussen Wilrijk en Aartselaar. Dan gaan we naar Brussel, de buitenring, 10 minuten erbij tussen Zaventem en Vilvoorde door een ongeval. En door een brand in Haren bij Brussel is de Boeddha-steenweg afgesloten. Dus in de buurt kan je beste ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen.

0: 2003, Justin Timberlake. Zou het al te vroeg zijn om aan Pukkelpop te denken? We gaan dat doen binnen 2 minuten.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go Yellow!
3: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2 en de KidNetrappers van Hallo Croquet. Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
4: Bij Zalando.
5: Wat doe ik aan voor die barbecue?
4: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
5: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
4: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij
6: Zalando. Een keuken binnen budget en op maat? Bij Eggo Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting. Eggo Keukens.
7: Zin in een onvergetelijke dag aan zee? Kom op 19 juli naar de familiedag Kids at the Pier in Blankenbergen. Geniet van een dag vol muziek en plezier met optredens van de Kidnet Band, DJ Kidnet en K3. Beleef familiedag Kids at the Pier samen met het hele gezin. Meer info op blankenbergen.be/familiedag. Krevel.
8: Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
9: Krevel. Leef beter.
10: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...
11: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
12: Amai, dat is internetjes.
11: Info op telenet.be.
13: M&M.

weet nu al dat hij alles zal geven op Pukkelpop. Vrijdag 21 augustus is hij op de line-up gezegd en heeft hij natuurlijk ook bevestigd. En staat hij er onder andere met Youngblood, die gisteren trouwens nog een heel emotionele video postte van ik heb het soms zo moeilijk, ook om aan de dag te beginnen, om wakker te worden, maar dan zie ik naar jullie en kijk ik in jullie ogen en dan besef ik weer voor wie ik het doe en wie jullie zijn voor mij. Dus dat, is, ja, dat was een heel kwetsbare, mooie video op zijn socials.

Stefanie, sorry. Ik heb iets fout gezegd. Het is waar wat jij zegt. En maar goed ook, want Somber staat niet op vrijdag 21 augustus op Pukkelpop, maar op zondag 23 augustus. Klopt dat dan? Ja, ik heb het nog eens officieel bevestigd gezien op de line-up. Dus no worries, je gaat erbij zijn.

0: Slapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
2: Ritchie, citroen met framboos.
3: Ritchie, Belgische limonade.

0: korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Het is 3:00.
2: 14 uur.
1: Met Stijn de Vart.
3: En we gaan meteen live naar Wimbledon. Want op dat Grand Slam tennistoernooi is onze landgenote Elise Mertens bezig aan haar kwartfinale tegen een Tsjechische speelster. Gilles Meulemans, hoe verloopt die wedstrijd?
4: Wel, niet geweldig voor Elise Mertens. Mertens heeft zo net de eerste set verloren met 6-3. En Linda Noskova is de betere speelster. Slaat beter op, slaat harde ballen en drukt Mertens in het defensief. Pas diep in de eerste set leverde dat ook een break op. Maar die ene break was genoeg voor Noskova om de set binnen te halen. 6-3 op die manier, de tweede set is net begonnen, maar werk aan de winkel dus voor Elise Mertens.
3: Dankjewel, Gilles. Het aantal diefstallen op bouwwerven is de voorbije 10 jaar met bijna 40% gedaald. Vorig jaar kreeg de federale politie meer dan 2000 aangiftes van diefstallen. 10 jaar geleden waren er dat nog zo'n 1300 meer. Heel wat bouwbedrijven hebben maatregelen tegen diefstal genomen, zegt BouwUnie.
5: Heel wat bouwbedrijven zijn effectief geconfronteerd geweest met een werfdiefstal. Dus natuurlijk, eens dat je dat al eens hebt meegemaakt, zal je je daarvoor beschermen of tegen wapenen. Zoals het beter afsluiten met herassekken, toegangssloten installeren. Maar ook het materiaal dat achterblijft, gaat men meer terug naar het atelier en naar de zetel van het bedrijf terugbrengen.
3: BouwUnie vraagt bouwbedrijven om hun werven goed te beveiligen, zeker nu het bouwverlof eraan komt. En vanaf deze zomer mogen kinderen jonger dan 13 hun smartphone niet meer meenemen op vakantie met Kazoo, de jongerenorganisatie van CM. Kazoo wil dat de kinderen zich focussen op het plezier en op de groep en bij problemen de monitoren contacteren en niet hun ouders. Deze kinderen op vakantie in de pannen aan de kust hebben daar wel begrip voor.
6: Het kamp is eigenlijk meer voor spelletjes te spelen, activiteiten te doen en zo. Dat is eigenlijk echt niet nodig.
7: Maar ik vind dat wel jammer, want ik had zo'n Duolingo-reeks. Dat is zo om een nieuwe taal te leren en dan moet je zo elke dag oefenen. En dan nu kan ik niet meer oefenen, dus nu is dat zo weggegaan.
8: Ik hoef mijn gsm niet per se mee te nemen op kamp. Ik wil gewoon plezier hebben en ik vind het ook wel eens goed een week zonder gsm.
3: Jongeren ouder dan 13 mogen wel nog hun smartphone meenemen, maar ook voor hen zijn er regels. Zon en wolken deze namiddag bij temperaturen tot 30 graden in het centrum en aan zee is het zonnig. Morgen wordt het ook een zonnige dag met stapelwolken, 31 graden dan. En ook vrijdag en het weekend brengt veel zon en wordt het warm.
2: M&M.
1: En zelfs meer zon komt van Kygo, van Lost Frequencies en nu van Mark Ember.

zijn nog zekerheden in dit leven. Eén keer in weekend 1 en twee keer zelfs in weekend 2 Last Frequencies op Tomorrowland, op de Great Library en ook op de Mainstage. Dat is een vaste waarde, dat moet gewoon gebeuren. Maakt altijd onze zomer beter. Dus Kiko 6 ook. Nu Lauren Degel. Lauren.

0: is wel een zot moment in het tennis bezig op Wimbledon. Elise Mertens voor de allereerste keer in haar carrière op een kwartfinale. Niet zo'n sterk begin, 6-3. Die eerste set niet gepakt tegen Noskova, maar nu wel aan het terugklimmen. 1-2. Het momentum lijkt te keren, zegt Sporza. Dus we hebben er nog hoop in.
1: Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solden bij Zalando.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
3: Ah, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Hé, hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top, hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
4: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
1: Dit is het verhaal van Limburg.
5: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
1: Van mijn familie.
6: Die werkte in temperaturen tot min 20 graden.
1: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
7: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM. Knaldi.
8: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, 2e aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
9: Ik ben toch rustig!
8: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij...

van Max. Zometeen Tate McRae, Rihanna, maar eerst. De man die volgende week in Brazilië zal optreden. Dat onlangs ook deed in Londen, in Amsterdam, het dichtste bij ons. Maar nu dus helemaal aan die andere kant van de wereld. Brazilië zal blij zijn, want die zijn al uit het WK-voetbal. Eruit gekikt door Noorwegen, dat zaterdag gaat spelen. En misschien wel eens het heel goed gaat doen.

Bij dit lied ruik ik altijd het zweet van skates, als je die net hebt uitgedaan. Want dat lied stond altijd op in de skatehal. Waar wij met school naartoe gingen, ja, toen een mega hit, 2005, Rihanna. Skaten, dat is zo echt iets waar je nog eens tijd voor kan maken in de zomer. Dat wens ik je toe. Of zo'n andere hobby waar je echt iets aan hebt en eindelijk gewoon eens ruimte voor kan maken. Rihanna en nu Tate McRae.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: M&M Live.

Greedy, very greedy. Zeke McRae. Bijna half vier op de E40 richting kust is het ruim een half uur file rijden tussen Erbemeren en Merelbeke. De rechte rijstrook is dicht door een defecte vrachtwagen. De E314 van Lummen naar Genk ruim 20 minuten extra tussen Zolderen en Parken Midden-Limburg. Maar de weg is er wel vrijgemaakt. Dan gaan we naar de Antwerpse ring. Dat is een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. 10 minuten richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. De buitenring rond Brussel. 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Dat komt door een defecte voertuig op de linkerrijstrook. En dan een brand in Haren bij Brussel. Dus als je in de buurt bent, ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie gewoon uitschakelen.

goed, toch even paniek daar op Wimbledon. Omdat Mertens, Elise Mertens vroeg voor verzorging. Maar het blijkt dan toch mee te vallen, hebben ze net als update gegeven op Sporza. Noskova is ijzersterk, dat ook wel. Maar er is nog niks bepaald. Dus we gaan nog gewoon even doorzetten. En hopelijk pakt Elise Mertens dan toch nog de kwartfinale. Ik weet maar nooit dat het ineens anders kan lopen. Oh, net zoals bij Argentinië-Egypte. Waarvan veel geruchten zijn dat er dus vervalsing is geweest bij die wedstrijd op het WK. Of dat zo is, dat gaan we later deze namiddag even bekijken.

0: live. Info en tickets via livenation.be. Samen met M&M.
1: Massa, zonneschone lounge staat.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
0: M&M.

Als wij het hier niet draaien, M&M, dan zet ik het zelf op, hoor. Maxime en Babette, het maakt kans op een grote titel. M&M. BRT Zomerhit 2026 staat bij de genomineerden op 14 Max, waar je op kan stemmen sinds maandag. Dus als je zelf al jezelf betrapt hebt op meezingen, met hoe dan ook, ga hem even hartjes geven. 14 Max.

was zo huge in 2018. Dean Lewis. En Be Alright, maar he needs to step up his game. Want als je kijkt op zijn Instagram, post hij voornamelijk video's dat hij aan het zingen is. Maar ondanks zijn 2 miljoen volgers krijgt dat niet zoveel likes. Dus hij moet gewoon even weer daar zijn.

0: Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
1: Goedemiddag, het is 4 uur.
2: 14 uur.
1: Met Stijn de Vort.
3: Nog nooit zijn zoveel mensen overleden door de hitte. De hittegolf van eind vorige maand was de dodelijkste sinds de start van de tellingen in het jaar 2000. Dat blijkt uit de cijfers van Cienzano. In totaal waren er tussen 18 juni en 1 juli in ons land zo'n 1750 overlijdens, meer dan normaal. Vooral Wallonië werd bijzonder zwaar getroffen, zegt deze epidemioloog bij Cienzano.
4: Dat is niet iets wat we gezien hebben in voorgaande hittegolven. De risicofactoren waren iets hoger in Wallonië. Zij hebben iets meer blootstelling gehad aan ozon. De temperatuur was er ook iets hoger. Maar er is wel wat diepgaandere analyse nodig om die regionale verschillen volledig te kunnen toelichten.
3: Het aantal diefstallen op bouwwerven is de voorbije 10 jaar met bijna 40% gedaald. Vorig jaar kreeg de federale politie meer dan 2000 aangiftes van diefstallen. 10 jaar geleden waren er dat nog zo'n 1300 meer. Heel wat bouwbedrijven hebben dan ook maatregelen genomen tegen diefstal, zegt Bouwunie.
5: Natuurlijk, eens dat je dat al eens hebt meegemaakt, zal je je daarvoor beschermen of tegen wapenen. Zoals het beter afsluiten met herassekken, toegangssloten installeren, maar ook het materiaal dat achterblijft. Het gaat men meer terug naar het atelier en naar de zetel van het bedrijf terugbrengen.
3: In het dierenpark Peridaiza zijn 2 exotische schorskevers gevangen. De kevers zijn gevonden in een val in de nieuwe tropische serre van Peridaiza die in februari werd geopend. De kevers kunnen schade aanrichten aan bomen en planten, zegt het Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek.
6: Hoewel dat het een warmteminnende soort is, afkomstig uit tropisch en subtropisch Amerika, blijkt uit de literatuur dat die soort mogelijk in staat is om onze winters te overleven. En stel dat hij zich verspreidt in de vrije natuur, dan kan hij ook inheemse boomsoorten aantasten, zoals eik, es en walnoot bijvoorbeeld.
3: In Frankrijk is een Belgische man van 43 om het leven gekomen aan de Noord-Franse kust. De man had eerst zijn 2 kinderen uit het water gered toen ze in de problemen kwamen in een onbewaakte zone, maar daarna kreeg hij een hartstilstand. De hulpdiensten konden hem reanimeren, maar de man overleed later in het ziekenhuis. Zon en wolken deze namiddag bij temperaturen tot 30 graden in het centrum en aan zee is het zonnig. Morgen wordt het ook een zonnige dag met stapelwolken, 31 graden dan. En ook vrijdag en het weekend brengt veel zon en dan wordt het ook warm.
1: Ja, hopelijk met een goede airco in je auto, maar je moet door wel wat files, Mirjam.
7: Ja, toch vooral op de E40 van Brussel naar de kust. 2 defecte voertuigen, eentje in Merelbeke. Defecte vrachtwagen staat rechts. In Erpenmeren nog een voertuig met pech, dat staat links. Op het stuk tussen Erpenmeren en Merelbeke moet je bijna 3 kwartier extra rekenen. Verder naar Antwerpen op de E19, 20 minuten tussen Mechelen-Zuid en de werken in Mechelen-Noord. Antwerpse ring in beide richtingen 1 kwartier vertragen. En dan voor Brussel op de buitenring 20 minuten file. De golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de E314 van Lummen naar Nederland is bij Heusden-Zolder door een ongeval de middenrijstrook versperd. En verder her en der kleinere vertragingen. M&M.
1: Cinematickets om weg te lopen van de hitte. Je kan er winnen door nu mee te spelen met de volle pot in de app. Stuur dus de volle pot.
8: The official sound of summer.
9: M&M.

even de 30 graden in het vet zetten. De Bausa. McNannick, om 6:06. Het mocht niet zijn. Het is niet gebeurd. Het gaat niet gebeuren. Geen halve finale voor Elise Mertens. Noskova, die was retensterk. Dat was al vanaf het begin zo. Even teruggeklauterd, maar nee. 6-3, 7-5. Het spel is daar gedaan op Wimbledon. Ze heeft nog gewuifd of gewoven. Ik weet nooit wat het juiste woord is. Alleszins haar hand in de lucht gewaaid om haar publiek dag te zeggen. Maar ja, dat moet natuurlijk heel triestig aanvoelen. Zeker omdat het haar eerste kwartfinale was. En dan wil je dat ook gewoon goed doen. Welkom in deze avondshow met regelmatig sportupdates van ook onder andere de Tour en het WK voetbal. Vandaag ook de eerste niet-speeldag. Maar er is het een en ander gebeurd waar we het zeker deze namiddag nog over moeten hebben. Al speel ik graag ook spelletjes. En dat doe ik zo meteen heel graag met jou in de volle pot. 2 cinematickets voor een donkere cinemazaal waar de airco goed wordt opgezet. En jij zelf de film mag kiezen. Als je eens wil proberen, stuur dan nu de volle pot in de app van M&M.

0: Lovely Ariana Grande. Goedenamiddag, Arne Lievens. Hallo.
1: Goedemiddag.
0: Arne, je bent onderweg naar huis van je werk, een drukke werkdag gehad, en je bent nu in volle twijfel over je lopen. Ga je het doen of niet?
1: Het kan wel zijn. Je mag wel een beetje wachten tot de temperatuur een beetje zakt.
0: Ja, het is nu wel echt tegen de 30 graden aan. Ik weet niet, jij bent al in Anzichem of hoeveel graden is daar?
1: Momenteel zeg ik mijn auto 29.
0: Ja, dat is te warm. Dat is echt te warm voor inspanning. Ja. Veel aangenamer in de avond.
1: Ja, sowieso.
0: Het voordeel aan deze hittegolf is precies dat het in de avond sneller afkoelt. Toch beter dan we hebben gehad.
1: Ja, dat is wel warm. Dat is wel handig.
0: Ja, hè. Oké, tot dan dus nog even rustig. En we gaan daarvoor een spelletje spelen, hè, Arne. Ik ga jou, zoals altijd, zo meteen een klok geven van 20 seconden. En in die tijd moet je erin slagen om zoveel mogelijk dingen op te sommen binnen een thema dat ik jou geef. En daarvoor gaan we naar wat er online momenteel heerst. Ik weet niet of je het ergens hebt opgevangen, Arne, maar er is heel wat te doen rond een broek uit de Zara. Dus heel veel mensen hebben die broek gekocht. En heel veel mensen zijn daar ook al mee gevallen. Met zelfs verloren teennagels tot gevolg. Dus het probleem met die broek is, dat zijn extra wijde pijpen, wat het wandelen bemoeilijkt. En online wordt zot. Mensen zitten te spreken over blessures, kniefracturen, gebroken ellebogen, noem maar op. En dan is er ook nog een andere kamp dat zegt, maar eindelijk hebben we zo'n broek, want die is lekker lang voor grote mensen als wij. Dus heel discussie. Jij hebt toevallig de broek al gezien, Arne?
1: Ik heb een artikeltje van zien passeren, maar ik heb het niet echt omgedaan.
0: Nee. Voilà, maar dan weet je het nu wel. Ik heb het voor jou gelezen. Dus daarom, Arne, vanwege die broek, mag je mij de komende 20 seconden allemaal andere kledingstukken opsommen, behalve een broek. De tijd gaat nu in.
1: T-shirt, een trui, een overal, kousen, schoenen, muts, sjaal. Haarband.
0: Jepla! Zijn er! Even ook de winter ingedoken. Niemand hier aan dacht, maar jij wel, Arne. Perfect gespeeld. Je mag binnenkort naar het cinema. Ik ga jou gratis tickets opsturen. Het is voor met twee. Wie ga je zeker meenemen?
1: Ja, dat zal waarschijnlijk mijn vriendin zijn.
0: Oké, ze gaat blij zijn, denk ik. Want dat is toch tegenwoordig allemaal heel duur, hè?
1: Ja, zeker, zeker. Heb je de code dan op zoek?
0: Ja, zeker. Ja, daar werkt dat. Dat is airco dat ze daarop zetten. Volle tjoep. Dus geniet ervan, Arne.
1: Top, dankjewel.

0: Arne nog eens gedacht aan een muts en een sjaal. Dank u wel daarvoor. Toch mooi gewonnen in de volle pot 2 cinematickets. Dat doen we elke dag, altijd zo rond 3:45. Dus morgen nieuwe afspraak, donderdag.
1: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt. Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
2: Adventure is everywhere.
3: Het is solden bij AS Adventure.
4: Solden bij AS Adventure.
3: AS Adventure.
4: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
3: Ik weet het.
4: Zeg het dan.
3: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
4: Sorry.
3: Dus niks.
4: Allah, jong.
3: Korting tot min 70%.
4: Procent.
3: Dat is straf, hè? Ja, het is straf.
2: AS Adventure.

Dit noemen ze dan genieten, zegt Kenta in de app. Zeker met Zurp, Tiesto, Sofia Ntao en Maki. Tour de France volop bezig. Tune even in. Blijkbaar nog 67 kilometer, dat is nog wel wat. Meestal is de aankomst dan wel pas na 5 uur. Met een Fransman op kop die al de hele tijd aan het aanvallen is op zijn eentje. We gaan zien wat het geeft. Tennis is er ook geweest, maar dat is spijtig genoeg afgelopen. En dat hadden we liever anders gewild. In 2 sets heeft Elise Mertens het moeten laten voor wat het is. Die kwartfinale niet doorstoten naar de halve finale op Wimbledon. Ja, Noskova was gewoon veel sterker. Dus ja, het is wel ergens jammer om haar teleurgesteld gezicht te zien. En ook omdat je weet, allez, ze staat nu in die kwartfinale. Maar dat is nu eenmaal ja, het verdict dat er even goed kan zijn. Voetbal is er ook, maar niet vanavond. Wat een aparte dag. Je kan vanavond niet in je zetel gaan zitten of deze nacht opstaan om een match te kijken. Want na 27 dagen non-stop voetbal is vandaag de allereerste rustdag. De volgende match kan je dus kijken vanaf donderdag weer, vanaf morgen om 10 uur. Dan is het de clash Frankrijk-Marokko, waarvan de meesten wel zeggen Frankrijk. Maar ik denk dat er heel veel mensen aan het luisteren zijn die daar anders over denken. En ik geef toch Marokko zeker ook kans. Het zou echt stoer zijn. Vrijdag natuurlijk Spanje-België en dan je weekend. Dan krijgen we die halve finales van Noorwegen. Nee, dat is nog niet de halve finale. Sorry, nu ben ik even in de war. Kwartfinale. Noorwegen-Engeland en dan Argentinië-Zwitserland. Argentinië, dat dan toch is doorgestoten en Egypte naar buiten heeft geleid. Wat eigenlijk heel onverwacht was. En waarvan nu al wordt gezegd, wat zijn ze daar bij de FIFA aan het doen? Dit ruikt naar vervalsing. Dus we gaan zo meteen sneller dan het licht toch nog eens bellen met Gilles, die dat allemaal heeft gevolgd en die ons eens kan uitleggen of dat het WK voetbal, of we daar nu ondertussen een vraagteken bij moeten zetten, want ze hebben ons ook al een beetje gefukt met die rode kaart daar toen van Belgen, het terugtrekken daarvan. Dus ja, we moeten dat even bekijken of we met een andere blik naar het WK voetbal moeten gaan kijken. Alleszins, dat krijg je straks. Ja. Sistruur, trouwens, wat sport betreft, ik ben gisteren na de match van Duivels nog gaan lopen. Profiteren van de friste. Dus dat betekent, Sis, om 4 uur in de ochtend. Dik respect.

dit was Berre in 2023 en dit is Berre in 2026. En het is daarmee dat hij kans maakt om VRT Zomerhit 2026 te worden, officieel. Je vindt hem op VRT Max met een witte t-shirt en een bruine trui. En als je daarop klikt, dan betekent het dat je op hem stemt om daar kans op te maken op die titel. Hij zou het maar wat graag hebben. VRT Max, daar moet je voor hem zijn.

0: soms niks mis mee hoor. Material Lover. Zometeen een boodschap in een nummer waar je veel aan gaat hebben als je in de file staat. We zullen eerst eens overlopen waar zijn Mirjam.
1: Nog te vinden op de E40 naar de kust. Een half uur tussen Erpenmeren en Merelbeke, maar die defecte voertuigen staan aan de kant. Naar Antwerpen op de E19, 20 minuten tussen Mechelen-Zuid en Mechelen-Noord door de werken daar. Antwerpse ring in beide richtingen 20 minuten extra. En dan de buitenring rond Brussel, een kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Maar verder vooral kleinere vertragingen. M&M. Dorian Ausen.

0: Ore gewoon in de zomer. Milk Inc. En Unstoppable. Heerlijk, gefluisterd. Ja. Ik zeg ja. Gaan we nog normaal kunnen kijken naar het WK voetbal en naar onze match bijvoorbeeld nu vrijdag van de Belgen? Daar krijg je zo meteen antwoord op.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando. Grando, Grando. De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter jou aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Wat doe ik aan voor die barbecue?
7: Check bij Zalando. Het zijn een solden met kortingen tot 50%.
6: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
7: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Zalando.

0: Nou, heel de week dat ik zin heb in een mojito. Nog geen één gedronken. Al 2 weken eigenlijk. Wat zou jij bestellen als je uit alles mocht kiezen? Ja, met zo goed veel munt. Het beste dat er is. Hugo en Jamaican om bijna 4:15. Een uur na dit uur ongeveer eindigt deze show. Dat was gisteren niet anders. En ik was toen dus naar huis aan het rijden rond 6:00. En ik was nog geen 5 minuten in mijn auto ongeveer. En voilà, Egypte scoorde als eerste tegen Argentinië. En die match was toen nog maar 15 minuten bezig. Dat was een eerste verrassing, want iedereen dacht natuurlijk dat de voorlopig regerend wereldkampioen Argentinië dat zou doen. En dan was het een zot slot ook, want de 79e minuut bleven ze voorstaan met zelfs 0-2, de Egyptenaren. En dan die zotte switch. Romero, Messi, Fernandes kwamen ineens met 3 goals. En dan sloot de match af met 3-2. Conclusie, Egypte doet niet meer mee. Die liggen eruit. En er wordt nu gezegd, die match die was gewoonweg vervalst. Dat zijn zware woorden. Gilles Mbiebea, hallo.
1: Goedemiddag.
0: Nog maar net terug van weg geweest eigenlijk, want gisteren was je hier ook al in de avondshow. We hebben je nodig deze dagen, Gilles.
1: Ik kan misschien een beetje in de lift van de VRT zitten anders.
0: Dat is heel goed. Ik weet niet of je daar gelukkig van gaat worden, want daar komen heel veel mensen binnen en buiten, maar het is een plan. Gilles, gisteren was je dus ook op VRT, op VRT Canvas, om met Ruben van Gucht naar die bewuste wedstrijd te kijken, Argentinië-Egypte. Nu zijn die geruchten daar, of die verdenkingen van vervalsing, wat heb jij daarop te zeggen?
1: Goh, ik vind dat heel nefast voor het voetbal dat er zo vaak wordt gezocht naar complottheorieën. En of dat nu gaat over vervalsing of corruptie of omkoperij. Ik denk dat zolang dat er geen overduidelijke redenen zijn om dat te denken, zou je daar zo ver mogelijk van blijven. Omdat dat je sport echt infantiliseert en belachelijk maakt eigenlijk. En voor mij, als ik dat zou geloven, zou ik ook gewoon niet meer naar kijken. Want dan geloof ik eigenlijk niet dat er een uitkomst is die dat sportief gewonnen kan worden.
0: Ja, dan is er niks meer aan. Dat is wel zo. Maar ik snap ook wel, heel veel mensen denken ook wel aan Belgen, die rode kaart die teruggetrokken wordt. Er wordt gelachen met Trump. Als hij zegt dat de goal niet bestaat, dan bestaat de goal niet. Dus is het ook niet een beetje in de staart daarvan dat mensen nu denken van, ja, maar het is hier overal dat ze het beginnen wijzigen?
1: Exact. Ja, de FIFA heeft daar ook gewoon zichzelf super hard mee in de voet geschoten. Hè? Met dat van Balogun terug te draaien, hebben ze eigenlijk gezegd van goed, wanneer dat wij daar zin in hebben, dan draaien wij de beslissingen terug.
0: Ja.
1: Dus dat is nu het gevolg, is dat elke ploeg die een beslissing voor of tegen gaat hebben, gaat dan nu zeggen van maar dit was niet correct, dus hier vinden wij dat wij op terug moeten komen. Nu, misschien om op die fase terug te komen, er zijn een paar fases gebeurd in die wedstrijd waarin dat je kunt denken dat de VAR eigenlijk te ver terugkijkt. Bijvoorbeeld Egypte scoort een 2-0 eigenlijk nog voor dat er de echte 2-0 wordt gescoord en die wordt afgekeurd. Ja, omdat zij een fout maken in hoe dat zij de bal winnen. En dan kun je argumenteren dat zij die veel te vroeg terug winnen. Maar ook de doelpuntmaker, Zico, die trekt dan zijn t-shirt uit en die zou geel moeten krijgen, maar die heeft dat geel ook niet gekregen. Dus er zijn beslissingen in beide richtingen gewoon fout genomen. Maar het is dan jammer dat we dan altijd moeten wijzen naar corruptie, terwijl dat we ook gewoon eerlijk mogen zijn en de scheidsrechters ook streng mogen beoordelen en zeggen dat er zijn fouten gemaakt bij de scheidsrechters en bij de VAR.
0: Ja, en ook langs beide kanten. Hè. En dan is het gewoon neerleggen bij het resultaat. Ja, oké. Okay.
1: Ja.
0: Hopelijk niet meer zo van die toestanden. Ook vrijdag met Spanje-België. Ik denk dat we onze portie ook wel echt hebben gehad. Gilles, trouwens, vanavond voor de allereerste keer geen voetbalmatch. Wat ga je met je leven doen?
1: Slapen. Ik ga in mijn bed liggen en is op tijd in mijn nest kruipen, want ik denk dat al heel lang geleden is dat ik niet voor 2:00 s'nachts in mijn bed lag. Dus ik ga dat vooral eens doen.
0: Ja, wel, dat is heel moedig en een heel juiste beslissing. Geniet ervan, Gilles. Merci om ons dat hier even uit te leggen. En vanaf morgen gaan we gewoon opnieuw gewoon neutraal en zonder verdenkingen naar het WK voetbal kijken. Slaap wel voor dankjewel, zo meteen joh. Alweer waarschijnlijk.
1: Dankjewel.
0: Jojo.
2: Volg het WK. Elke dag op VRT Max of in de app van Sporza.

vooruitziend is Laurent in de app van M&M. Zegt een belangrijke vraag. Wat is het leukste en grootste fandorp om vrijdag te gaan kijken naar de Belgen? Wel, ik heb daar maar één antwoord op. Ik zit in Bar Brial in Mortsel. Zomerbar. Keileuk in het gras, met leuke drankjes en met de match. Dus kom sowieso af, want wij hebben een groot scherm.

0: Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh cool!
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Lotto is op zoek naar handen.
5: Wat?
4: Handen? Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
5: Oh, een cabrio.
4: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
5: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
6: Cécile.
4: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
8: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
9: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
8: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
10: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog zijn terug in de jaren 30?
8: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
11: De Tourfavoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
8: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
12: Hey, zin in een nieuwe keuken?
13: Drie nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando.
14: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
15: Het is 5 uur.
16: VRT Nieuws.
15: Krijg je van Stijn de Voort.
17: En we gaan het eerst hebben over de Tour. Want in de Ronde van Frankrijk zijn de renners bijna aan het einde van de vijfde rit. Er werd een massasprint voorspeld en Christophe Van de Goor, komt dat er ook aan?
18: Ja, absoluut hoor, want de hele dag kijken we naar één renner. Baptiste Vestrofair, een Fransman die rijdt voor de Belgische Lottoploeg, die op kop rijdt met een voorsprong van nu nog 1,5 minuut. Dus vele andere renners hadden gewoon geen zin om zelfs vandaag in de vlucht van de dag te gaan. Straks krijgen we ongetwijfeld de massasprint en dan kijken we uit naar Belgische namen als Jasper Philipsen en Tim Merlier, nog 36 kilometer tot in Po.
17: Dankjewel Christophe. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft onze landgenote Elise Mertens zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales. Ze verloor in 2 sets van de Tsjechische Noskova. Het was de eerste keer dat Mertens in de kwartfinale stond op Wimbledon. En zowat 1 miljoen Vlamingen hebben in de nacht van maandag op dinsdag de WK-wedstrijd tussen de Verenigde Staten en België live bekeken op VRT1. En dat om 2 uur 's nachts. Dat is geen record, want tijdens het WK in 2014 keken 2,5 miljoen Vlamingen naar het WK, ook naar een wedstrijd tussen de VS en België. In de VS keken 42 miljoen Amerikanen naar de wedstrijd maandagnacht. De hittegolf van eind vorige maand was de dodelijkste sinds de start van de tellingen in het jaar 2000. Dat blijkt uit cijfers van Cienzano. In totaal waren er tussen 18 juni en 1 juli in ons land zo'n 1750 overlijdens meer dan normaal. En dat waren niet alleen ouderen, maar ook in de groep onder de 65 jaar stierven meer mensen dan normaal, zegt Cienzano.
19: Bij iedere leeftijdsgroep zitten we hoger deze hittegolf dan we zaten bij vorige hittegolven. Dus die lijn trekt zich een beetje door over alle leeftijdsgroepen heen. Het is niet ongebruikelijk om ook wat oversterfte te zien bij jongere leeftijdsgroepen. Het feit dat die ook zo hoog is, is misschien toch wel opmerkelijk ook, ja.
17: In dierenpark Peridaisa zijn 2 exotische schorskevers gevangen. De kevers zijn gevonden in een val in de nieuwe tropische serre van Peridaisa die in februari werd geopend. De kevers kunnen schade aanrichten aan bomen en planten, zegt het Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek.
1: Het gaat om een kleine keversoort van om en bij de 2 mm lang. En dat is een soort die tunnels maakt in het hout van heel wat boomsoorten. En dus in die tunnels kweken de kevertjes eigenlijk schimmels en daarop voeden de kevers zich. En het zijn die schimmels die dan zorgen voor de aantasting van het goud en de sterfte van de boom.
17: Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het 18 graden. Morgen opnieuw zonnig met hier en daar wat wolken, temperaturen tot 31 graden. Vrijdag en het weekend wordt het nog wat warmer.
15: 188 kilometer file, Mirjam.
6: Die vinden we ook vandaag weer op de E19 van Brussel naar Antwerpen tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord een half uur extra. Op de A12 vanaf Aartselaar ook een dik kwartier. Antwerpse ring richting Gent een kwartier file rijden. Naar Nederland is dat 25 minuten. Voor de buitenring rond Brussel een kwartiertje filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Naar Hasselt vertragen op de E313 in Beringen door een ongeval links. Naar Aken op de E40 bij Luik door een ongeval ruim een half uur file rijden. Maar verder vooral kleinere vertragingen. M&M.
15: Dorian Awesome. Moet je iets bepaald gedaan hebben voor je op vakantie vertrekt? Of is dat niet voor iedereen zo? Dat hoor je hier straks.

0: door de film met Head and Heart. Door de 30 graden. Straks met Bon Jovi en Olivia Dean. Maar eerst belangrijk. Want we zijn vandaag nog maar aan het begin van juli, de 8e. Dat is het al de hele dag, ja. Het is een grote kans, denk ik dan, dat je binnenkort nog op vakantie vertrekt. Allee, dat wens ik je vooral van harte toe. Maar dan denk ik dat de post van Dina Tersago misschien wel eens eentje moet zijn die je gezien moet hebben. Deze week heeft ze een foto gepost van zichzelf met haar zoontjes, heel lief ook. En je ziet daar echt haar arm in beeld met een plakkertje op. Waarbij ze ook zegt, wij gaan naar Oostenrijk en hadden hier totaal niet aan gedacht. En dan bleek dus dat de huisarts haar had gezegd, laat je vaccin tegen teken zetten. Want die kunnen soms harder toeslaan dan je denkt. Onder andere Sophie Dumont had daarop gereageerd van, amai, goed, dat wist ik nog niet, nu weet ik het wel, daar kan ik iets mee. Heel veel mensen die nu ook gaan inplannen om dat vaccin te gaan halen, maar de vraag is, moeten we dat nu massaal gaan doen? Of hangt dat er allemaal van af? Steven van den Broeke, jij bent infectioloog verbonden aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde, dus even leuk dat we mochten bellen, hallo.
1: Hallo.
0: Steven, over welk vaccin gaat dat hier eigenlijk, waar Dina voor is gaan horen?
1: Het vaccin waar zij het over heeft is het tekenencefalitis vaccin. En dat is een moeilijk woord, tekenencefalitis, om te zeggen een virus dat een hersenontsteking kan veroorzaken en je krijgt dat door een beet van een teken.
0: Nou, alles wat je niet wilt natuurlijk, betekent dat dan, je wilt het vermijden dat nu iedereen die naar het buitenland gaat dat moet gaan halen?
1: Ja, het is niet iedereen die naar het buitenland gaat. Er zijn bepaalde risicogebieden in Europa. Het is als je in Oost-Europa gaat, Oostenrijk effectief, Slovenië, Scandinavische landen, dan heb je kans om dat virus op te lopen.
0: Oké, raad je ook aan om dan effectief te vaccineren en niet te rekenen op een lange broek die je goed toebindt, want dat is dan meestal de tip die je krijgt. Maar ja, misschien is dit toch wel echt belangrijk.
1: Ja, die lange broek en kousen in de broek, dat is zeker een nuttige tip. Nu, het vaccin hangt ook een beetje van je type reis af. Iemand die op citytrip in Wenen gaat, ja, die hoeft dat niet te doen. Nee. Iemand die in de natuur gaat wandelen, dan raden wij het wel aan.
0: Ja, dan is het belangrijk. Oké, de symptomen zijn denk ik ook niet zo heel leuk. Wat als je effectief een beet krijgt? Wat kan er gebeuren lichamelijk?
1: Wel, de ziekte kan onder verschillende vormen presenteren. Sommige mensen hebben geen enkel symptoom. Een aantal mensen kan een beetje grieperige klachten hebben met koorts, spierpijn, hoofdpijn. Maar als je pech hebt, ongeveer 1 op 3 van de mensen die symptomen heeft, die kan ook neurologische klachten ontwikkelen. Oh, ja. En wat zijn dan neurologische klachten? Bijvoorbeeld heel felle hoofdpijn, verlammingsverschijnselen, je arm, je been dat niet meer goed meewerkt. Overal beginnen beven en zelfs verminderd bewustzijn. En in het ergste geval kan je eraan sterven.
0: Ja, dat is natuurlijk alles wat je niet wil. Dus om dat vaccin, dan, als je dat gaat halen, dan vermijd je zo'n dingen. Is dat iets dat je nu nog kan gaan doen, stel dat je volgende week vertrekt, of is het dan al te laat?
1: Als het volgende week vertrekken is, er zijn versnelde schema's. In principe moet je 2 vaccins op voorhand gekregen hebben. En idealiter zit daar een maand tussen. Mm-hmm. Maar soms geven we het tweede wel ietsje sneller. Een week is heel nipt. Okay. Dat is een beetje te kort. Dus 2 weken ervoor lukt nog een week. Dat gaat heel nipt zijn.
0: Nee, oké. Okay. Dan is het aangeraden om vooral niet te gaan opzoeken waar die teken zitten. En toch voor die lange broek te gaan, denk ik dan. Als het last minute dan toch maar moet. Maar wel belangrijk in die bepaalde regio's. Als je meer info wil, waar kan je dat gaan halen? Want je leest zoveel online, ook heel veel paniek, en dat is nu ook niet de bedoeling.
1: Wel, ik denk dat je zeker bij je huisarts te raden kan gaan. Maar ook op het Instituut voor Tropische Geneeskunde hebben wij een website die Wanda noemt. En daar vind je ook accuraat informatie.
0: Oké, ik neem aan wanda.be en dan geraak je er wel.
1: Ja.
0: Oké, perfect. Ga jij naar een tekenregio deze zomer nog, Steven? Of heb je geen vakantie? Dat kan natuurlijk ook.
1: Ik heb vakantieplannen, maar het is niet naar een regio waar tekenencefalitis voorkomt.
0: Oef, en anders had jij jezelf daar zeker op voorbereid. Dat kan niet anders als infectioloog. Dankjewel, ja, Steven, zeker, voor de info. En nog een heel fijne avond.
1: Ja, voor u ook.
0: Dank u.

0: Er zijn best wel wat vragen over dat vaccin tegen hersencefalitis of tekencefalitis. Dat dan hersenvliesontsteking mogelijk kan veroorzaken. Maar dat is in het ergste geval. Moet je je laten vaccineren of niet? Je kan dit gesprek herbeluisteren altijd op VRT Max. En er is altijd correcte info op wanda.be mocht je nog een andere vraag daarover hebben en binnenkort op vakantie vertrekken.
1: Ontdek de Tomorrowland Academy. Met gloednieuwe cursussen voor DJ's en producers. Van beginner tot pro. Leer de beste tips en technieken van topartiesten. Krijg feedback van experten en verbeter jouw skills. Zet je eerste stappen richting de grootste stages ter wereld. Ga naar academy.tomorrowland.com en start vandaag nog. De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
2: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
3: Amai, schoon.
2: Ja, ja.
3: En dat past binnen jullie budget?
2: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
3: Mm, slim.
2: Prachtige keuken, hè?
3: Ja.
4: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis. Eggo Keukens. Nu solden tot 30% korting.

0: zeg de helft van de week voor iets, precies ook in de tour. Je zou bijna zeggen dat het saai is. Als je al 130 kilometer weet wie de winnaar zal zijn. Er was hoop voor Merlier en Philipsen, maar het is toch die Fransman, Veestrof.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: M&M Live.

0: beste luisteraar, zie jij de bomen nou door het energiebos?
1: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
0: Jawel, Anna Green biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
1: Oké. Okay.
0: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Anna Green. Surf naar annagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
2: Anna Green.
0: Energie-rebellie.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
5: M&M Live.

0: Rumors. Nooit op afgaan in het leven. Dat is een gouden tip. Om 17:30, waar gaat het traag, Mirjam?
1: Onveranderd op de E19 van Brussel naar Antwerpen. Een half uur tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord. Door omrijders onder meer ook rekening houden met traag verkeer op de N1, op de Ring van Mechelen en ook op de N16. A12 van Brussel naar Antwerpen tussen Londerzeel en Willebroek en verder vanaf Aartselaar telkens een kwartier. De andere A12 vanuit Bergen-op-Zoom ook een kwartier vanaf Hoevenen. Antwerpse Ring richting Gent, dat is een kwartier vertragen ook. En naar Nederland bijna een half uur. Naar Gent op de E17 tussen Kalken en Gentbrugge ook een kwartiertje. En dan de buitenring rond Brussel. 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring een half uur tussen Grotbijgaarden en Tervuren. Op de E40 bij Luik door een ongeval ruim een half uur file rijden in beide richtingen. Naar Luik op de E42 ook drie kwartier bij Fleurus. Want daar is de snelweg tijdelijk afgesloten voor het verwijderen van een ladingverlies. En verder vooral kleinere vertragingen.

kilometer en kilometer alleen te rijden in deze rit van de Tour. Pace Trofair. En zit het peloton maar op 10 seconden van je tegen het einde. Oh, dat moet verschrikkelijk zijn om dan op het einde toch nog misschien gepakt te worden. We gaan het straks weten in de Tour de France. De vraag is, zitten we met de titel, de beste titel ooit van een big hit?

0: 20 voor 6. We gaan zelfs nog eens terugdenken aan een zot moment van K3. En waarom? Dat hoor je hier zelfs.
1: Suikerrock.
2: Op 7, 8 en 9 augustus in Tiene.
1: Met Aaron Blommaert, Snelle, Guus Meeuwis, Kate Ryan, Clouseau en Joost.
3: Europa, Europa.
2: Maar ook met The Cooks, Editors en Suzanne en Freek.
1: Tickets en info via suikerrock.be.
2: Samen met het Nieuwsblad en M&M.
4: De genomineerden, die zijn er al.
5: Nu nog de zomerhit.
4: Wie wint VRT Zomerhit?
5: Dat bepaal jij.
4: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
5: Het is pas echt zomer met...
6: VRT Zomerhit.
7: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
8: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Zers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
9: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: Avicii. Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh cool!
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: Criss Cross Amsterdam. M&M.
1: The official sound of summer.
0: Ja, Macarena zat daar ook nog eens tussen. Wat mij doet denken aan de match van Zwitserland-Colombia gisteren, waar Colombia spijt genoeg afscheid heeft moeten nemen tegen alweer een Europees land. Maar goed, daar was het ook in het stadion, de Macarena. En iedereen werd echt zot. Iedereen deed dat mee in zo'n groot stadion. Dat was echt, ja, kippenvel. We gaan in de zomer van terug naar 1999. En ik weet niet of je het nog weet, maar K3 kwam toen officieel in ons leven. Ze deed dat jaar mee met de preselecties van het Eurovisie Songfestival met het nummer Hey Mama. Ja, ja. En ook Harry Potter was vol een bak in ons leven, want drie van de boeken van een hele reeks stond helemaal bovenaan in een New York Times bestseller list. Apple lanceerde ook de iBook, dus eindelijk een laptopvorm van hun mooie computers. En op die iBook zou je zeggen dat mensen daarop naar Tarzan keken en Toy Story, maar toen was dat nog niet zo gebruikelijk, dus vooral op videocassette of in de cinema. En voor mocht je het willen weten, prins Philip toen nog trouwde in de winter met Mathilde. Dan gaan we aan, vooral nu even terug naar de zomer, want er waren twee liedjes totaal hot and happening. Zoals de Mambo No. 5

zie echt nog een beeld en dat vind ik wel cool, want ik was toen 6 jaar. Dat we naar, denk TMF of zo, ergens waar er videoclips werden gezonden, liever keken met mijn papa. En dat was een videoclip met een man in een wit kostuum die de mambo danste. Keiveel trompetten en saxofonen, super vrolijk. En voilà, we keken naar Mambo No. 5. Zo'n hit geworden. Ik zou dat heel graag zo meteen nog eens draaien hier op M&M voor jou. Maar dan moet je wel kiezen. Je kiest voor Mambo No. 5 door het gewoon door te sturen in de app van M&M. Maar we hebben ook nog Ricky Martin. In 1999, maar in de Nili's een boost gekregen. Want voor de mensen die het weten, Shrek 2, hè? Daar zat hij in. Als je deze Living La Vida Loca wil, dan stuur je Living La Vida Loca in de app van M&M. Gaan we voor deze optocht Mambo No. 5. Wat voel je het hardste? Stuur het naar je tijdens Offenbach.

0: We gaan terug naar 1999 met Eline Ekelaert uit Scherpenheuvel-Zichem. Hallo.
1: Hallo.
0: Al weet jij daar geen hol van, want je was toen gewoon nog niet geboren.
1: Klopt.
0: Heb je zo soms wel, zo als je dingen van de 90's ziet, dat je denkt, ah, zo jammer dat ik die periode niet heb meegemaakt?
1: Jawel, jawel. Ay, dat was wel heel goede muziek toen.
0: Ja, dat is wel zo. Ja, dat kan ik alleen maar bevestigen. En ook wel goede kledingstijl. Heel veel van dingen die we nu dragen, crop tops, van die ronde brilletjes en zo, is ook allemaal van de 90's. Dus keileuk. Dat betekent dat we een keuze moeten maken, Eline, tussen Lou Bega of Ricky Martin. Want die zijn allebei van dat laatste jaar van de 90's. Wat wil je het liefste?
1: Liefst Ricky Martin.
0: Ja, dat is altijd sfeer. Ja, dat is altijd warm. Dat gaan we doen. Wat ga jij deze zomer nog doen, Eline? Heb je leuke plannen?
1: Vooral werken.
0: En waar werk je?
1: In het labo van UZ Leuven.
0: Oké, dat is wel een interessante job, denk ik. Allee, zo, je hebt altijd wel iets om over na te denken, denk ik.
1: Ja, vooral veel airco tijdens de zomermaanden.
0: Vooral dat. Oké. En zeker met de hittegolf. Maar heb je niks zo waarmee je gaat afwisselen of heb je geen vakantiedagen staan?
1: Ja, ik ben vorig jaar begonnen met werken, dus mijn vakantiedagen zijn heel
0: beter. Ja, dat is dan het losse daarvan. Maar dan wens ik je superveel succes, Eline. Het zit hem altijd in de kleine momenten. En in nu gewoon even 4 minuten een zalige Ricky Martin. Merci om de keuze te maken. En toch een fijne zomer.
1: Dankjewel.
0: Joejoe, tot de volgende. Oh ja, ook met trompetten. Altijd goed dan.

0: klassement toe, want ook Vingegaard zat bij een val. En dat gaat iets geven in het klassement. Philipsen, waar ook veel hoop op was, is vijfde binnengekomen trouwens. Black Eyed Peas, veel plezier met Alexandra zo meteen.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet. Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros. Dus ja, het is simpel, hè. Pak Ketnet mee op vakantie.
5: Natuurlijk.
4: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
6: VRT Max. Maak elk moment de max.
7: Solde bij Zalando.
8: Het zijn solde bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
7: Solde bij Zalando.
9: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst. 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
10: Krevel.
11: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
10: Krevel. Leef beter.
12: Hey, zin in een nieuwe keuken?
13: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
14: Grando.
15: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
0: Het is 6:00. Goedenavond.
16: VRT Nieuws.
0: Stijn de Vart.
17: De vijfde rit in de Tour is afgelopen. En de Nederlander Olaf Kooi heeft die rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Christophe van de Goor, hoe is die rit dan verlopen?
18: Wel, het peloton nam een spreekwoordelijke en verdiende snipperdag op weg naar Po. Hè. De Franse lottorenner Baptiste Vestrofair was de enige renner die zich geroepen voelde om voorop te gaan fietsen. Maar dan in een hectische voorbereiding van de sprint liep het niet helemaal gesmeerd voor Merlier en Philipsen, onze landgenoten. De Nederlander Olaf Kooi, heel het voorjaar geplaagd door een hardnekkig virus. En pas kort voor de ronde zeker van zijn selectie. Wel, hij, Olaf Kooi, dus won met sprekend gemak. Zijn eerste ritoverwinning ooit in de Tour. En morgen trekt het peloton over bekende cols in de Pyreneeën als de Aspa en de Tourmalet.
17: Dankjewel, Christophe. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft onze landgenote Elise Mertens zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales. Ze verloor in 2 sets van de Tsjechische Noskova. Het was de eerste keer dat Mertens in de kwartfinale stond op Wimbledon. En zowat 1 miljoen Vlamingen hebben in de nacht van maandag op dinsdag de WK-wedstrijd tussen de Verenigde Staten en België live bekeken op VRT1. En dat om 2:00 s'nachts. In de VS keken 42 miljoen Amerikanen naar de wedstrijd. Nog nooit keken zoveel mensen daar naar een voetbalmatch. De hittegolf van eind vorige maand was in ons land de dodelijkste sinds de start van de tellingen in het jaar 2000. In totaal waren er tussen 18 juni en 1 juli zo'n 1750 overlijdens meer dan normaal. Dat heeft Cienciano berekend.
19: Bij iedere leeftijdsgroep zitten we hoger deze hittegolf dan we zaten bij vorige hittegolven. Dus die lijn trekt zich een beetje door over alle leeftijdsgroepen heen. Het is niet ongebruikelijk om ook wat oversterfte te zien bij jongere leeftijdsgroepen. Het feit dat die ook zo hoog is, is misschien toch wel opmerkelijk ook, ja.
17: In Duitsland zijn bij een incident op een middelbare school in de buurt van München 2 meisjes zwaar gewond geraakt. Ze zijn niet in levensgevaar. De dader van 16 is opgepakt, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk wat hij als wapen gebruikte, mogelijk een mes. Het is ook niet duidelijk wat zijn motief was. En aan de kust in het noorden van Frankrijk is een Belgische man van 43 om het leven gekomen. De man had eerst zijn 2 kinderen uit het water gered toen ze in de problemen kwamen in een onbewaakte zone. Maar daarna kreeg hij een hartstilstand. De hulpdiensten konden hem reanimeren, maar de man overleed later in het ziekenhuis. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het 18 graden. Morgen opnieuw zonnig met hier en daar wat wolken, temperaturen tot 31 graden. Vrijdag en in het weekend wordt het dan nog wat warmer.
5: Dag Mirjam, waar staan de files vanavond?
14: Nog altijd naar Antwerpen op die E19 tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord. Een half uur extra. Op de A12 naar Antwerpen telkens 10 minuten tussen Londerzeel en Willebroek en vanaf Aartselaar. Antwerpse ring richting Nederland nog een kwartiertje tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. Voor de binnenring rond Brussel een dik half uur tussen Strombeek en Vilvoorde door Werken. Op de buitenring 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En verder nog kleine vertragingen. M&M.
5: Geen M&M-playlist zonder jouw mening. En die mag je straks weer vol overtuiging geven. Na Katy Perry, eerst nog Juste, Turn the Lights Out.

0: voel stijfheid in mijn benen als ik deze hoor. Van de urenlange zomerse autoritten in 2011. Ouders vooraan, ik achteraan en deze Katy Perry op repeat in de oren. The one that got away.
1: M&M.
2: Rate the song.
0: En een nieuwe zomer, dat betekent ook een nieuwe lading aan zomerse bangers die je overal gaat horen. In de supermarkt, op festivals, in de boxen van je vrienden terwijl jullie chillen in de tuin. Henri PFR heeft ook een nummer gemaakt dat perfect in die zomerplaylist zou passen. De Hoes is trouwens precies een vakantiefoto van Henri PFR die daar ergens staat tegen een crème-wit gebouw. Precies Griekenland of een of andere zwoele, exotische locatie. Ik weet niet waar het is, maar het ziet er wondermooi uit met een diepe blauwe hemel en ik krijg er spontaan goesting van om op het vliegtuig te springen als ik die Hoes zie. Maar bon, even van de Hoes terug naar de muziek. Wat vind jij ervan? Jij mag hier elke dag mee beslissen over de M&M-playlist, dus laat vooral weten hoeveel punten op 10 jij Sola van Henri PFR wilt geven en waarom in de app van M&M.
2: Rate the song!

0: een banger. Dit is de eerste keer dat ik dit nummer in zijn geheel heb gehoord. En I love it. Maar jouw mening is hier even belangrijker dan mijn mening. Dus ik ga even kijken wat Tim de Bie uit Antwerpen ervan vindt. Stuurt 10 op 10 soundtrack voor de zomer. Dan is er ook Gerry uit Haag. Die stuurt: sommige dingen verdienen geen lange uitleg. Gewoon echt pure klasse karakter en een vluchtje magie. Een welverdiende 10 op 10. Wauw, wat een recensie. Ook Ruben uit Aartselaar laat weten: zeker en vast 10 op 10. Hola, hola, ik voel mij aan de Costa del Sol. Snap ik volledig. Debbie uit Deerlijk stuurt: zalig liedje, I love it. Stefanie uit Avelgem stuurt: mooie luchtige song, 8 op 10. Wauw, jullie schrijven zo'n mooie recensies vandaag. Rosa is wel geen fan uit Eeklo, die stuurt een 0 op 10. Maar Els Peter uit Antwerpen brengt dat weer helemaal in balans met een 10 op 10. Perfecte summer vibes. Ik zie hier nog veel tienen, hier een 9,5 van Thomas voorbij komen. Maar je voelt wel al de vibe waar we naartoe gaan. Ik ga een gemiddelde nemen en als dat gemiddelde hoger is dan een 5 op 10, dan hoor je Sola van Henri PFR morgenochtend opnieuw op M&M. En het verdict is toch wel een 9,5 op 10. Dat is een zeer hoge score, maar je hebt ook zeer hoge scores ingestuurd. Dus dan is het gemiddelde ook zeer hoog. Morgenochtend opnieuw dus Sola Sola.
1: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik.

0: Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: 3 nieuwe winkels, dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando.
3: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
4: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
3: In Libelle naar...
4: De 5 beste looks van nu.
3: In Feeling of naar...
4: De hotste adresjes in je buurt.
3: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
5: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting... en alle hotel- en tweede kans handdoeken... 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Go Yellow!
7: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Amai, dat

Je hebt artiesten die zich vergissen en de verkeerde stad roepen als ze ergens optreden. En dan heb je ook artiesten die de lokale cultuur volledig omarmen, zoals Bruno Mars. Die stond de afgelopen dagen in Amsterdam en elke dag had hij een ander attribuut mee als eerbetoon voor de Nederlanders. Eén dag fietste hij bijvoorbeeld het podium op met tulpen in zijn fietsmand. De andere dag had hij een oranje sjaal aan. En gisteren ging hij het podium op met de sterrennacht van de Nederlandse Van Gogh. Dat beroemd schilderij met al die sterren en die nachtelijke hemel met die krullende wolken. Hij weet wel echt hoe hij heel Amsterdam aan zijn lippen moet laten hangen. Bruno Mars met Risk It All.

0: Sabrina Carpenter met Taste. De files zijn stilaan aan het afnemen, toch Mirjam?
1: Ja, klopt inderdaad. We hebben er nog maar een paar over. Onder meer die op de E19 van Brussel naar Antwerpen tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord. Daar nog 25 minuten extra. Op de binnenring rond Brussel door de Werken ook een dik half uur tussen Strombeek en Vilvoorde. En op de buitenring een kwartier tussen Saventem en Vilvoorde. En in Mechelen is de Battelbrug defect.

Ben jij nog mee met welke dag het is vandaag? The official sound of summer. Eens de zomervakantie begint, wordt tijd toch echt een abstract concept. Ik ben zelf dan ook nooit mee met welke dag we zijn, dus kleine opfrissing. Het is vandaag woensdag, 8 juli. Als jij nog in werkmodus zit en niet in vakantiemodus, dan is de werkweek bij deze in twee gebroken. En zelfs als jij gewoon werkt in de vakantie, ja, dan kan je die vakantiemodus gewoon aansteken, hè, vanaf 5, 6, 7 uur, wanneer dat jij ook gedaan hebt met werken. En dan kan deel 2 van de dag beginnen met alle leuke dingen waar jij maar goesting in hebt deze zomer. Doe je samen met Gwen Stefani, Halleback Girl.

0: praten over liefde, relaties en seks.
1: Ik ben heel goed in namen van pornosterren.
2: Geef me een pornoacteur met een eerste letter J.
1: Johnny Castle.
3: Met onder meer Mohsin Abbas, Koen Krukke en Clémentine Caron.
4: Dat is wel donker, maar ja, we lagen gewoon dat iedereen aan het wandelen was.
5: Een oudere man kan prachtig oud worden, hè?
6: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
3: Nu op VRT Max.
7: Zonde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
8: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xena. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
9: Xena.
8: Info in je winkel of op xena.be.
10: Bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
11: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super.

Het is Apero Time daar aan de Bretonse kust in Frankrijk, laat hij weten. Hij zit daar naast de caravan, onder een extra tentje voor de schaduw. En het is nodig, want het is daar 35 graden. Zie dat je genoeg verkoeling hebt en santé daar. Geniet ervan met Olivia. All right, here

0: I guess you moved on really easily.
1: Eminem.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

In afwachting naar Gracie Abrams, haar nieuwe album Daughter from Hell. Uit op 17 juli, als ik me niet vergis, kan je al eens luisteren naar een gesprek van 40 minuten lang dat nu op YouTube staat, waarin ze het heeft over haar muziek met niemand minder dan Olivia Rodrigo. Twee vriendinnen die gewoon 40 minuten lang converseren over muziek en over hun leven. En een van de comments op YouTube was trouwens This is my World Cup. Zoek het maar op. Het is echt goed. Het heet Countdown to Daughter from Hell. En dit is al een single van dat album. Hit the Wall van Gracie Abrams.

0: Nederlander wint een rit in de Tour. In het wielrennen heeft Olaf Kooi de vijfde rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij was duidelijk de sterkste in een massaspurt. Na een paar moeilijke ritten was Kooi heel blij met deze overwinning.
1: Ja, die eerste dagen was toch wel met deze rit in het achterhoofd. Ja, om dan gelijk de winst te pakken is wel bijzonder. Ja, ik wist wel dat ik geduldig moest blijven, want het was vrij lang ook rechtdoor. En die bocht op 1.1 was wel echt belangrijk. Dus ja, uiteindelijk vond ik op links ruimte en besloot ik daar zelf op te schuiven. En kwam ik echt in het juiste wiel terecht.
0: Onze landgenoot Tim Merlier werd derde en Jasper Philipsen vijfde. Bedrijven die grote LED-schermen verhuren kunnen de vraag amper bijhouden nu de Rode Duivels het zo goed doen op het WK voetbal. Vooral kleinere evenementen en horecazaken zoeken last minute nog een groot scherm voor de match tegen Spanje vrijdagavond. Julie, de schrijver van een verhuurbedrijf in Denderleeuw, moet heel wat mensen teleurstellen.
2: Nu is de vraag eigenlijk ontploft. Vanaf de derde match is dat een beetje beginnen groeien en nu kunnen we het eigenlijk niet meer bijhouden. We moeten echt schuiven, puzzelen. Gelukkig tegen de Duitsers, gelukkig is misschien niet het juiste woord, eruit, waardoor wij schermen kunnen verplaatsen van Duitsland naar België. Maar nu is onze puzzel een beetje gelegd en zijn we eigenlijk uitgeput, moeten we mensen teleurstellen.
0: De adjunct-korpschef van de Antwerpse politie moet zich verantwoorden voor de politierechter omdat hij door het rood is gereden aan een spoorwegovergang. Dat gebeurde eind april in Capelle. Hij reed in een anonieme politiewagen. De man zegt zelf dat het pas rood werd toen hij al op de sporen stond en dat hij dan is doorgereden om het spoor zo snel mogelijk vrij te maken. 12 jaar geleden werd hij al eens veroordeeld tot een rijverbod en een boete omdat hij dronken een ongeval had veroorzaakt. De NAVO-bijeenkomst in Turkije zit erop. En volgens de baas van de NAVO, Mark Rutte, was die een succes. Alle 32 lidstaten gaan fors meer investeren in defensie en ze willen heel het grondgebied verdedigen. Het militaire bondgenootschap is sterker dan ooit, zegt Rutte.
3: This summit has shown that the alliance is stronger than ever. An alliance that is united and ready to defend every inch of our territory.
0: Rutte zei ook nog dat de NAVO Oekraïne zal blijven steunen. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met hier en daar wat wolken. Temperaturen tot 31 graden. Vrijdag en in het weekend wordt het dan nog wat warmer.
4: M&M. Alexandra Gatina.
5: Het is toch mega raar dat er vandaag ineens geen match is. Het is rustdag in het WK

klaar met goud. Zeg, ik heb een vraagje voor jou. M&M. Hoe vier jij de zomer vandaag? Is dat met een nieuw zomersreceptje? Met een wandeling in het bos? Met een avondloopje? Met een planavond voor je aankomende reis? Kan het ook allemaal? Laat het weten in de app van M&M. Dan gaan we zometeen de zomer samen vieren. M&M.

0: David Guetta zijn uit de boksen aan het knallen in Merelbeken. Daar is luisteraar Lisa Verhaken haar gras aan het afrijden. Amai, gewoon door dit bericht te lezen kan ik het versgemaaide gras ruiken. Ook al ben ik er totaal niet bij. Dat is echt een van de betere geuren in deze wereld. Straks gaat Lisa trouwens zichzelf belonen met een homemade iced tea. Laat ze ook weten in de app van M&M. Superlekker. Enjoy! Die ga je kunnen opdrinken met in de achtergrond de iconische piano van Coldplay zometeen.
1: Massa, zonneschone lounge staat.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
1: Nu solde bij Weba.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Drie nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen boven.

een van de meest iconische pianolijnen ooit geschreven. Klaks kwam uit in 2003 en wordt nog steeds met het jaar beter en beter en beter. Dit was Coldplay. En nu, van de krochten van je oude mp3-speler naar het nu, naar een of andere club of zomersfeestje. Daar zullen Bebe Rexha en Faithless veel te horen zijn deze zomer met hun New Religion.

0: Damiano David, the first time. Naar Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord is het een kwartier extra. Op de binnenring rond Brussel een kwartier tussen Strombeek en Vilvoorde door Werken. Door een ongeval is in Lier de ring versperd in de richting van Berlaar tussen de Mechelse Steenweg en de Aarschotse Steenweg. En in Mechelen is de Battelbrug defect.
1: Alexandra Gazina.

Het is echt wild hoe hyped iedereen is voor de match vrijdag. Overmorgen gaan de Rode Duivels het opnemen tegen Spanje. Vrijdag, 9 uur 's avonds. Dat is echt een kei moeilijke tegenstander. Met Yamal en zo. Ja, dat is de enige Spaanse speler die ik ken, denk ik. Dus tot zover mijn voetbalkennis. Sorry, not sorry. Maar ik geloof er echt super hard in. Ze moeten toch winnen, toch? De Rode Duivels. Het is echt crazy wat ik er ook allemaal over lees in het nieuws. Bijvoorbeeld dat er een veel grotere vraag is naar ledschermen dan het aanbod. Omdat iedereen als in cafés en festivals en events en zo, het allemaal willen uitzenden op groot scherm. Snap ik. Ik vind het echt zot dat er gewoon ineens een tekort is.

ze aan ledschermen daardoor. Ik las ook een artikel trouwens over artiesten die massaal hun concerten die vrijdag om 9 uur zouden plaatsvinden, verplaatsen. Ook logisch. Bijvoorbeeld de Romeo's, die hebben dat voor, las ik op VRT News. Die gaan later optreden dan gepland. Omdat ja, om 9 uur gaat heel België gewoon vastgekluisterd zitten aan het voetbal, aan de tv. Ik keek eens op Reggie, zijn zomertour, op zijn website. En die treedt veel op, heel veel. Onder andere samen met Linda deze zomer. Maar net niet op 10 juli. Dat is perfect voor hem, dan moet hij niks verplaatsen. M&M. The official sound of summer.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Er is een telenet op maat voor iedereen.
9: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
8: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
10: Go Yellow!
11: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
12: 500?
11: Schatje, dat is 25 euro.
12: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En daarvoor wat pannenkoekjes met salsa.
11: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
12: Allee, gracias Kate.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweeg met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
14: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Go Yellow!
8: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
11: Amai, dat is internetjes.
8: Info op telenet.be.
16: M&M.

je eerste solo single droppen en dan meteen genomineerd worden voor WRT Zomerhit is echt crazy. Dat is Line de Douw nu aan het overkomen. Haar naam pronkt tussen de genomineerden. Tussen onder andere Camille, Niels de Stadsbader, Maxime, Aaron Blommaert, Laura Tesoro. Daar mag ze echt ontzettend trots op zijn. En dit is de song waarmee ze genomineerd is. Plankgas, Line de Douw.

drankje doen in de bar van Shaboozy. Het is wel gezellig zo. Zometeen neem ik jou terug mee naar 2008. Met een iconische stem die toen de hele muziekwereld inpalmde. Eerst deze gitaren van Another Talk To You.

0: keuken?
1: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando. Grando. Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2 en de Kidnet-rappers van Hallo Croquet. Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met... VRT Zomerrit.
2: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Ankara in Turkije is de NAVO-top afgelopen. De meeste leiders, ook premier De Wever, noemen die top een succes. De Europese lidstaten gaan fors meer investeren in defensie en dat moet leiden tot een sterkere militaire alliantie. De Amerikaanse president Trump heeft zo net een afrondende persconferentie gegeven. Daarin ging het onder meer over de oorlog met Iran. Die lijkt sinds gisteravond herbegonnen met nieuwe raketaanvallen. Jens Frans in Ankara luisterde naar Trump.
3: Hij zei, kijk, het is geen geheim, ik zal het maar verklappen. We gaan wellicht vanavond of vannacht opnieuw gaan bombarderen. Dus wat je ziet is een heel erg grote escalatie. Aan de andere kant zei Trump wel, kijk, mijn mensen die mogen verder onderhandelen, ook al geloof ik er niet in. Laten we kijken naar wat er op het terrein gebeurt. Ja, er waren heel zware bombardementen, hè? Iets meer dan 80 doelwitten die aangevallen zijn door de Verenigde Staten. Maar wat daarbij opvalt is dat bijvoorbeeld de hoofdstad Teheran nog niet is aangevallen. Dus je voelt dat die aanvallen nu toenemen, maar toch nog een stuk met de handrem op.
2: De laatste hittegolf was de dodelijkste uit onze recente geschiedenis. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. In totaal waren er in de periode van 18 juni tot 1 juli zowat 1750 meer overlijdens dan normaal. Vooral in Wallonië was er oversterfte. Opvallend was dat ook in de groep mensen onder de 65 jaar 60% meer sterfgevallen waren. Uitzonderlijke cijfers, en daar moeten we lessen uittrekken, zegt minister van Volksgezondheid Frank van den Broek.
4: Wij vragen aan het crisiscentrum van nu toch eens heel goed te kijken hoe moet je in actie schieten bij een hittegolf, bij zo'n zware uitzonderlijke hittegolf. Wie moet je allemaal mobiliseren? Wat moet je bijvoorbeeld doen als raadgevingen aan organisatoren van evenementen? Hoe moet je dat aanpakken? Er is veel goeds gebeurd, hè, en er ligt ook veel klaar, maar het moet sterker en beter gecoördineerd worden.
2: In Wimereux, het noorden van Frankrijk, aan de Opaalkust, is een Belgische man van 43 overleden nadat hij twee jongeren had proberen te redden die in zee in de problemen waren gekomen. De man kreeg in het water zelf een hartaanval. De hulpdiensten konden hem reanimeren, maar hij is later overleden in het ziekenhuis. In de regio is het gevaarlijk om in zee te zwemmen. Dat heeft met de ligging te maken, zegt Tom Kokkel, hoofdredder in Blankenbergen.
5: Wimereux ligt in feite bijna in het midden tussen Engeland en Frankrijk. De noordste doorgang is daar. Dus de watermassa die vanuit de Atlantische Oceaan komt en de richting van de Noordzee in moet, wordt eigenlijk helemaal door de gat geduwd. Dus dat wil zeggen dat er daar zeer hoge stroomsnelheden zijn. Dat is echt een gebied die gekend is voor tot 4-5 knopen per uur stroomsnelheid. Dus dat is toch wel 8-9 kilometer per uur. Dus veel sneller dan een gemiddelde zwemmer, uiteraard.
2: En de Nederlander Olaf Kooi heeft de 5e etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij won overtuigend een massaspurt. Tim Merlier was de beste Belg op de 3e plaats. Hij voelde dat er niet meer in zat.
6: Op het moment dat ik denk dat ik zuster had, misgok ik eigenlijk. En moet ik nog even rondom komen. Maar een sterke sprint van Kooi. Ik denk, zijn specialiteit was in het plan trekken. En het juiste moment aangaan. En als ik dan niet in de buurt ben, dan is het ook voor mij moeilijk.
2: Jasper Philipsen werd 5e en de Noordtraan blijft leider. Morgen is er een bergrit. Vanavond rustig en helder weer, temperaturen van 8 tot 18 graden. Morgen opnieuw veel zon met wat stapelwolken en tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
7: Het is grappig, nu gaat Taylor Swift Cruel Summer zingen, maar deze zomer is misschien wel de beste van haar leven tot nu toe, want ze trouwde net.

Amai, het is kei toevallig dat het nu net Summer na Taylor Swift is op M&M. Want Summer is een grote Swiftie. Dat heb ik onlangs ontdekt. Daar komt hij ook met trots voor uit. En je ziet dat ook wel in hoe hij zelf is als artiest. Want je weet het of je weet het niet, Taylor Swift is de queen van de Easter eggs. Van subtiele hints naar nieuwe songs, albums die verborgen zitten, naar post, in haar kleren, in wat ze zegt in het openbaar, echt in alles. En nu, onlangs, toen Summer een aankondiging deed van zijn nieuwe song, My Body Isn't Ready, heeft hij ook een mysterieus nieuw Instagram-account getagd. Do Not Read This Journal heet dat account. Geen post, enkel Summer die wordt gevolgd. En intussen wordt het account ook gevolgd door heel veel geïnteresseerde fans. Het is een mysterie of dit nu een subtiele hint is naar een nieuw album of een nieuw nummer. We don't know. Maar vanaf het bekend is, ga jij de eerste zijn die het weet hier op M&M.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Dean Lewis, I hate that it's true. Door een ongeval is in Lier de ring versperd in de richting van Berlaar tussen de Mechelse Steenweg en de Aarschotse Steenweg. En in Mechelen is de Battelbrug defect.

0: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
1: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
0: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
1: Oké. Okay.
0: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen. Enagreen. Energie-rebellie.

Deze heeft een jaar moeten rijpen. Edge of Desire kwam al vorige zomer uit, maar om een of andere reden heb ik zo het gevoel dat je hem vooral gaat associëren met deze zomer, die van 2026. Het is echt nu dat dat nummer zijn momentum heeft, online, op festivals, op feestjes. Dit was Jonas Blue. Straks, als de zon onder is en het al donker is, rond zo 11, 12 uur 's avonds, moet je echt eens omhoog kijken. De sterren zijn zo mooi zichtbaar in dit seizoen. Er zijn bijna geen wolken 's nachts. Ik heb gisteren ook eens gekeken naar de hemel en ik was er helemaal stil van geworden. Miles Smith schreef er zelfs een nummer over.

de zomer van 2014 met Calvin Harris en Summer. Straks neem ik jou terug mee in de tijd met een nummer dat mij altijd doet denken aan het gekke coronajaar 2020. Maar gek genoeg niet op een negatieve manier. Ik heb er wel positieve connotaties bij. Eerst nog een VRT Zomerhit genomineerde Camille.

Mijn One Direction hart smolt toen ik filmpjes zag van Harry Styles, zijn laatste optreden in Londen tijdens zijn tour. Hij sloot af met een eerbetoon aan de andere One Direction leden, Niall, Louis, Zayn en de overleden Liam Payne. Hij had tranen in zijn ogen toen hij het zei en hij niet alleen, want de zaal die huilde mee. Het was een heel emotioneel moment. Dit is Harry Styles met American Girls.

Karma en Ellie Goulding met Hypnotized. Zometeen Fixed Magic, de soundtrack van jouw zomerse avond met Magic Summer. En de titel kon echt niet beter bij het programma passen. Veel magic en veel summer vanaf 9 uur op M&M. En ik laat je niet achter zonder een banger, toch? Dit zijn Kendrick Lamar en SZA met All The Stars. Heel veel plezier met jouw avond en met DJ Magic zometeen.

0: 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil nieuwe richtlijnen nu de cijfers bekend zijn van de oversterfte tijdens de laatste hittegolf. Dat was de dodelijkste uit onze recente geschiedenis, met zowel 1750 meer overlijdens dan normaal. Het zijn uitzonderlijke cijfers en daar moeten we lessen uit trekken, vindt Van den Broeke.
1: Wij vragen aan het crisiscentrum van nu toch eens heel goed te kijken. Hoe moet je in actie schieten bij een hittegolf, bij zo'n zware, uitzonderlijke hittegolf? Wie moet je allemaal mobiliseren? Wat moet je bijvoorbeeld doen als raadgevingen aan organisatoren van evenementen? Hoe moet je dat aanpakken? Er is veel goeds gebeurd, hè, en er ligt ook veel klaar, maar het moet sterker en beter gecoördineerd worden.
0: We staan wellicht al voor een nieuwe hittegolf. Het KMI heeft code geel afgekondigd voor hitte in heel het land, ook aan de kust. En die waarschuwing geldt al zeker tot zondagavond. In Wimereux, in het noorden van Frankrijk, aan de Opaalkust, is een Belgische man van 43 overleden nadat hij twee jongeren had proberen te redden die in zee in de problemen waren gekomen. De man kreeg in het water zelf een hartaanval. Hij is nog gereanimeerd, maar later overleden in het ziekenhuis. De twee jongeren zijn gered. In de regio is het gevaarlijk om in zee te zwemmen. Dat heeft met de ligging te maken, zegt Tom Kokkel, hoofdredder in Blankenbergen.
2: Wimereux ligt in feite bijna in het midden tussen Engeland en Frankrijk. De noordste doorgang is daar. Dus de watermassa die vanuit de Atlantische Oceaan komt en de richting van de Noordzee in moet, wordt eigenlijk helemaal door dat gat geduwd. Dus dat wil zeggen dat er daar zeer hoge stroomsnelheden zijn. Dat is echt een gebied die gekend is voor tot 4-5 knopen per uur stroomsnelheid. Dus dat is toch wel 8 à 9 kilometer per uur. Dus veel sneller dan een gemiddelde zwemmer, uiteraard.
0: En in de buurt van Bourke, in het midden van Frankrijk is dat, bedreigt een natuurbrand een wapenfabriek. Er is een groot gevaar op explosies. Wat 100 inwoners van het dorp die dichtbij de fabriek wonen zijn geëvacueerd. Zij moeten vannacht elders slapen. De brand is vanmiddag uitgebroken. Zowat 60 hectare natuur is in vlammen opgegaan. De felle wind wakkert het vuur nog aan. Dat maakt het erg moeilijk voor de brandweer. En bedrijven die grote LED-schermen verhuren kunnen de vraag amper bijhouden nu de Rode Duivels het goed doen op het WK voetbal. Veel evenementen en horecazaken zoeken last minute nog een groot scherm voor de match van vrijdagavond tegen Spanje. Julie de Schrijver van een verhuurbedrijf in Denderleeuw moet mensen teleurstellen, want de schermen zijn op.
3: Nu is de vraag eigenlijk ontploft. Vanaf de derde match is dat een beetje beginnen groeien en nu kunnen we het eigenlijk niet meer bijhouden. We moeten echt schuiven, puzzelen. Gelukkig heb je de Duitsers, allez, gelukkig is misschien niet het juiste woord, eruit, waardoor wij schermen kunnen verplaatsen van Duitsland naar België. Maar nu is onze puzzel een beetje gelegd en zijn we eigenlijk uitgeput. Moeten we mensen teleurstellen.
0: Vanavond rustig en helder weer, temperaturen van 8 tot 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Morgen opnieuw veel zon met enkele stapelwolken en erg warm tot 31 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 16 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke vraagt nieuwe richtlijnen nu de cijfers bekend zijn van de oversterfte tijdens de laatste hittegolf. Dat was de dodelijkste uit onze recente geschiedenis, met zowel 1750 meer overlijdens dan normaal. Het zijn uitzonderlijke cijfers en daar moeten we lessen uit trekken, zegt Van den Broeke.
1: Wij vragen aan het crisiscentrum van nu toch eens heel goed te kijken, hoe moet je in actie schieten bij een hittegolf, bij zo'n zware uitzonderlijke hittegolf? Wie moet je allemaal mobiliseren? Wat moet je bijvoorbeeld doen als raadgevingen aan organisatoren van evenementen? Hoe moet je dat aanpakken? Daar is veel goeds gebeurd, hè, en er ligt ook veel klaar, maar het moet sterker en beter gecoördineerd worden.
0: We staan wellicht al voor een nieuwe hittegolf. Het KMI heeft code geel afgekondigd in heel het land, ook aan de kust. De waarschuwing geldt al zeker tot zondagavond. Wie vanaf morgen naar Brussels Airport wil, moet opletten om de ring rond Brussel. Morgen starten werkzaamheden aan het knooppunt van de ring en de weg naar de luchthaven. Op de werf in Zaventem komen er twee nieuwe bruggen. Daardoor verandert de ligging van de afrit naar de luchthaven. Je hoort Marijn Struijf van Bouwheer De Werkvennootschap.
2: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste. Maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden, goed de signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
0: In de buurt van Bourges in Midden-Frankrijk lijkt het explosiegevaar aan een wapenfabriek voorbij. Zowat 100 inwoners van het dorp die vlakbij de fabriek wonen zijn geëvacueerd. Er woedt een natuurbrand. Die is vanmiddag uitgebroken. Zowat 60 hectare natuur is in vlammen opgegaan. De felle wind wakkert het vuur aan. Dat maakt het moeilijk voor de brandweer. In Ankara in Turkije is de NAVO-top afgelopen. De meeste leiders, ook premier De Wever, noemen die top een succes. De Europese lidstaten gaan fors meer investeren in defensie en dat moet leiden tot een sterkere militaire alliantie. De Amerikaanse president Trump had het op zijn afrondende persconferentie over de oorlog met Iran, die sinds gisteravond herbegonnen lijkt met nieuwe raketaanvallen. Jens Fransen in Turkije luisterde naar Trump.
3: Hij zei, kijk, het is geen geheim, ik zal het maar verklappen, we gaan wellicht vanavond of vannacht opnieuw gaan bombarderen. Dus wat je ziet is een heel erg grote escalatie. Aan de andere kant zei Trump wel, kijk, mijn mensen die mogen verder onderhandelen, ook al geloof ik er niet in. Laten we kijken naar wat er op het terrein gebeurt. Ja, er waren heel zware bombardementen, hè? Iets meer dan 80 doelwitten die aangevallen zijn door de Verenigde Staten. Maar wat daarbij opvalt is dat bijvoorbeeld de hoofdstad Teheran nog niet is aangevallen. Dus je voelt dat die aanvallen nu toenemen, maar toch nog een stuk met de handrem op.
0: En de Britse koning Charles heeft postuum en symbolisch gratie verleend aan de laatste vrouw die in zijn land werd geëxecuteerd. Ruth Ellis stierf in 1955. Zij stond terecht voor de moord op haar partner. Ja, Katrien van der Schoot, het is een bijzonder verhaal.
4: Ja, en een verhaal van deze tijd die zich meer bewust is van huiselijk geweld. Ruth Ellis werd in 1955 veroordeeld tot de strop. De vrouw, een uitbaatster van een nachtclub en moeder van twee kinderen, had haar partner David Blakely doodgeschoten, een beroemde autoracer. De rechter hield toen geen rekening met het feit dat Ruth Ellis zwaar mishandeld was door haar vriend. Dat gold niet als verzachtende omstandigheid. Jarenlang ijverde haar nabestaanden om haar postuum gratie te verlenen en dat is nu gebeurd op vraag van een Labour-parlementslid. Het betekent niet dat Ruth Ellis onschuldig was, maar, zegt justitieminister Lammy, het erkent wel het zware onrecht dat haar is aangedaan.
0: Katrien, dankjewel. Het weer nog vannacht rustig en helder en tot 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Morgen veel zon met enkele stapelwolken. Het wordt erg warm tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Steve Singh.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe bombardementen uitgevoerd op Iran. Er is sprake van explosies aan de kust van de Golf van Oman, niet ver van de grens met Pakistan. Eerder vandaag had de Amerikaanse president Trump op de NAVO-top in Turkije aangekondigd dat er vanavond opnieuw aanvallen zouden komen en dat het staakt het vuren voorbij is. Ook gisteravond laat waren er al aanvallen. De VS ziet het als vergelding voor de Iraanse aanval op commerciële schepen in de straat van Hormuz. En nog op die NAVO-top heeft Trump beloofd aan de Oekraïense president Zelensky dat Oekraïne binnenkort zelf Amerikaanse Patriot luchtafweerraketten mag bouwen. En dat is een gigantische stap in de oorlog met Rusland, zegt Jan Baljouw in Ter Zake. Oekraïne heeft een nijpend tekort aan luchtafweer en op termijn kan dit een verschil maken.
1: Het lost op termijn een van de belangrijkste kwetsbaarheden van Oekraïne op dit moment op. Want Oekraïne heeft op dit moment te weinig Patriot luchtafweerraketten om de Russische ballistische raketten neer te halen. En Patriots zijn de enigen die dat eigenlijk kunnen. En Rusland weet dat. En je ziet de afgelopen dagen, weken, dat Rusland Oekraïne meer en meer bombardeert met die ballistische raketten. En daar ook heel veel schade mee aanricht. Oekraïne kan nu zeggen tegen bondgenoten van lever nu jullie Patriot raketten die in stok liggen. En wij zullen dan later terugleveren naar jullie.
0: De Belgische kledingketen Paprika is failliet verklaard door de ondernemingsrechtbank. De 30 nog bestaande winkels in ons land sluiten en 151 mensen verliezen hun job. 2 jaar geleden ging de groep Cassis en Paprika al door een faillissement waarbij 23 winkels in België moesten sluiten. Daarna volgde een doorstart, maar nu is ook de nieuwe vennootschap achter Paprika failliet verklaard. Eerder dit jaar moesten alle winkels in Duitsland en Nederland al dicht. En wie naar Brussels Airport wil, moet opletten op de ring rond Brussel. Morgen starten er werkzaamheden aan het knooppunt van de ring en de weg naar de luchthaven. Op de werf in Zaventem komen er 2 nieuwe bruggen. Daardoor verandert de ligging van de afrit. Marijn Struijf van de werkvennootschap.
2: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste. Maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden. Goed de signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
0: Vannacht rustig en helder weer en tot 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Morgen veel zon met enkele stapelwolken en erg warm tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Thomas!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: M&M Live.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: M&M Live.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe bombardementen uitgevoerd op Iran. Er spraken van explosies aan de kust van de Golf van Oman, niet ver van de grens met Pakistan. En ook explosies in de straat van Hormuz en in de Persische Golf. Eerder vandaag had president Trump op de NAVO-top in Turkije aangekondigd dat er vanavond opnieuw aanvallen zouden komen en dat het staakt het vuren voorbij is. Ook gisteravond laatst waren er al aanvallen. De VS ziet dat als vergelding voor de Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Nog op die NAVO-top heeft Trump beloofd aan de Oekraïense president Zelensky dat Oekraïne binnenkort zelf Amerikaanse Patriot luchtafweerraketten mag bouwen. En dat is een gigantische stap in de oorlog met Rusland, dat zegt Jan Baljouw in Ter Zake. Oekraïne heeft een nijpend tekort aan luchtafweer en op termijn kan dit een verschil maken.
1: Het lost op termijn een van de belangrijkste kwetsbaarheden van Oekraïne op dit moment op. Want Oekraïne heeft op dit moment te weinig Patriot luchtafweerraketten om de Russische ballistische raketten neer te halen. En Patriots zijn de enigen die dat eigenlijk kunnen. En Rusland weet dat. En je ziet de afgelopen dagen, weken, dat Rusland Oekraïne meer en meer bombardeert met die ballistische raketten. En daar ook heel veel schade mee aanricht. Oekraïne kan nu zeggen tegen bondgenoten van lever nu jullie Patriot raketten die in stok liggen. En wij zullen dan later terugleveren naar jullie.
0: De Britse koning Charles heeft postuum en symbolisch gratie verleend aan de laatste vrouw die in zijn land is geëxecuteerd. Ruth Ellis stierf in 1955. Zij stond terecht voor de moord op haar partner. Het is een bijzonder verhaal, vertelt Katrien van der Schoot.
2: Ja, en een verhaal van deze tijd die zich meer bewust is van huiselijk geweld. Ruth Ellis werd in 1955 veroordeeld tot de strop. De vrouw, een uitbaatster van een nachtclub en moeder van twee kinderen, had haar partner David Blakely doodgeschoten, een beroemde autoracer. De rechter hield toen geen rekening met het feit dat Ruth Ellis zwaar mishandeld was door haar vriend. Dat gold niet als verzachtende omstandigheid. Jarenlang ijverde haar nabestaanden om haar postuum gratie te verlenen en dat is nu gebeurd op vraag van een Labour-parlementslid. Het betekent niet dat Ruth Ellis onschuldig was, maar, zegt justitieminister Lammy, het erkent wel het zware onrecht dat haar is aangedaan.
0: Wie naar Brussels Airport wil, moet opletten op de ring rond Brussel. Morgen starten werkzaamheden aan het knooppunt van de ring en de weg naar de luchthaven. Op de werf in Zaventem komen er twee nieuwe bruggen en daardoor verandert de ligging van de afrit. Dat zegt Marijn Struijf van bouwheer De Werkvennootschap.
3: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste, maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden. Goede signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
0: Vrijdag speelden Rode Duivels hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Europees kampioen Spanje. Dat is zeker voor doelman Thibaut Courtois een speciale wedstrijd, want hij speelt al jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid en woont dus in Spanje. Maar dat zal tijdens de wedstrijd geen rol spelen, zegt hij.
4: Ik woon er al 11 jaar, dus is natuurlijk al een hele tijd. Maar ja, uiteindelijk leef ik Belg. Natuurlijk is voor mij Spanje wel mijn tweede thuis en zal ik waarschijnlijk ook na mijn carrière blijven wonen. Ik heb ook twee kinderen die natuurlijk meer Spanjaard zijn dan Belg, maar uiteindelijk morgen of overmorgen zijn de enigste Belgen dat telt.
0: Ja, morgenavond is de eerste kwartfinale die tussen Frankrijk en Marokko. Wie er al zeker bij is in de WK-finale is de Canadese popster Justin Bieber. Hij zal optreden tijdens de rust van de finale en hij is in goed gezelschap. Eerder had de FIFA ook al Shakira, Madonna en de K-pop groep BTS aangekondigd. De halftime show zal zowat 11 minuten duren. De finale is volgende week zondag in New Jersey. Vannacht rustig en helder weer en tot 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Morgen veel zon met enkele stapelwolken. En het wordt erg warm tot 31 graden. Zo woensdag 8 juli zit erop. Een goede nacht.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe bombardementen uitgevoerd op Iran. Er is sprake van explosies in havensteden aan de kust van de Golf van Oman, niet ver van de grens met Pakistan, en ook in een havenstad aan de straat van Hormuz en op een eiland in de Perzische Golf. Ook eergisteravond laat waren er al aanvallen. De VS ziet het als vergelding voor de Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump heeft intussen ook gedreigd met nog veel erger als Iran opnieuw een aanval zou uitvoeren. Hij schreef dat op sociale media met een afbeelding van een Iraanse brandende stad erbij. In Italië zijn 2 doden gevallen bij een explosie in een vuurwerkfabriek op zo'n 70 kilometer van de hoofdstad Rome. De slachtoffers zijn een moeder van 60 en haar zoon van 30. Hun lichamen werden gevonden onder het puin. Het gebouw was ingestort na die explosie. 2 andere werknemers van de fabriek overleefden de explosie. De eigenaren van de fabriek waren vorig jaar nog veroordeeld voor zwartwerk en het opslaan van explosieve materialen op een niet toegestane locatie. Maar het bedrijf was intussen opnieuw begonnen met een nieuwe vergunning. En morgen, vrijdag, spelen de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Europees kampioen Spanje. Doelman Thibaut Courtois, die al vele jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid speelt, vindt het een goede zaak dat België geen favoriet is in die wedstrijd. Dat zei hij op een persmoment een uurtje geleden.
1: Ik denk in de wedstrijden waar we niet per se het spel moeten maken, zijn we misschien beter geweest. Natuurlijk tegen Egypte of Iran was dat extreem dat wij veel aan de bal waren. En dat zij vooral worden verdedigen. Ik denk tegen Spanje zal het meer hun zijn die ook ons willen onder druk zetten op onze helft. En dat is aan ons om dan te kunnen tegengaan op hun helft te spelen. Druk zetten op hun verdediging en hopen dat ze dan fouten maken waar wij van kunnen profiteren.
0: Dat is voor vrijdag. Straks is er de eerste kwartfinale. En dat is tussen Frankrijk en Marokko. Het weer nog. Het is vannacht rustig, helder ook. Minimaal rond 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Overdag krijgen we veel zon met wat stapelwolken. En het wordt ook erg warm, tot 31 graden. Het weekend wordt ook zonnig. En dan nog enkele graden warmer, tot 33 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. Meer vind je altijd op vrtnieuws.be.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het BeBright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: M&M Live.